0: Omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond, komen daarna vaak op straat terecht of raken in financiële problemen. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. De zorg en begeleiding die na een opname of een detentie nodig is, is sinds 2015 flink uitgekleed. De brancheorganisatie wil dat die weer terugkomt. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Ook als het weer gaat regenen, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden, verwacht de Rijkswaterstaat. Er gelden al op grote schaal sproeiverboden, maar de beheersmaatregelen raken op. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Let's go, girls.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie van GGZ-instellingen wil dat die zorg weer terugkomt. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die de rechten van transpersonen in de VS beperkt. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska die het zilver pakte. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer, weinig bewolking vannacht. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht en komen ze al snel opnieuw in de problemen. Soms hebben ze bijvoorbeeld geen woning of zijn er financiële problemen. Op het Caribameer in Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot raakte mogelijk in de problemen door hoge golven en sloeg om. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Caribameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het Internationaal Strafhof, ICC, in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Het gaat om meer dan 60.000 mensen. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht. Soms hebben ze geen woning of zijn er schulden, waardoor ze al snel opnieuw in de problemen komen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die zich richt tegen transpersonen in de VS. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. En dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer, het is helder en de dag begint met een graad of 12. Verder vandaag volop zon en overal droog. Het wordt in het noorden 24 graden, in het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regio nieuws. De prijzen van bestaande koopwoningen zijn in het tweede kwartaal in onze regio gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Putten kende met een stijging van 12,1% de sterkste prijsontwikkeling, gevolgd door Harderwijk met 8,2%. Dat blijkt uit recente cijfers van het CBS en het kadaster. In Zeewolde stegen de prijzen van bestaande koopwoningen met 7,8%. Ermelo kende met 5,1% de kleinste stijging van de vier gemeenten. Ook daar lagen de woningprijzen echter duidelijk hoger dan in het tweede kwartaal een jaar eerder. In het centrum van Zeewolde wordt zaterdag 5 september de 36e editie van Zeewolde bij de Pinken gehouden. Op het Oosterplein staan de hele dag veekeuringen van kalveren, pinken en koeien centraal. Het evenement begint in de ochtend met het aanvoeren van het vee. Bezoekers kunnen gedurende de dag de diverse keuringen volgen. Daarnaast is er een braderie en vindt dit festival met dweilorkesten plaats. Het gemeentehuis van Zeewolde opent tijdens Zeewolde bij de Pinken eveneens de deuren voor bezoekers. En tot slot, Bosbad Putten heeft deze week de 200.000ste bezoeker van het jaar ontvangen. De 70-jarige Els Dijkstra uit Putten werd bij binnenkomst bij het pand aan de Zuiderveldweg verrast. Ze bezoekt het zwembad al enkele jaren 2 keer per week om banen te zwemmen en komt daarvoor vanuit Putten op de fiets. Bij de mijlpaal kreeg ze een 25-banenkaart. De 200.000ste bezoeker werd dit jaar ruim 2 weken eerder bereikt dan verleden jaar. De groei wordt mede toegeschreven aan de vernieuwingen die het zwembad verleden jaar uitvoerde. Door het hoge bezoekersaantal en de sterke zomerperiode houdt het Bosbad rekening met een mogelijk recordjaar. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychiatrische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. En zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie wil dat die verplichting weer terugkomt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof in reactie op het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer. De dag begint fris. Het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt in het noorden vanmiddag 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
2: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
3: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, de beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
5: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
7: Hey, wat is wakker? Hey, wat is...

een hele goede morgen. Welkom bij de Wereld Wordt Wakker. En het is woensdag gehaakt dag. We zitten weer halverwege de week. Dus de week wordt er midden gehaakt. En om 8 uur komt de wagen voorrijden met de bijl, de hakbijl, de cirkelzaag, noem het allemaal maar op. En Trace. Dus dan moet dat gaan lukken vanaf 8 uur. En voor de rest gaan we zien wat de ochtend ons brengt. Doe gezellig mee of je nou op vakantie bent of niet.

En je kan WhatsAppen, bellen, mailen en langskomen. Dus dat is leuk. Zeker als je op vakantie bent, hier even een tripje maken. Een tripje buiten de deur. En even kijken hoe het in de studio eraan toe gaat bijvoorbeeld. Dat zou een optie kunnen zijn, hè. Maar ja, dat ligt natuurlijk aan je eigen planning. Wat wil je allemaal tijdens je zuur verdiende vakantie?

Nou, WhatsApp kan altijd is het meest gebruikt en het snelst 06-8309-8309. En inmiddels komen Koos en John. Koos was er al, maar John kom ook binnenvallen. Goedemorgen allemaal, heren. Je kan ook mailen naar studio@velofm.nl. Bellen doe je naar 0341-360148. 0341-360148. En je komt langs aan de Brinkstraat 91 te Putten. Brinkstraat 91 te Putten. En we beginnen natuurlijk met drie snoesnummertjes.

Zo, nou, die hebben we dan gehad. En we gaan na deze rare ochtendgymnastiek. Gaan we even een momentje van rust inbouwen, want het wordt heel erg warm. Ja, vandaag. Dus alvast even zen worden.

WOLD. Om een ochtend-DJ. Ja, je zou maar ochtend-DJ zijn. Tjonge, jonge. Goed, we gaan naar het weerbericht. Eens even kijken. Zonnig en vannacht onbewolkt. Nou, daar hebben we dan, dat we dat weten. Het wordt 29 graden op de Veluwe. En daarmee tikken we de tweede plaats aan. De wind is meest matig. Oostenwind krijgt 3 tot 4. Vannacht iets afnemend. Ja, vanavond hebben we die zonsverduistering nog. Dus misschien dat het dan wel iets kouder wordt. Eens even kijken dan de komende 5 dagen. En zien er als volgt uit. Krijg nou wat. Donderdag 33 graden, 's nachts 14. Vrijdag 35 graden, 's nachts 17. Zaterdag 25 graden, 's nachts 18. Zondag 23, 's nachts 15. En maandag 22, 's nachts 14. Dan de kans op neerslag. Donderdag 0%, vrijdag 0%. En dan zaterdag 55%. Zondag 25 en maandag zelfs 65%. Wie weet. De kans op zon in procenten. Donderdag 100%. Ja, daar hebben we dus niet eens een nacht. Vrijdag 95%, zaterdag 35%, zondag 60% en maandag 50%. En dat, dat zijn de feiten. Maar ook een feit is het eerste verzoekje. En dat komt van Sean Zutekau.

0: Ja, dan drinken we de koffie maar zwart als er geen melk is vandaag. En wie hebben we aan de lijn? Goedemorgen.
1: Hoi Bas, goedemorgen met Elisabeth. Zou ik alsjeblieft een plaatje mogen horen van Carrie Wright? Ja, ik ben nog helemaal wakker geworden. Dreamweaver.
0: Dreamweaver?
1: Van Carrie Wright.
0: Ik ga hem voor je opzoeken.
1: Super, hartelijk bedankt. En ben jij de heel verliefd als Tante Trace doet voor mij?
0: Ja, doe ik.
1: Oké, mooie uitzending en een hele mooie dag voor jullie allemaal, hè Bas.
0: Ja, jij ook.
1: Dankjewel, doei.
0: Doei.
1: Dankjewel, doei.
0: Nou, dat was Elisabeth met een verzoekje Dreamweaver. En die gaan we zo even opzoeken. Ondertussen, we hadden het al over de ochtend-dj en we hebben het nog maar even over de radio weer. Hilversum 3, ook alweer zo'n oud plaatje. Hilversum 3 bestaat al niet eens meer.

Op verzoek van Elisabeth hadden we je Dreamweaver van Gary Wright. En ja, dat gaat nog even dreigend verder met een dreigend muziekje. Wij zetten ondertussen wat anders op. Gary, die zoeken maar uit verder.

0: Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Tienduizenden psychiatrische patiënten komen na hun behandeling opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Mensen belanden op straat of krijgen weer schulden, waardoor ze weer een beroep moeten doen op de zorg. Zo verstoppen ze het systeem.
3: Mensen blijven zorg vragen. Mensen blijven allerlei hulpverleners om zich heen houden. Soms ontstaat er overlast in buurten. Er ontstaan schulden. Problemen blijven maar opstaan.
2: De GGZ pleit voor speciale begeleidingsteams die ervoor zorgen dat mensen niet terugvallen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al een ruime dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. En de tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te halen. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC in de verlenging.
4: Goed overstapje van Sierhuis. Hier is Sherry. Sherry en dan valt hij daar voor Moor. Emre Moor doet het toch voor NEC.
2: Volgende week speelt de NEC in de beslissende play-off-ronde tegen het Noorse Bodo Glimt. Het weer, het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Zo, nou ja, je weet het, als je dit hoort, dan is het weer zover. En dan zit ze er. En zit er nu ook, of niet?
1: Ik zit er helemaal.
0: Je zit er helemaal. Ja. Nou, kijk eens aan. Daar zij er hebben.
1: Ja, dat zij er hebben. Ja, ze is er.
0: Ja, ik had het al aangekondigd. Je komt met de bijl en de cirkelzaag en weet ik
1: veel. Ja, dat
0: had
1: heb ik gehoord vanmorgen.
0: Had je de auto weer volgeladen met hak-
1: en breekmateriaal? Ik denk, laat ik eventjes tekeer gaan vandaag.
0: Ja, ja.
1: En daar was ik wel van plan.
0: Nou, we gaan de week weer eens even flink de midden hakken. Er zijn weer genoeg onderwerpen waar we het flink over kunnen hebben.
1: Oh jee, volop.
0: Dus, ja, volop dus wat dat betreft. Maar goed, eerst even kort natuurlijk. Hoe was je week?
1: Mijn week was gewoon rustig en netjes en gewoon netjes. Maar ik moet vanmiddag nog katten gaan verzorgen.
0: Oh ja, je hebt...
1: Nu heb ik weer katten te verzorgen.
0: Oké.
1: Ja, en want mijn kleindochter... Mijn kleinzoon is weg en dan zou mijn kleindochter... zijn zusje dus zou voor de katten zorgen. Maar die bedacht ineens dat ze ook deze week nog wel een weekje weg konden met de kinderen. Oma, kan jij dan voor de katten zorgen? Ja. Ah, kind, kom op met die sleutel. Dus vanmiddag de katten doen.
0: En ja. Hoeveel katten zijn het?
1: Twee.
0: Twee, oké. Okay. Ja, dat is te overzien natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk. Ja, dus wat dat betreft... En zij komt vrijdag alweer terug. Dus als ik vandaag even ga kijken voor het voeren en het drinken. Want ze moeten natuurlijk wel verzorgd zijn.
0: Maar dan heb je het over de kattenvoer gegeven. Maar jij zit natuurlijk ook. Word jij wel genoeg gevoed met nu iedereen op vakantie is? Want jouw kleinzoon die...
1: Iedereen is met vakantie.
0: Ja.
1: Alles is met vakantie.
0: Dus, maar eet je nog wel dan?
1: Nee, ja, we moeten het dan zelf verzorgen.
0: Ach ja, ja, dat is ook
1: ach,
0: wat,
1: ja, zielig natuurlijk. Ja, maar ja. Nee, dat komt wel goed joh. Dus goed. Al met al, volgende week is het hele spulletje volgens mij weer terug. Ja. En dan wordt het weer gewoon. Zoals het altijd is.
0: Ik keek op jouw lijst, die zondag al binnenkwam. Dus ik,
1: ja, meestal doe ik het op zondag.
0: Ja, ja precies. En ik zag bovenaan en ik denk, oh ja, iedereen kent het.
1: Ja.
0: Maar
1: je hoort het nooit.
0: Ja, je hoort het nooit. Maar en als je het hoort, dan denk ik, och, dat is eigenlijk best wel grappig. Ja. Ik moet er dan aan denken. Ik moet ook heel vaak denken aan braderieën. Want dan zie je die lui uit...
1: Kleedjes met kerels.
0: Ja, die kerels uit Peru. Die dit eerst de gins deden en nu hier naartoe komen.
1: Ja,
0: een beetje.
1: Ja.
0: Maar laten we iedereen verlossen uit onzekerheid. Wat hebben jullie op de lijst staan? Nou, dit.
1: Dit, ja.

0: Ja, en dat was hem, El Conde Pasa, zo heette het. En dan hebben we het natuurlijk over Simon & Garfunkel. Toen ik jong was, heel klein nog, toen Basje nog een Basje was. Toen zag ik wel eens Simon & Garfunkel. En toen had je ook een merk Telefunken.
1: Ja, ja.
0: En toen dacht ik altijd dat Garfunkel dat een of ander apparaat was. Simon met zijn Garfunkel, weet je wel.
1: Oh, ja, ja, ja.
0: Maar dat Telefunken, ja, zo had ik een heleboel van die dingen.
1: Nou, ja.
0: Maar vroeger melkkaarten bijvoorbeeld op school.
1: Ja, ja.
0: En dan ben je. Ik kon al vroeg lezen, maar ik begreep nog niet alles, schijnbaar. Dan stond er op die melkkaart op kleuterschool. Plaatselijk comité. Dus dat werd uitgereikt.
1: Ja, door,
0: achteraf, door het plaatselijk comité natuurlijk. Maar ik begreep het als je krijgt elke dag melk. En af en toe, plaatselijk, een kopje thee.
1: Oh,
0: comité.
1: Ja, ja.
0: Echt.
1: Ja,
0: en ik
1: leuk,
0: heb
1: man.
0: Altijd gedacht van. Ja. Waar blijft die thee nou?
1: Ja, die kwam nooit.
0: Die kwam nooit.
1: Nee. Och ja.
0: En zo zie je maar weer, als je aan terugdenkt aan je jeugd. Dan
1: ja,
0: denk
1: wat
0: je,
1: het leuk, dat is toch, zijn toch leuke dingen voor de mensen, zeggen we dan.
0: Ja, precies, ja. Inderdaad.
1: Ja.
0: Goed, eens even kijken. Al Japo die komt binnenvallen, die zegt goedemorgen, ook van meneer Zutekouw, maar niet zijn de John.
1: Oh, een andere meneer.
0: Ja, een andere meneer Zutekouw, die waarschijnlijk bij hem op de boerderij is nu.
1: Ja, dat zou kunnen, maar dan zeggen wij ook niet alleen naar Al Japo, maar ook naar meneer Zutekouw, goedemorgen.
0: Goedemorgen meneer Zutekouw en Al Japo.
1: Ja.
0: Goedemorgen Erik. Erik onderwegs heeft ook gereageerd.
1: Ja, ook.
0: Dan hebben we John, die had al gereageerd. John Zutekouw, wel zijn de John Zutekouw,
1: ja,
0: zeg maar.
1: Ja, dus weer de echte.
0: Ja, en Koos, die had ook al gereageerd. Dus het is, ondanks dat vakantie is alweer drukker dan vorige week.
1: Ja, maar dat zo zag je zijn, druppelt alles weer binnen, hè?
0: Ja.
1: Komen ze terug, ja.
0: En de kermis is weg.
1: De kermis is ook weg,
0: Ik heb geen benul of het succes is geweest.
1: Nou, mijn kleinkinderen die hadden van mij een paar centjes gekregen. Dan mochten ze naar de kermis. Ja, dat hoort oma toch te doen, hè?
0: Ja.
1: Ja. En dus ze hebben me filmpjes gestuurd. Ze hadden de grootste lol en het was er best wel druk.
0: Het was er best wel druk, oké. Want ik had een stille angst zo van, zal dat niet zo zijn dat het eigenlijk helemaal niet. Niet de moeite waard is geweest, zeg maar, voor de kermislui.
1: Nou, ik denk dat het best meegevallen is.
0: Ja, ik heb er ook niks gehoord. Geen geluid of niks, geen overlast. Helemaal noppes.
1: Dat is dus een mooie manier van kermisvieren op deze manier.
0: Ja,
1: en er is ook niemand overhoop gestoken en dat soort dingen.
0: Nee. Nou, kijk eens aan.
1: We hebben ons netjes gedragen met z'n allen.
0: Een saai dorp is
1: het
0: eigenlijk.
1: Ja, gebeurt hier ook nooit wat.
0: Ja. Goed, we gaan naar het volgende plaatje van jouw lijst.
1: Ja.
0: Arms of Mary.

0: En dat was hem equivalent, Sutherland, Sutherland Brothers en Quiverin. Oh, wat een naam van een band, man. Sorry, jongen. Ah, verschrikkelijk. Goed, die volgende is wat dat betreft een stuk makkelijker. Ja, en we gaan even terug naar de WhatsApp-bak, want er wordt er nogal terug gereageerd in de tijd. Ja. El Japo die zegt bijvoorbeeld, goedemorgen, ik had dat op de basisschool met Europa. Dan dacht ik, welke opa zou dat toch zijn? Toen was hij een jaar of zes.
1: Oh ja, natuurlijk.
0: Ja, dus,
1: ja, leuk hè?
0: Ja, dat zijn leuke dingen. Ja, dat je dat echt denkt van, goh, wat zou dat nou...
1: Wie zou dat nou toch zijn?
0: En dan John Zutekau, die reageerde ook. En die had, we hadden gisteren of eergisteren, ik weet al niet eens meer wanneer, over dansles.
1: Ja.
0: Dat je vroeger dansles had. En had jij dansles?
1: Ja,
0: dat ging ook. En was dat ook een verkapte manier van daten? Dat je op dansles de bedoeling was om je partner
1: te... Nou, ik zal je vertellen hoe dat was. Ja. Er was een dansschool, nou ja, diverse dus in Tilburg. En met alle twee mijn broers, die zaten daar op dansles. Ik niet. En toen hadden ze aan daar gevraagd, want ze hadden meisjes tekort. Okay. En dan mocht je daar... Of ze zusjes of nichtjes. En die mochten dan daar komen. En dan hoefde je niet te betalen.
0: Oh, de vrouwenhandel was...
1: Dat was toen al de vrouwenhandel. Ik vroeg aan mijn moeder en mijn vader of dat goed was dat ik dat deed. Ja, dat vonden ze prima. Want mijn vader en moeder konden ook goed dansen. En die vonden dat ook heel leuk en belangrijk. Ja. Dus ik ben met mijn broers naar dansles gegaan.
0: Oké, maar het was toen niet de verkapte manier van
1: daten? Nou, er werd wel geprobeerd om een afspraakje te maken en zo, maar ja, ik was nog zo nuchter. Ik denk, wat moet ik met die verkeerders? Laat maar gaan. Ja. Ik had vriendinnen genoeg en daar deden we leuke dingen mee, dus ik had er helemaal geen zin in, joh. Ik was trouwens nog veel te jong, ook een jaar of 16. En ik mocht van mijn vader en mijn moeder pas verkering als ik 18 was. Dus ik moest het allemaal afhouden.
0: Bij ons ging een anekdote destijds en volgens mij heb ik hem al wel eens verteld, maar en dan was ze op de dansschool en zei ze van, tegen de meisjes werd er wel gezegd van, joh, als je naar de dansschool gaat, prima, maar hou snelle Willem in de gaten.
1: Oh.
0: En dan zeiden de meiden van, ja, hoezo dan? Ja, snelle Willem. Waarom heet hij dan snelle Willem? Nou, voordat je het weet, heeft hij hem er al in zitten, weet je wel. En zo ging dat in die tijd. En dus op een gegeven moment een meisje ontmoette, snelle Willem. En die zei, wie ben jij? Ja, ik ben Willem. Toch niet snelle Willem? Jawel, hoezo? Ja, daar ben ik voor gewaarschuwd. Ah, zegt Willem, daar moet je niet naar luisteren, joh. Maar zou je beentjes iets uit elkaar kunnen doen? En dan zegt ze, ja, nee, kijk, daar ben ik dus voor gewaarschuwd. Ja. Voordat je het weet, dan stop jij hem erin. Nee, zei hij, ik wil me er alleen maar even uithalen. It is summertime.

0: Nou, dat is wel duidelijk dat het zomer is.
1: Ja, daar was geen twijfel over. Mogelijk.
0: Nee. Maar goed, ik zat nog half in het verhaal van John Zutekouw. Want gisteren hadden we het dus over dansschool. Het zal maandag geweest zijn. En toen bleek dat El Japo naar de dansschool geweest was. En hier in Nijkerk en ook nog bij Strout en zo. En toen nu reageert John Zutekouw. En die zegt, even kijken, El Japo, de John Travolta van de Veluwe.
1: Kon hij zo goed dansen?
0: Ja,
1: geweldig. Ja.
0: En meneer Zutekouw, ook goedemorgen. Dus,
1: dat is de gast.
0: De
1: andere meneer Zutekouw.
0: Ja, die is dan bij El Japo. Ja. En John die geeft ze dan nu weer de groeten. Ja? Nou, het wordt even ingewikkeld.
1: Ja, nee, maar we komen er wel uit.
0: Ja,
1: we hebben tijd, hè? We kunnen tot 12 uur ons erover buigen.
0: Nou, dat komt mooi uit, want René die is er ook. Hij zegt, goedemorgen Bas en Tracy, leuk jullie weer te horen. Alvast nog een goede uitzending. Ik hoor wel wat de nieuwsberichten zijn.
1: Ja, dat gaan we zo doen.
0: Ja, precies, dat komt wel. En ik moet je van Elisabeth ook nog het allerbeste toewensen.
1: Oh, had ze al gebeld.
0: Ja, ze had al gebeld. En moest tante Tracy, noemt jou altijd.
1: Ja, dat weet ik, ja.
0: Dus ik moest je allerliefst en goed en weet ik veel wat.
1: Nou, dat wens ik haar ook.
0: Nou.
1: Ik hoop dat het goed met haar gaat.
0: Ja, dat wisselt een beetje bij Elisabeth.
1: Dat weet ik, ja. Maar ja, goed ook.
0: Ja, dat is niet anders. Nee. Goed, nou, dan hebben we dat allemaal gehad. Doen we nog even één plaatje van jouw lijst, om een beetje bij te komen. En, dat is even een hele andere orde, hè. Had jij graag zo'n vooraanstaande functie als deze dame gehad willen hebben?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Eigenlijk niet,
1: Nee.
0: Daar ben je niet ruig genoeg voor.
1: Nee, echt niet.
0: Nou.
1: Maar ik vind het wel een lekker nummer.
0: Ja, precies. Put your hands in the air, ik zie je wel helemaal gaan met zo'n stengun en zo.
1: This is the story of my baker.

0: Zo, nou, dat was even duidelijk. Ma Baker.
1: Ma Baker.
0: Van de team van Trace.
1: Ja, zo is het ook.
0: Ja, en dan gaan wij naar de headlines. Want het is alweer 8:30.
1: Ja.
0: Het gaat weer van je Rapmans. Van file nieuws kan ik melden dat er geen files zijn. Althans, er zijn geen meldingen op de A1, niet op de A28, niet en op de A30 binnen onze regio. Dus dat is al mooi meegenomen.
1: Zo is dat ook.
0: En dan gaan Therese en ik om en om de headlines noemen met bijbijwoordende pagina. En als je dan het hele bericht wil horen, inclusief onze toegevoegde waarde, en dat is nogal wat.
1: Ja, zeker.
0: Dan even het pagina nummer doorgeven. Nou, dan gaat hij. Doden bij veerbootongeluk Zimbabwe, 132.
1: Kwart GGZ-patiënten raakt uit beeld, 106.
0: VS aangeklaagd vanwege de sancties op het ICC, 128.
1: EK goud Nadine Visser op horde, 865.
0: Spotify gaat AI-artiesten labelen, 131.
1: Rusland laat zieke Amerikaan vrij, 130.
0: NEC knokt zich langs Olympiakos, 812.
1: Kwallenplaag legt kerncentrale stil, 129.
0: En een inbraakgolf bij brandweerkazernes, 105. Nou, dat zijn ze. Er zit er wat voor je bij. Dan horen we het graag. We beginnen altijd met pagina 104, want er zit een abonnement op. En voor de rest laten we het afhangen van jullie. En gaan we naar een verzoekje van Sean Zoetekouw. For the love of me, look, she...
1: Nou.

0: Luco Chi was dat met The Love of Me. Nou, eens even kijken. Dat hebben we dan gedaan. Dan gaan wij naar pagina 104. Doe jij hem?
1: Ja. Fietsenfabrikant Accel is failliet, zo melden de curatoren. Vorige week vroeg het bedrijf achter de merken Batavus, Sparta, Koga en Baboe al uitstel van betaling aan. De curatoren onderzoeken of onderdelen van Accel kunnen worden verkocht en zo een doorstart kunnen krijgen. Ook proberen ze de komende tijd het bedrijf draaiende te houden en de verkoop van fietsen aan de dealers te hervatten. Vakbond CNV hoopt dat de merken van Accel behouden kunnen worden. De productie was al verplaatst naar Heerenveen, naar Hongarije en Frankrijk. Maar op kantoren in Amsterdam en Heerenveen zijn nog altijd zo'n 350 mensen werkzaam.
0: Ja, ik had de hele week al had ik een zeer depressieve fiets.
1: Ja?
0: Ja, dat is een Batavus.
1: Oh, die kwam er ook vandaan.
0: Ja, die is toch familie, hè?
1: Ja, tuurlijk.
0: En die zag het even niet meer zitten, hoor.
1: Nu helemaal, want je was nu weer met de auto, dus dan moest je blijven staan.
0: Ja, hij moest hem. Ah, dat kwam hem ook wel uit. Hij zei, laat mij maar even alleen. Okay. Laat mij maar even alleen. Ik moet dit allemaal even verwerken.
1: Nou, dat kan ik me voorstellen.
0: Ja, dus dat is een Batavus.
1: Zorg maar goed voor hem.
0: Ja, Koga Miata zit er dus ook, hè? Koga
1: is ook een heel bekend merk. Ja, ook een hele dure.
0: Ja, vroeger had ik, heel lang geleden, begin jaren 90, had ik een Koga Miata, dat toen nog.
1: Ja.
0: Ja, dat waren wel de duurdere fietsen,
1: ja, zeker,
0: hoor.
1: No. Ja, een vriendin van mij had er ook een.
0: Ja.
1: Een Koga. Daar was ze heel trots op.
0: Ja. Maar dan die Baboe, die braken helemaal
1: Baboe
0: aan stukken.
1: Is dat die waar die kinderen met die bakfietsen?
0: Ja, met die bakfietsen, ja. Die braken gewoon de midden.
1: Oké, dat was natuurlijk niet zo goed.
0: Nee. Maar goed, er wordt gekeken of er op onderdelen kunnen worden verkocht. Mm-hmm. En een doorstart kunnen krijgen. Ja, ik vind het wel jammer. Ik heb de laatste jaren alleen maar betaald. Gehad.
1: Ja.
0: Dus dan moet ik toch uitwijken naar een ander merk.
1: Gazelle.
0: Mocht dat. Ja, gazelle. Ik moet ook zeggen, als ik mezelf moest vergelijken met een sportief dier, dan ben ik ook meer een gazelle dan een Batavus.
1: Ik kan het me helemaal voorstellen.
0: Ja, zie, dat dacht ik al wel. Dus we hopen dat het goed loopt met die fietsen.
1: Ja.
0: En dan gaan we weer naar de nummers.
1: Hebben we ook loopfietsen?
0: Loopfietsen? Ja.
1: Ja, jij zegt, ik hoop dat het goed loopt. Met de fietsen.
0: Ja,
1: ik heb wel eens voor kleine kindjes gezien van die loopfietsjes.
0: Ja, volgens mij zijn ze er wel. Ja. Een eenwielerfietser, die vind ik ook wel grappig.
1: Ja.
0: Ja, het is meer in de fietsenwereld dan je zou denken.
1: Ja, zeker. Ja. Ja. Ja.
0: Maar ben jij een fietser geweest? Heb jij veel gefietst in je leven?
1: Ja, ik heb heel veel gefietst.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: En wat, heb je nu nog een fiets?
1: Ik heb helemaal geen fiets meer. Ik heb een auto.
0: Je hebt een auto?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Je kan niet twee dingen gelijk doen, hè?
0: Nee,
1: je kan niet en fietsen. Ik had altijd gazellen.
0: Ja, dat had een gezelle. Ja. Heb ik ook gehad.
1: Ja, ook al. Ja,
0: ja, dat was nog voor de Koga Miata.
1: Ja.
0: Ja, joh. Ik was wel helemaal thuis in de fietsen. Ik was ook best wel goed in fietsen.
1: Ja.
0: Was kampioen van de Vinkenstraat.
1: Oh, dat is heel wat.
0: Ja.
1: Gefeliciteerd daarmee.
0: Ja, dankjewel.
1: Heb je een onderscheiding ervoor gekregen?
0: Dat niet. Het was een vogelbuurt en daar kon je dat uitbreiden en zo. En, maar dat was ook, als je de grootste vogelbuurt nam, dan had je ook de ringweg eromheen.
1: Oké, ja.
0: En daar was een, ik moet even denken, Hans Evers heette die volgens mij.
1: Ja.
0: En die fietste ook, en dat was de kampioen van die hele grote wijk.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar er kwam één keer een tourbus in de wijk.
1: Ja.
0: En die kwam daar normaal nooit en niemand weet wat hij daar deed. En Hans was net een record aan het vestigen. En die komt de bocht om en die fietst zo bam in de grill van de tourbus. En is overleden ter plekke.
1: Oh jee.
0: Dus toen was het ook gelijk afgelopen met de wijkfietstochten en zo.
1: Ja.
0: Toen zijn we gaan rolschaatsen.
1: Oh, en dat ging ook goed.
0: Nou, dat was op veel gevaar. Maar goed. Ja, dat waren tijden, hoor. Zo.
1: Ja. Dat was nog eens wat, hè? Toen deed je nog eens wat.
0: Ja, precies. Maar er gebeurde er ook nog wel eens wat.
1: Ja, zeker.
0: Alhoewel, tegenwoordig is toch schering en inslag natuurlijk.
1: Ja, maar dat zijn geen leuke dingen.
0: Nee.
1: Ik zeg niet dat zo'n... Vroeger was het ook niet altijd leuk als er wat gebeurde, maar het was toch anders.
0: Ja, en heel vroeger, dan hebben we het nog over de Indianen, daar gaat dit lied aan wel
1: om. Ja, ik was altijd gek op dat soort films.
0: Oké.
1: Ja.

0: Daar gaan ze weer heen hoor, de Indianen. Ja. Met de veren op hun hoofd tegenwoordig.
1: En de pijlen op hun rug.
0: Ja. Ja. Tegenwoordig heeft iedereen in hun bibs de veren. eens even kijken. Snap jij wat René bedoelt?
1: Nee, echt niet.
0: Ik ook niet. Bas, vandaag is Grieksjarig. Dus ik weet niet of zij dit aangevraagd hebben. Maar misschien leuk om dan in die mogelijkheid kon Rapture Levens te draaien voor haar. Ik snap er helemaal niks van wat René daarmee bemoeit.
1: Ik weet het ook niet, maar Grieks is jarig, dat weet ik wel.
0: Wie is Grieks?
1: Ja, weet ik niet, misschien een vriendin van haar.
0: Ja, ik weet het ook niet. Maar laten we in ieder geval naar de...
1: Misschien reageert ze nou even dat het wat uitloopt.
0: Er belt iemand. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Bas. Mijn telefoon had er weer een zooitje van gemaakt, terwijl ik het duidelijk had ingesproken.
0: Ja, maar ik zal het toch eens even goed toespreken, die telefoon van je, want het is een zooitje hoor.
2: Ja, ja. Maar het is zo dat Krix vandaag jarig is.
0: En wie is Krix?
2: Ja, Krix, weet je wel.
0: Die vraagt Krix.
2: Jou wel eens wat aan.
0: Krix?
2: Ja.
0: Oh, ik verstond met een K. Trixie.
2: Ja, precies.
0: Trixie is jarig. Oké.
2: Ja, ja, en ik dacht, ik wist niet zeker of zij het had aangevraagd.
0: Nee.
2: Omdat dat wel is gebeurd.
0: Ja.
2: Maar ik denk, nou, misschien leuk om congratulations te draaien. Ik weet niet of ze luistert, maar je weet het maar nooit. En ik dacht, misschien is dat een idee.
1: Van Cliff Richard bedoel je?
0: Nou, ja, maar dat is een beetje een stokpaardje van René.
2: Pardon, neem me niet kwalijk.
0: Oh, daar hoef je niet pardon te zeggen. Maar ik zit aan te denken, Trixie vraagt heel vaak Wovoka aan. Dat vindt, dat vindt ze een mooi nummer.
2: Ja.
0: Dus als ze luistert, dan gaan we die gewoon voor de draaien.
2: Ja, ja, doe precies. Dat dan maar. Dat is een leuk
0: Oké, dus dat, dan heb jij bijgedragen aan het, de verjaardagsvreugde van Trixie.
2: Ja.
0: En dan moet je voor ons maar even een beetje taart meejatten.
2: Ja, maar dat kan niet. Heel misschien, ik heb je wat beloofd, heel misschien volgende week, donderdag, dat als ik iemand kan charteren om met mij te helpen, kom ik met mijn chocoladetaartje, weet je wel?
0: Nee, ik weet je slikke chocoladetaart, weet ik wel, maar ik weet niet dat we wat afgesproken hadden.
2: Oh, pardon. Nee, ik dacht dat we min of meer hadden gezegd van... omdat, ik weet niet hoe die man ook weer heet die toen zal komen. Want die is volgende week de 20ste jarig. Dan zal er iemand bij jou komen die al een paar keer bij je is geweest.
0: Oh, ja, maar is die de 20ste jarig?
2: Ik dacht het wel, of niet, maar hij zou de 20ste bij je komen.
0: Ja, Rick de Vries, die komt op donderdag van 9 tot 10 zijn top 10 draaien. Ja, dat klopt.
2: Ja.
0: Maar dat had ik niet begrepen, dat hij dan eenjarig zou
2: zijn.
0: Ja,
2: en
0: dat
2: ik weet
0: jij
2: het niet
0: kan
2: zeker,
0: brengen.
2: Maar het kan ook zijn dat ik zei van, dan neem ik de chocoladetaart mee.
0: Okay.
2: Maar goed, dan wilde ik bij je langskomen.
0: Ik denk dat dat altijd goed is. Maar dat zien we dan volgende week wel met de chocoladetaart.
2: Ja. Ja.
0: En doe maar een flink groot stuk.
2: Ja, maar ik bak niet echt zo grote hoor.
0: Nou, maar dat kan wel, als je dat wil. Als je maar wil.
2: Jawel, maar zo'n grote is wel heel groot. Dus
0: ik ben ook heel groot. En ik heb heel veel vrienden ook. Dus wat dat betreft, hij komt sowieso wel op.
2: Dat weet ik, maar... Het is toch aan zich al leuk dat ik een taartje meebreng, of niet dan?
0: Ah, het is zo'n knieper hier, nee. Hè. Het is, ben je een Zeeuw van de oorsprong? Kom je uit Zeeland? Ons benzine?
2: Nee, ik ben in Amstelveen geboren.
0: Oh ja, daar heb je het al.
1: Ja,
0: dat
1: je
0: zijn
1: het
0: helemaal
1: al.
0: Van die kniepers. Die gebruiken
2: de hele, niet.
1: Daar heb
0: die
1: mee,
0: gebruiken
1: hoor.
0: De hele wereld, maar hebben niks voor de wereld over.
1: Daar heb ik ook gewoond.
2: Dat is niet waar.
0: Nou, ik vind van wel. Want anders had je wel een grote taart meegebracht.
2: Ja, maar...
1: Zitten mensen niet zo op te draaien, joh. René, trek je er niks van aan wat je zegt?
2: Nee.
0: Nou, wat jammer nou weer. Goed, nou dan gaan wij gaan voor Volka draaien voor Trixie. Hey, bedankt voor je bijdrage.
2: Graag gedaan.
0: Hey.
2: Doei.
0: Doei.

0: Zo, nou, René die had ook nog pagina 105. Wil je me even doen?
1: Ja hoor. Het aantal inbraken en pogingen tot inbraak bij brandweerkazernes is dit jaar explosief gestegen. In 2024 en 2025 ging het om respectievelijk 17 en 18 inbraken. Dit jaar waren de kazernes al 50 keer doelwit. Verklaring voor de plotselinge groei is dat criminelen hebben ontdekt dat er een markt is voor het specialistische gereedschap dat de brandweer gebruikt, aldus de politie. Het gaat bijvoorbeeld om scharen waarmee auto's open worden geknipt om beknelde mensen te helpen. Politie, brandweer en justitie slaan de handen nu ineen om de inbraken tegen te gaan. Gedacht wordt aan extra camera's en spiegelruiten tegen de inkijk.
0: Ja, en wat denk je dan als je dat leest?
1: Niet normaal, man. Zij alsjeblieft uit. Die brandweermensen die doen alles eraan om mensen te helpen, te redden en noem maar op. En dan wordt hun het werk onmogelijk gemaakt doordat hun gereedschappen gestolen worden. Het is niet normaal.
0: Ja, en ze lieten gisteren ook zien waar die gereedschap voor gebruikt werd.
1: Ja,
0: hè?
1: Ik zag het ook, ja.
0: Voor plofkraken en ja. Daar hoeven ze niet meer te ploffen. Kunnen ze gewoon doorknippen en allemaal dat soort dingen. Maar wat ik dan wel weer heel apart vind, is dat een brandweer heeft te maken met aan de ene kant brand.
1: Ja.
0: En aan de andere kant hebben ze altijd water nodig.
1: Ja.
0: Dus dan zie je op een gegeven moment explosief gestegen. Nou, daar komt brand van.
1: Mm-hmm.
0: Dus daar hebben ze weer werk. En een inbraakgolf is een golf met water.
1: Ja.
0: Dus, ik zie daar gelijk weer allerlei kunstzinnige mogelijkheden. Een inbraakgolf, zo'n hele grote golf water die daar aankomt om de brandweer te helpen.
1: Grote inbraken, brekers.
0: Maar ze dus geen bluswater hebben, maar wel een inbraakgolf. Nou ja, goed. Klink ik nu een beetje...
1: Ja, maar je kan er wel
0: een
1: beetje gek over doen. Maar van de andere kant, het zal je toch maar gebeuren. Hè? Net als hier is en dat is op veel plaatsen, een vrijwillige brandweer.
0: Ja.
1: Ja? En die mensen die doen dat dan. Zo gauw als er een alarm is, dan gooien ze alles van zich af en rennen ze er naartoe. Om mensen te helpen die in nood zijn.
0: Ja.
1: En dan grijp je mis, omdat je gereedschap dan niet is.
0: Nee.
1: Belachelijk, of niet dan?
0: Ja, daarom. Ik heb ik trok het me zo aan. Ik heb een collecte gehouden voor de vrijwillige brandweer.
1: Toch wel?
0: Ja. En dat was heel succesvol.
1: Ja? Hoeveel leverde het op?
0: 712 liter water.
1: Zo, dat is toch... Ja, wat met in die schaar stop het ogenblik.
0: Ja.

0: Zo, nou, dat was weer een kort plaatje. Dan gaan wij naar pagina 128, of we die nog even wilden doen. Wil je die nog even doen?
1: Ja. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd om de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Hun eis is dat de maatregelen worden teruggedraaid. De Amerikaanse president Trump kwam met sancties tegen rechters en aanklagers van het strafhof, zoals beperkingen voor visa en financiële straffen. Het was een reactie op een arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu voor oorlogsmisdaden. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Ze vinden dat de internationale rechtsorde ondermijnd wordt door de maatregelen.
0: Ja, zouden ze zich er wat van aantrekken, die Amerikanen?
1: Nee, helemaal niks.
0: Nee, dus,
1: die bemoeien zich overal mee. Laat ze eens de rijksstraatjes schoonvegen.
0: Ja, precies. Maar daar zijn ze ook mee bezig, schijnbaar.
1: Ja.
0: Alles wat een puinzooi wordt, dat moet bij anderen weer rechtgetrokken worden.
1: Ja.
0: Nou, ze zoeken het maar uit daar.
1: Ja, lekker hoor. Ja. Lekker daar.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Al gaat dat vrij langzaam, zegt correspondent Boris van der Spek.
2: Het is best wel moeilijk om mensen onder het puin zo vandaan te halen. Dat is niet even een paar stenen opzij schuiven en een lichaam eruit halen. Er is instortingsgevaar van die gebouwen. Er kunnen meer dingen naar beneden vallen en er zijn veel naschokken.
1: Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen om het leven gekomen en raakten bijna 250 mensen gewond. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Een vrouw is vannacht gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning. Na de reanimatie is ze naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. De brand brak rond 00:30 s'nachts uit en sloeg over naar meerdere woningen. Rond 14:30 was de brandweer de brandmeester. Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit een fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte.
3: Visser houdt ze, redt ze. Dit is heel spannend. Wie gaat het worden? Nadine Visser is het, ja. Hier staat het echt, 12:67. Visser wint.
1: Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer dan nog vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
0: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, we openden het derde uur van de Wereld Wordt Wakker met The Haunted Youth en het nummer Broken. Nou, daar zijn we mee begonnen vandaag. En dat betekent dat we ook in het uur komen waar we langzaam de regio induiken. Maar voor die tijd gaan we eerst even kijken of we zelf nog wat headlines hadden. Had jij nog een headline?
1: 129. Walplaag.
0: Oh ja. In het uiterste noorden van Frankrijk zijn drie reactoren van de kerncentrale in Gravelines stilgelegd. Gravelines, dat zou wel op zijn Frans uitgesproken moeten worden. Gravelini is stilgelegd vanwege een kwallenplaag. Nog maar één van de zes reactoren draait op volle capaciteit. De kwallen verstoppen de filters in de pompstations die het zeewater naar binnen brengen, waarmee de kernreactoren worden gekoeld. Energiebedrijf EDF zegt dat de veiligheid door de verstoppingen niet in het geding is. Volgens de Franse nieuwssite BFM is de plaag te wijten aan overbevissing en te hoge temperatuur van het zeewater. De kerncentrale ligt aan het kanaal tussen Duinkerke en Calais. Een jaar geleden legde kwallen de centrale ook al stil.
1: Wat een kwallen.
0: Ja. Huh? En dan zit ik te denken, ja, hoe komt dat zeewater daar? Hoe komen die kwallen? En dan staat er overbevissing. Dan zou je toch denken dat er geen kwal meer zit.
1: Nee, wat een raar bericht is dit.
0: En de vraag is, nog maar één van de zes reactoren draait. Dan zeggen ze, ja, nee, maar het komt niet, is niet gevaarlijk.
1: Dan kunnen de rest toch ook wel stoppen?
0: Of gewoon doorgaan met de hele boel, als het toch niet uitmaakt. Maar de kwallen verstoppen de filters. Ja. En dan zie ik het voor me. Hè. Dan komen die kwallen eraan, stiekem gluren zo. Pakken een filter, rennen we weg. Ja. Stoppen het ergens in de struiken. Zo, weer een filter verstopt. Ja. Zie je het gebeuren?
1: Ja,
0: ik zie het er staan. En dan denk ik, wow, wat mooi man, die kwallen.
1: Je hebt er gelijk een film bij.
0: Ja.
1: Leuk. Ja, maar het is toch wat, hè?
0: Ja, het is wat. Kwallen. Ja.
1: Nee, wat die kwallen.
0: Ja.
1: Ik heb er nooit zo'n positief gevoel bij, hè, als ik voor iemand een kwal vind.
0: Nee, dat is dat heb ik ook niet.
1: Nee, hè?
0: Nee, en kom je veel kwallen tegen, zonder namen te noemen? Kom je ze veel tegen?
1: Nou, er zijn er wel die ik denk van, wat een kwal.
0: Ja, oh ja.
1: En met overtuiging, hè?
0: Ja. Ik heb er ook niet veel, maar dat zijn
1: ook echte, hè?
0: Echte collectors items kwallen, hoor.
1: Ja, goed, oké.
0: Zo, nou, we gaan naar weer eentje van jouw lijst.
1: Dat is goed.
0: Ook weer een lief liedje.
1: Ja, tuurlijk.
0: Zeker geen kwallerij.
1: Nee. Een oproep, hè?
0: Een oproep, ja, precies. Al is het ook een kwal, stand by your man.
1: Zo is het.

0: Zo, nou, dat was even een trouw liedje van ja. Tammy Wynette. En leeft zij nog?
1: Volgens mij wel.
0: Ja, zou ze nog leven?
1: Ik weet het niet eigenlijk. Het is wel een oude taart ondertussen.
0: Ja, maar ja, goed. Dat is maar een groot stuk is.
1: Ja. Chocolade.
0: Je chocoladetaart, dan flink groot, ja. Nou, ik heb mijn blik ook even geworpen op de headlines, maar voor mij zat er niks
1: mee tussen. Nee, niks bijzonders.
0: Nee, alles was al weggekaapt, dus dan gaan we de regio dadelijk maar in.
1: Okay.
0: Maar eerst maar even een muziekje, want de ochtend is nog jong.
1: Zo is het.

0: Ja, en dan reageert Gerbert. Zeg, wat is dit toch een fijn plaatje. Ik geloof dat ik er meer schuldig aan ben dat hij in de lijst staat. Ik heb nog steeds een goede smaak.
1: Nou, het is ja, moeilijk bescheiden te blijven.
0: Ja, precies. Ik weet niet wie hem er ooit ingezet heeft in mijn mapje.
1: Nee.
0: Maar dat is gebeurd op 19 november 2019.
1: Oh, dat is al een poos geleden.
0: Dat is al zeven jaar geleden. Dus Gerbert, bestond jij toen al? Laten we het daar zo
1: hij
0: hebben.
1: Hij deed toen al mee.
0: Ja. Dus ik ben wel benieuwd. Maar het zou maar zo kunnen.
1: Ja, dat is leuk.
0: Ja, en dat is het voordeel van als je een map speciaal maakt voor nummers die aangedragen worden door je luisteraars.
1: Ja.
0: En die je zelf nog niet hebt.
1: Ja, heb zo kan je lekker je lijst volmaken.
0: 3000 nummers zitten er al in. Dus dat betekent dat er nog bijna elke uitzending wel een nummer erbij is gekomen. En ja. Ik weet niet meer van wie, ik weet alleen maar van wie. Maar ook dat
1: maakt ook niet uit, het gaat om het nummer. Hè?
0: En als mensen terug horen dat ze denken, hé, dat heb ik toen in het mapje gepleurd.
1: Ja.
0: En daar worden ze zo blij van.
1: Nou, Gerbert is in ieder geval ook blij nu.
0: Ja, is ook helemaal blij. Ja. Ja. Ik kwam aan en ik was meteen helemaal blij.
1: Nou,
0: precies tegenovergesteld als BNB verliefde. Hè?
1: Ja,
0: kan je dat nog herinneren met die Petri?
1: Nee.
0: Dat die vent, die gast, die man, die had een boom voor haar gesnoeid.
1: Ja.
0: Nou, er was niks meer van over. Het was helemaal mislukt en kaal geplukt en weet ik veel wat.
1: Mm.
0: Dus zij kwam eraan en zei, nou, ik kom hier aan en ik ben meteen helemaal niet blij.
1: Oh ja, dat heb ik gezien.
0: En dit is dus precies tegenovergestelde.
1: Ja, hij is wel blij.
0: Ja, en Gerbert zegt, ja, ik ben al 7+. Kijk.
1: Oh ja, kijk. Ja. Dan moet je het kunnen weten, ja.
0: Nou, heb je het over 7+. Ik moest mijn ID laten zien in de supermarkt.
1: Waarom dat?
0: Ik wilde 40+ kaas. Of ik wel 40+ was.
1: Oh ja. En je hebt het als compliment beschouwd.
0: Ja, ik wou ook zeggen, nou, als je dat niet kan zien dat ik 40+ ben, dan...
1: Moet je nodig aan een bril.
0: Ja, precies. Ja. Maar goed, aan de andere kant... Ik lijk af en toe wel op een gatenkaas, hoor.
1: Ja, toch wel.
0: Ja, joh. Maar dat verdek ik dan weer met een hoop kleding en zo. Dus.
1: Oké, nou goed.
0: Nou, weer een hoop informatie. Je komt er ook weer voorbij en zo.
1: Ja.
0: Laten we eens even kijken. Dadelijk gaan wij de regio maar eens even in. Maar eerst nog even een plaatje.

0: Nou, dat was Holly Valance met Naughty Girl. Ah, ze klonk best vriendelijk.
1: Ja, dat was een stout meisje.
0: Ja, de zomer is nog volop aan de gang, maar ons Oktoberfest komt er alweer aan. Dit keer op 18 en 19 september. Met vrijdag de 18e speciaal voor groepen en bedrijven. Je eigen tafel, inclusief eten, muziek, bingo en een geweldige afsluiter. Zaterdag de 19e het grote feest. Zoals de afgelopen editie, maar dan groter. De kaartverkoop is gestart bij de Oude Deel en café Het Achterstraatje. Dus wees op tijd, want vol is vol. Dan ben ik alleen benieuwd waar ze dat aan doen. Want Achterstraatje, ik weet niet waar het café Het Achterstraatje
1: is. Nee, dat weet ik ook niet. Maar de Oude Deel, dat is bij het station.
0: Ja, precies. En het Achterstraatje lijkt mij...
1: Nee, dat feest zou wel in de Oude Deel zijn. Want ik denk dat ze daar ook dan een hele grote feesttent achter zetten.
0: Ja, ik zal eens even kijken of er iets bij staat. Kaarten zijn in limited oplagen. Groots opgezet. Kaarten vanaf nu te kopen, ja, bij de Oude Deel en bij café Het Achterstraatje.
1: Ja.
0: Per tafel van 8 personen gaat dat voor speciaal voor groepen en bedrijven.
1: Ja.
0: €45 per persoon op de 18e en €20 per persoon de feestavond.
1: Ja.
0: En dan zul je wel gratis drank hebben.
1: Ja, dat denk ik niet. Dan zal de drank nog bovenop komen.
0: Oh, komt dat er nog bij?
1: Ja, want het is eten en een bingo en weet ik veel wat. Ja, en dan komt de drank moet je apart betalen natuurlijk.
0: Ja. Met DJ en live acts en dezelfde plek, hetzelfde bier... En een nog groter feest.
1: Nou.
0: Maar wat is die plek dan?
1: Ja, ik denk achter de Oude Deel.
0: Ja, ik ga je eens even opzoeken waar een café Het Achterstraatje
1: ligt. Ja, dat weet
0: ligt.
1: Ik ook niet.
0: Ik weet het ook niet.
1: Nee, ik ben niet zo'n caféloper.
0: Nee, ik ook niet.
1: Nee, dus nee. Dat weet ik niet.
0: Nee, ga het even opzoeken.
1: Oké.

0: Zo, Barracuda was dat. En ja, ik had al een vermoeden. Maar het is ook zo logisch ook, hè, dat het café, het achterstraatje, dat
1: in,
0: ligt.
1: In de achterstraat.
0: In de achterstraat, ja. Nummer 10.
1: Nummer 10.
0: Ja, ja, ik dacht het al, maar ik denk ja.
1: Maar er is een café, een restaurant, café is, zou dat het zijn dan? Op de hoek van de Kerkstraat en de achterstraat.
0: Ja, achterstraat 10.
1: Dat was vroeger de gebroeders of zo heette het vroeger.
0: Ik weet het niet.
1: Je weet het ook niet. Nee, ik weet het ook niet.
0: Er zat ook er zaten een heleboel cafés en zo. Maar ja. Hij zit in ieder geval op de achterstraat. Het ging mij erom. Achterstraatje, je verwacht dat hij in de achterstraat is, maar voor hetzelfde geld ligt hij ergens in de buurt van de oude deel.
1: En
0: dat ze daarom dus dingen samen doen.
1: Ja.
0: Want nu weten we dus niet waar dat Oktoberfest is.
1: Nee, maar dat zou bij de oude deel zijn. Daar is het, daarachter die ruimte is zo groot. En ik heb wel eens gezien dat er een tent, feesttent achter stond. Dus misschien gaan ze dat wel doen.
0: Ja, het zou ook kunnen zijn. Ja. In Ermelo heb je dan vaak meerdere kroegen en dan gaat er een pendelbus heen en weer. Dus misschien zijn er ook wel twee dat je gewoon
1: dat
0: ze heen en weer gaan, dat je naar beide. Kunnen. Maar dat werkt niet. Misschien is er iemand die dat weet waar het.
1: Hoe dat nou precies gebeuren?
0: Ja, dat Oktoberfest. Hoe zit dat precies?
1: Ja, want wat heeft dan dat achterstraatje ermee te maken, dat café, als daar niks gedaan wordt?
0: Nee, precies. En ja, samen organiseren is dan vaak ook samen betalen.
1: Ja.
0: Maar het lijkt me toch dat... ik weet het ook niet.
1: Dus, ik ook niet. Echt niet.
0: We gaan het afwachten. Ondertussen kunnen we wel aan een café kannen.
1: Aan een café kannen, ja.
0: Aan een café kannen, ja, dat kan ook. Van Tim Plonk.
1: Ja.
0: Dat is een verzoekje. Nou, ik ben heel benieuwd. Het klinkt naar koffie in ieder geval.
1: Ja, ik ga het zo ook eventjes halen.

0: Ja, hot chocolate, everyone's a winner, baby. Goed, dan komen er een heleboel reacties op het Oktoberfest.
1: Ja.
0: Als Japer zeg ik durf haast niet uit te leggen dat café het achterstraatje aan de achterstraat in Putten ligt.
1: Ja.
0: Want dat gaat natuurlijk weer de grootst mogelijke misverstanden geven.
1: Ja, zo is het ook.
0: Ja, ja. Nou ja, goed, ik had zelf heel stiekem al een vermoeden. Achterstraatje zou toch raar zijn dat niet in de achterstraat ligt. Maar ik denk, ja, voor hetzelfde geld ligt het ook een beetje bij de oude deel dat ze samen organiseert. Want ik heb wel eens ooit verteld, heel lang geleden zou ik een café beginnen samen met een konuit maat van me. En dat zouden we in Ermelo doen en dat zou dan het leukste café van Harderwijk gaan heten.
1: Oh, ja.
0: Dus dat is ook heel verwarrend natuurlijk.
1: Natuurlijk, ja.
0: Het leukste café van Harderwijk, hè? In Ermelo. Ja, ja, ja, ja. Ja. Dus, maar goed, dat is allemaal niet doorgegaan. Dus die verwarring die is wel te snappen. Omdat die ook heel makkelijk te creëren
1: is. Ja, maar dat vind ik ook zo. Dat is ook zo'n café, die heet De Liefde. Dat vind ik ook zo'n
0: Café De Liefde?
1: Ja,
0: ja,
1: dat
0: mooi.
1: Vind ik een beetje, ja, het is wel mooi, maar van de andere kant, ja, wat verwacht je daarvan?
0: Ja, nou ja, veel liefde. Ja, voor hetzelfde geld heb je het idee dat daar sekswerkers...
1: bedoel ik.
0: Dat bedoel je, ja, oké. Je denkt dan meer aan een bordeel en zo. Ja, ja. Nou ja, dat zou ook nog maar zo... Ja.
1: Nee.
0: Betaal jij voor liefde? Nee, toch?
1: Ik kijk al uit.
0: Dus nee, precies. Dus
1: nee, liefde moet gratis zijn.
0: Moet gratis zijn, ja, dat vind ik ook. Dus dat is helemaal wel duidelijk. Nou, dan hebben een moeder en zoon gereageerd.
1: Ja.
0: Dennis die zegt, ja, het wordt samen georganiseerd inderdaad. Op het weiland naast de oude deel. En Mirjam zegt precies hetzelfde.
1: Ja.
0: Bij de oude deel en op het weiland daar.
1: Ja, achter de. Ja, ik zei achter, maar het kan daarnaast zijn ook, ja.
0: Ja, en naast de snackbar op de hoek Molenstraat, Achterstraat, daar zit het café, het Achterstraatje. Ja, als ze op de hoek zit.
1: Hè?
0: Had hij ook het Molenstraatje kunnen eten, dat café, hè? Kijk,
1: daar
0: gaan we weer.
1: Het molentje.
0: Of het molentje, ja. Of de wieken.
1: Ja.
0: De Putterse wieken.
1: Had ook gekund.
0: Ja. Maar goed, allemaal niet meer.
1: Ze hebben hem het Achterstraatje genoemd.
0: Ja, bedoel, we hebben het over een Oktoberfest en dat is dan op 18 en 19 september.
1: Hmm.
0: Hoe logisch kan iets zijn?
1: Ja,
0: hè?
1: Daarom.
0: Ja, dat,
1: maar het kan een leuk feest worden.
0: Ja, ja. Dat,
1: maar ik dacht altijd, er wordt toch heel veel wijn gedronken op Oktoberfest.
0: Nou,
1: in
0: volgens
1: Duitsland.
0: Mij is een bierman, die grote pullen, weet je
1: die
0: wel.
1: Die pullen, ja. Die
0: van die vis komen.
1: Ja, nee, die halve benen. Net een been.
0: Oh,
1: met een
0: deksel.
1: Met een deksel erop.
0: Oh ja, ik ken alleen maar die liter pullen. Die hele grote joegels waar je dan
1: maar
0: zie.
1: Maar ik dacht dat er met het Oktoberfest, dus in oktober, dat de wijn dan rijp is en zo. Gebotteld, weet ik veel wat. En dat er dan heel veel wijn gedronken werd.
0: Oh, ja,
1: in Duitsland dan, hè?
0: Ja.
1: Want Duitsland is wel bekend langs de Rijn.
0: Ja, ik kan het Oktoberfest alleen maar linken aan...
1: Aan bier.
0: Aan bier, ja, precies. Dus,
1: nou ja, zou ook wel kunnen. Ik heb er geen verstand van.
0: Nee. Nou, dan gaan wij naar het volgende plaatje maar weer.
1: Ja, laten we
0: eens
1: doen.
0: Even kijken, wat heb ik allemaal
1: wat heb je allemaal klaarstaan?
0: Ah joh, laten we deze eens even doen. De Hollies.

0: Zo, dat waren de Hollies met The Day That Curly Billy Shut Down Crazy Sam McGee. Jongen, ook weer een titel. Voordat we uitgesproken hebben, is het nummer al lang afgelopen.
1: Ze verzinnen ook wat, hè?
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Ze verzinnen maar wat.
1: Nou ja.
0: Goed, en goed, dan eens even kijken. Dan gaan wij weer de regio in. En wat hebben we nog meer? De brandweer Putten houdt op verzoek van de boeren een informatieavond. In het buitengebied van Putten werd gisteravond een afgelopen maandag
1: ja.
0: een spontaan georganiseerde bijeenkomst gehouden. Postcommandant van de Puttense brandweer Gert Knoppers en collega's kwamen naar de leegstaande boerderij aan de Blaringenhorstenweg. Is dat ook in Putten?
1: Ja, dat, je hebt allemaal van in het buitengebied van die namen, joh.
0: Ja, voor een informatieve en informele avond over de toenemende zorg over de brand in het buitengebied. Een 20-tal bezorgde Puttense boeren waren hierbij aanwezig. En ik ga ervan uit dat dat tot een hoop duidelijkheid en helderheid heeft geleid.
1: Ja, maar het is natuurlijk wel zo, als er in het buitengebied een brandje uitbreekt, dat het gauw een brand wordt.
0: Ja.
1: En daar moet je dus mee uitkijken.
0: Ja, precies. Ja,
1: het is goed dat ze daar attent op zijn.
0: Als er mensen zijn die zeggen, ja, ik wil het hele verhaal wel even lezen, het is nogal een best verhaal.
1: Ja.
0: Dan even naar puttensezaken.nl, daar kan je het vinden.
1: Daar staat het helemaal uitgebreid beschreven.
0: Ja, ja. Precies. Dus. Nou, dan gaan wij naar Hedda Nova, oftewel naar Londen.

0: Jemen vorig jaar hebben meer dan 150 mensen het leven gekost. Bijna 250 mensen raakten er gewond. Blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. De slachtoffers vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen. Die waren een reactie op tientallen aanvallen van de jemenitische militie op commerciële schepen in de Rode Zee. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen.
1: Artiesten, daar moet dan inderdaad een badge bij komen of het AI-artiest is of niet. Dat effect gaat zijn dat ze dat ook niet meer in je standaard playlisten gaan zetten. Waardoor dus eigenlijk je bij AI-artiesten door hebt van dit is AI.
0: Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden een 90-honderdste naar de eerste plaats. Milou van Wijk pakte het zilver.
2: Van Wijk nog altijd op een tweede plek. En Steenbergen komt nu toch niet heel veel verder los. Van Wijk met ferme klappen, maar Steenbergen wint hier. Eerste, tweede Van Wijk, derde Curtis.
0: Het is voor Steenbergen haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Het weer vrijwel onbewolkt en veel zon. Het wordt, 27 graden tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn, 2 kilometer file bij Heerden, 5 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, de opening van het vierde uur alweer van de Wereld Wordt Wakker. Die hoorde je dus nu. En dat was de Nederlandse band Heavy Light. En het vierde uur alweer, Trace.
1: Ja, het schiet op, jongen.
0: Het gaat weer echt zo
1: ja, van hard. Rapmans noem jij
0: ja,
1: dat, hè?
0: Ja, Rapmans, ja. Meneer Rapmans.
1: Meneer Rapmans.
0: Goed, ja. Dat gezegd hebbende. We gaan zitten nog steeds in de regio. En we gaan de komende twee uurtjes nog een berichtje of 8-9 uit de regio voorbij laten komen. Dus nou, we gaan het zien wat er allemaal te beleven valt.
1: Dat komt helemaal goed.
0: Ja.
1: Dat komt iedere week, iedere dag komt het goed.
0: Ja, en het is vakantie, het is wel komkommertijd. Dus de nieuwsberichten zijn minimaal. Maar ja, wij zijn ook heel gezellig.
1: Ja, natuurlijk. De mensen luisteren toch naar ons?
0: Ja, precies. Ja. De gehoorzaam is wat anders, maar ze luisteren.
1: Ze luisteren wel.
0: Ja. Goed. Dus
1: misschien zijn er ook die niet nooit luisteren, maar dan weten ze niet wat ze missen.
0: Nee, precies.
1: En dat dus, is het.
0: Ja, maar dat horen ze dan wel niet. Dat is wel jammer dat ze dat dan weer missen.
1: Ja.
0: Goed, we gaan weer even eentje van jouw lijst pakken.
1: Ja, ik heb er nog een paar staan.
0: Ja, we hadden net Tammy Why Not.
1: Ze is maar 55 jaar geworden.
0: Ja, ze is al sinds 1998 al...
1: Ze was al lang overleden, joh.
0: Ja, man. Nou, dat is echt,
1: dachten wij dat ze nog volop meedeed.
0: Ja, joh. Het is al verder aan de staat van ontbinding.
1: Nee, daar is niks meer van over, denk ik.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Nee.
1: Ze was nog jong toen ze overleed.
0: Ja, dat hadden we wel.
1: Ja.
0: Goed, we gaan naar Dolly. Dolly leeft nog wel.
1: Dolly Parton, ja, die is niet kapot te krijgen.
0: Nee, maar ja. Nee, lijkt dat me niet.
1: Oh, nou ja.
0: Ja.

0: Dolly Parton met You Are. Ik had gisteren nog even gekeken op 2Hoog.
1: Ja.
0: Want ik moest gistermorgen weer prikken.
1: Oh ja.
0: Maar ik zag geen Trace buiten.
1: Nee. Hoe laat was jij er?
0: 7:15 ongeveer.
1: Oh ja, zie. Toen was ik wel, toen stond ik onder de douche.
0: Aha, ja,
1: want ik heb naar de hand gekeken, maar ik zag jouw auto ook niet staan.
0: Nee, maar dat komt. Normaal ben ik om 5:00 al weg aan de beurt. En ik was nu wat vroeger en voor het eerst zat de boel dicht.
1: Oh.
0: Dus ik stond bij de deur een beetje zo van te wachten. En toen kwam ze aan en zei, nou, jij bent vroeg. Ik zei, ja, dan gaat wat mis in de planning. Ze zei, nou, vraag me alleen af of het bij mij is of bij jullie. Toen zegt ze, maar ik zie jouw gele briefje. Je komt voor de trombosedienst. Ja, dan loop maar gelijk mee.
1: Oh.
0: Want daar hoef ik niet de hele boeven op te starten. Dat is een vingerprik.
1: Okay.
0: Dus ik kom meteen mee en 7:15 ging ik alweer weg.
1: Ja, zie je, toen stond ik onder de douche, man.
0: Ja, maar wat ik wel gezien heb, is dat er 4 balkons zijn op 2Hoog.
1: Ja, dat zal wel.
0: En dat begint dan, zeg maar, aan de, hoe heet die weg?
1: Aan de Engweg.
0: Ja, de Engweg, ja. Dan heb je de 2 en dan nog een derde en een vierde. Welke is dan van jou?
1: De tweede.
0: De tweede vanaf de
1: Engweg? Nee, de derde. De derde vanaf de Engweg.
0: Vanaf de Engweg. Dus eigenlijk zit je al best wel een eind van de Engweg af.
1: Ja.
0: Oké, dus de derde. Ja. Nee, dan weet ik volgende keer waar ik kijken moet. Want als ik naar huis of terugrijd, dan rijd ik voorlangs. En dan kom ik altijd bij die tweede zo ongeveer uit.
1: Ja.
0: Dus
1: dat klopt. Want dan, dat is de weg ook waar je in kan als je vanaf de Engweg naar het medisch centrum moet.
0: Daar kan ik rijd er altijd omheen.
1: Oh, dat hoeft niet, want je kan daar ook in. Dat is ook de enige, want de anderen zijn allemaal afgesloten op het eind.
0: Ja, maar als je doorrijdt naar het
1: anders
0: eind,
1: anders moet je er achterom rijden. Ja,
0: ja precies. Maar daar komt, dat is een machtige woord. Maar dan wil ik dat ik daar ook in kan.
1: Ja.
0: Ja, en toen kwam ik er gisteren achter met een gesprek met Els Japo, dat het... Daar eigenlijk een gesprek waarbij, weer zo'n verwarrend gesprek. We hebben het dan vanmorgen over verwarrende gesprekken en dingen anders kunnen uitleggen en zo. Maar ik ben er gisteren achter gekomen ook weer dat ik dacht van, hey, dat is een heel apart wat er nu gebeurt. Maar ik ga het je daar even uitleggen in ieder geval. Maar we gaan eerst even een muziekje doen.
1: Mm-hmm.

0: Ja, dat was hem. Du bist so gut. En ja, nou dat dus. Eens even kijken. Dan gaan wij... dat wou ik even. Dus El Japo die vroeg op een gegeven moment, want ik heb dan altijd die openingstune, de wintertune is dat, die heb ik in januari opgenomen. Ja. Dus daar herken je eigenlijk meteen aan dat ik het eerste uur niet ben. Maar goed, hij zegt maar, hoe zijn de waders dan eigenlijk? En toen werd het een gesprek dat ik later dacht van, dit klinkt raar. Ik zeg, ja, ze zijn goed. Maar eerder moest ik één keer in de 9 weken gecheckt worden. En nu elke 2-3 weken.
1: Ja.
0: Dus als ze waarden goed zijn, waarom moet je dan eigenlijk zo vaak controleren? Ja. Nou, omdat ik minder pillen slik dan eerder.
1: Oh ja.
0: En dan denk je van, nou, dat is alleen maar goed. Dus hoe minder pillen, dus dan zou je dus... En toen dacht ik op een gegeven moment, hoe leg je dit nou uit, man?
1: Ja.
0: Maar het is ook wel heel onlogisch. De waarden zijn eigenlijk hartstikke goed en ik slik minder pillen. En toch moet ik
1: vaker... Ja, ze willen dat toch voor alle zekerheid natuurlijk onder controle houden.
0: Ja,
1: daar
0: precies.
1: Gaat het om. Ja.
0: Want dat is het hele punt. Ik slik die dingen nu 12 jaar of zo.
1: Ja.
0: En uiteindelijk had ik een heel stabiel slikgedrag. Er waren 18 pillen per week. En dat is dan per dag, aantal dagen 2, aantal dagen 3. En dan heb je dus 18 pillen per week. Maar op een bepaald moment, toen werden mijn waardes te hoog. Toen was het bloed gewoon veel te het stolde helemaal niet meer. Nee. Nou, en dat moet je natuurlijk niet hebben, want dan kun je dus bloedingen krijgen.
1: Ja.
0: En dus toen werden de pillen minder. Maar de waardes bleven hoog. Dus minder pillen, nog minder pillen. En nu zit ik op 12. Dus dat is een derde minder.
1: Ja, zeker. En nu zijn je waardes goed.
0: Nu zijn de waardes 2 metingen achter elkaar consequent.
1: Ja.
0: Maar ja, die bij de trombosedienst zijn ze zo bang als men kan.
1: Ja.
0: Ze zeggen, ja, kijk, als je te bloedproppen krijgt, dan heb je dadelijk een hersenbloeding.
1: Ja, zeker.
0: Dat moet je niet hebben.
1: Of een hartinfarct.
0: Ja, precies. Ja. Dus dat moeten we niet hebben. Maar als het te dun is, dan moeten we ook niet hebben. Want dan bloed je misschien dood omdat je tegen een tafeltje gestoten hebt.
1: Ja.
0: En dus die zijn heel erg gauw in paniek, heb ik niet zo. Want ik denk, ja, maar luister, hoe vaak kan dat nemen? Maar natuurlijk is het zo, ik heb nu 6 pillen minder.
1: Ja.
0: Theoretisch, stel dat er een andere externe reden is dat ik nu 6 pillen minder heb, zou het dadelijk kunnen zijn dat mijn bloed veel te dik is.
1: Zou kunnen.
0: Omdat ik 6 pillen gezegd heb.
1: Maar vandaar dat ze jou zo vaak controleren.
0: Daarom willen ze controleren. Ja. En wat zeggen ze dan bij de trombosedienst? Ja, je kan ook pillen nemen waarbij je niet meer hoeft te controleren. Dan zeg ik, hè? Hoe werkt
1: dan?
0: Dat dan?
1: Ja.
0: Ja, die pillen regelen zichzelf. Ja, maar denk je dat ik na 12 jaar elke keer testen, dat ik erop reken dat die pillen dat zelf al even regelen?
1: Ja.
0: Is toch raar?
1: Een beetje raar, vind ik.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Zeg maar, probeer me dan eens in het kort uit te leggen. Waarom zou ik dan niet meer hoeven te controleren? Ja, dat is een moeilijk verhaal, maar ze werken gewoon anders. Ja.
1: Ja.
0: Maar
1: als het allemaal goed gaat, zou ik nou zo laten.
0: Ja. Ik heb ook zoiets. En dan zeggen ze, ja, maar waarom neem je dan niet zelf een apparaat? Dan hoef je niet elke keer te prikken. Nou. Dan ben ik sociaal. Dan zeg ik wil niet de zorgkosten opjagen.
1: Nee.
0: Zo'n apparaat kost 4.000-5.000 euro. Moet je cursusje vervolgen. Moet een computerprogramma voorkomen. Moet je elke 2-3 weken communiceren via met de trombosedienst.
1: Ja.
0: En dan denk ik, dat kost allemaal geld. Dat moeten we niet willen.
1: Nee,
0: ik wil 1 keer in de 8 weken wil ik best even naar het ziekenhuis knallen.
1: Ja,
0: of naar wat dan ook.
1: Ja.
0: Het is nu wat vaker, omdat het 1 per 2 of 3. Maar dan de voorstellen die ze dan doen, vind ik dan zo onlogisch allemaal, hè?
1: Ja, maar dat had ik laatst ook een keer. Ik bedoel, ik spuit insuline voor mijn suiker natuurlijk. En toen hadden ze in 1 keer bedacht dat ik... dan moest ik minder spuiten en dan moest ik een pilletje erbij nemen. Nou, ik ben nog nooit zo beroerd geweest, man.
0: Ja.
1: En toen ben ik dus teruggegaan. Ik zeg, moet je luisteren, ik hoef dit niet. Het ging altijd goed, weet je wel. En nu in 1 keer ben ik niet lekker en mijn suiker stijgt enorm en noem maar op. Oh, ja. Ja, het was een probeerseltje. Ik zei, ja, maar ik ben geen proefkonijn.
0: Nee, precies. Dan laten ze me overleggen. Want bij mij zeiden ze ook niks. En op een gegeven moment, dan is het van... dan is de waarde 1 keer fout. En dan denk ik, ja, nou ja, 1 keer in de 12 jaar. Joh, niet in paniek. En dan meteen, de controle halveren, pillen veranderen.
1: Ja. Nee,
0: en dan blijkt achteraf dat als je spinazie eet, dat je waardes beïnvloed worden.
1: Oh, ja.
0: En dan denk je, had dat dan gezegd, dan hadden gezegd, joh, ik heb gisteren spinazie gehad, dus de waardes kunnen weer anders zijn.
1: Ja.
0: Dan had je, maar het is, het, ja, ja, maar de zorg is nog wel complex, hoor.
1: Ja, maar ik vind van de andere kant, ze gaan ook te vaak en dan zijn er weer nieuwe ideeën en nieuwe medicijnen en nieuwe, nou ja, noem maar op. En dan gaan ze het even proberen.
0: Ja.
1: Maar ga het niet proberen op een mens wat, waar het goed mee gaat.
0: Nee, nee, precies, dat vind ik ook. En dan wordt er van alles geprobeerd en dan krijgen we andere pillen. Ja, daar merk je niks van. Nee, nee. Nee,
1: maar
0: nee,
1: je weet van proberen, hè? Er zijn hele huishoudens van ontstaan.
0: Ja, ja. Nou, nou, precies. Dat is dan weer een grappige. Die komt zeker weer op Brabant.
1: Ik denk het, ja.

0: I can go for that, was dat. Hall & Oates. En dan stuurt wel Jaap een plaatje. Dat, normaal doen we een toneeltje.
1: Ja.
0: Maar dit is radio, dus deze kan eigenlijk niet echt als toneeltje.
1: Nee, hè?
0: Nee, maar hij is wel grappig.
1: Hij is wel leuk, ja.
0: Hij is heel leuk.
1: Ja.
0: We gaan hem proberen te omschrijven.
1: Ja.
0: Wil jij beginnen?
1: Nou ja, ik zie een varkentje, een stevig varkentje, ligt op een tafel.
0: Ja.
1: En er staat dus een meneer bij, het lijkt een slager, maar dat is het dus niet. Dat is een meneer die tattoos maakt.
0: Ja, een tattoo.
1: En dan vraagt hij aan het varkentje, wat voor tattoo hoor je hen, knorretje?
0: Ja.
1: En dan zegt hij, het met zo lieten dat ik vele geeld heb.
0: Ja, dus ja. Even in de plaat. Wat voor tattoo wil je hebben, knorretje?
1: Ja.
0: Het moet zo lijken dat ik volle geld heb.
1: Ja, jij kan het veel beter
0: ja,
1: als ik.
0: Ja, volle geld heb. Ja, het is een beetje
1: dat ik
0: trends,
1: veel geld heb. Maar dan zie je het volgende plaatje. En dan zie je dus een streepje op zijn rug. Net van een spaarvarken.
0: Ja, dat hij eruit ziet als een spaarvarken. Ja. Dus het plaatje is op zich heel leuk. Ja. Op de radio is het wat minder.
1: Een beetje moeilijk uit te leggen.
0: Maar
1: op zich, we hebben het aardig gedaan, dacht ik.
0: Ja, jij hebt het aardig gedaan.
1: Ja, jij kon het natuurlijk op in het dialect.
0: Ja, goed, maar jij hebt toch mooi even het visuele deel gedaan.
1: Ja,
0: dus,
1: nou samen komen we er wel uit.
0: Samen komen we er wel uit. Het is een grappig plaatje, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Goed, nou dan gaan wij eens even kijken naar het volgende plaatje alweer. En die komt van jouw lijst.
1: Ja, ik heb er nog een paar.
0: Ja, drie staan er toch zeker op.
1: Ja, drie nog. Ja,
0: en hier is nummer drie.
1: Oké.

0: De Hothouse Flowers met Don't Go waren dat. En we gaan naar Ermelo.
1: Ja.
0: Op het Molenaarsplein is woensdag 19 augustus, volgende week woensdag. Dan is dat plein het middelpunt van een vrolijke culturele middag voor jong en oud. In het kader van Spot on the Wijk, niet op zijn Engels, Spot on the Wijk, komen beweging, creativiteit en ontmoeting samen, gratis en voor iedereen toegankelijk. Onder begeleiding van Museum het Pakhuis kun je meehelpen het winnende kleurplaat ontwerpen op een reusachtig piepschuim pauwenbeeld te schilderen.
1: Nou, dat is leuk.
0: Ja, tijdens Spot on the Wijk worden de mooiste ontwerpen door kinderen en buurtbewoners tot leven gebracht. De vier pauwen komen samen tijdens de Nacht van de Pauw op 18 september, waar ze in een schitterende parade door het centrum van Ermelo trekken. Bewegen door de tijd met het museum, het Pakhuis. Ga op ontdekkingstocht door de geschiedenis. Vol schatten, vondsten en verrassingen. Geschikt voor alle leeftijden. En dan gaan we even kijken. Oh ja,
1: ja.
0: Er zit een foto bij. Daar heb je op de radio weer niks aan.
1: Nee, daar heb je niks aan. Maar dat is geen pauw.
0: Ja, met een beetje fantasie.
1: Nou ja.
0: Lijkt meer een vlinder met een bolle hazes.
1: Ja, toch.
0: Maar
1: het maakt niet uit als je wat bezig bent.
0: Ja, precies.
1: Heel leuk. Ja.
0: Volgende week woensdag dus.
1: En kinderen hebben nog vakantie natuurlijk. Maar heel vaak als ze weg geweest zijn, zijn ze weer terug.
0: Ja.
1: Zo'n beetje rond die tijd. Ja. En dan moeten ze ook bezig gehouden worden. En dan vind ik dit erg leuk.
0: Ja, dus de kindertjes kunnen zich weer prima vermaken.
1: Ja, leuk.
0: Nou, dan gaan wij naar... voor de mensen die in de vakantie willen trouwen.

0: Ja, dat was hem, Egbert Douwe met Kom uit de bedsteen, mijn liefste.
1: Ja, als je wilt gaan trouwen, zou je uit de bedsteen moeten komen.
0: Ja, en dan als je gratis wil, dan moet je maandag... de Koos kan binnenvallen, morgen Tracy.
1: Ja, die had ik nog niet gezien.
0: Nee.
1: Hey, Koosie.
0: Ja, hij is laat vandaag.
1: Hij is laat, heeft zich verslapen.
0: Ja,
1: maar nu is hij uit de bedsteen.
0: Nu is hij uit de bedsteen. Oh, hij moest waarschijnlijk trouwen, dus.
1: Ja. Dat zou kunnen, ja. Ach ja.
0: Goed. Eens even kijken, waar waren we weer? Aanleg van de rotonde bij een gevaarlijk kruispunt is gestart in Putten. Ja. Dat is de Oude Rijksweg N798 en de Hoflaan in Putten zijn maandag begonnen. De werkzaamheden, het kruispunt wordt de komende maanden omgebouwd tot een rotonde. En dat moet het nog veiliger maken. De aanleg moet vooral de voor fietsers verbeteren. Ja. Stoplichten zijn geplaatst, dus de weg wordt niet afgesloten, maar je kan wel even wat overlast.
1: Even om de beurt, ja.
0: Ja.
1: Maar daar zijn ook al etelijke slachtoffers gevallen.
0: Ja, precies. Ja. Ze zijn heel lang over gesteggeld. Ja.
1: Gelukkig dat ze hem nu aanpakken.
0: Ja, nou, we gaan het meemaken of het dan daarna inderdaad opgelost is.
1: Nou, hopelijk wel.
0: Ja.

0: Leave Us Behind. En zo schieten we aardig op richting... ja, waar richting wat gaan we eigenlijk, Therese?
1: We gaan richting 11 uur.
0: 11 uur. Ga jij vandaag nog spannende dingen doen?
1: Ja, de katten verzorgen.
0: Oh, de katten verzorgen.
1: De
0: oh,
1: katten
0: ja, tuurlijk.
1: Verzorgen. Ja. En wat ga ik nog meer doen? Oh, nee, verder niet. Ik moet nog strijken en ik moet nog... Nou ja... nog wat dingetjes doen. Ja. Maar verder niet veel bijzonders.
0: Nee, oké. Okay. Nee, het wordt ook veel te warm vandaag.
1: Ja, weer. Dat ook. Dus, en als ik geen zin heb, dan doe ik niks.
0: Nee, zo is het ook nog eens een keertje. Ja,
1: ik ben eigen baas, dus...
0: Ja, dat is mooi is dat, hè?
1: Ja, dat is zeker.
0: En je personeel, vindt je personeel jou een beetje een fijne baas?
1: Nee, ik zou het niet weten. Ik weet niet of ik personeel heb.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dus... Koos had pech onderweg.
0: Had pech onderweg met de truck. Maar verslapen, zegt hij.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar is het nou weer opgelost dan?
0: Ja.
1: Schijnbaar wel.
0: Schijnbaar wel. Anders, ja.
1: Anders had je het ons niet kunnen laten weten.
0: Maar onderweg, hoe groot is het daar bij Polskamp dan? Of was je met de truck buitenshuis op de openbare weg?
1: Vast wel.
0: Ja.
1: En dat is die truck natuurlijk niet gewend.
0: Nee.
1: En dan
0: nee.
1: krijg je dit soort dingen.
0: Ja, nou, we horen het verder wel.
1: Ja.
0: We gaan weer even een Duits deuntje er tegenaan jassen.

0: Nou, dat was hem mooi. Het is goed. En die was... Vandaag is goed.
1: Ja, en voor Koos was het niet goed.
0: Van dat is nee. Binnen pech onderweg stond ineens in de plas olie. En dat is niet goed. Nee.
1: Ja.
0: Nee, maar dat lijkt me sowieso. Ook, dat hebben we met bier en bitterballen ook wel eens. Dan staan we hier in een plas frituurvet.
1: Okay.
0: Daar heb je ook helemaal niks aan. Geen bitterballen bekennen.
1: Nee,
0: dat is inderdaad niet die olie en zo. Dat is allemaal niks.
1: Nee, dan moet je niks. Dat is niks.
0: Heb jij een... dan moet ik even oppassen.
1: Wat? Heb ik wat?
0: Ik wou zeggen airfryer, maar het woord satisfier lijkt er ook heel erg op.
1: Ja,
0: hè?
1: Nee, maar ik heb wel een airfryer.
0: Een airfryer heb je wel, ja. Want wij hebben er ook één. Maar ben je er blij mee?
1: Ik wel. Ik gebruik hem ook regelmatig.
0: Oké, ja, want alles gaat erin, hè?
1: Ja.
0: Ook broodjes bakken en
1: dat
0: pizza.
1: Dat kan allemaal, ja. Nee, ik bedoel, het is... En tegenwoordig heb je nog weer, die hebben twee. Ik heb er nog met eentje, maar je kan er ook met twee bakjes hebben. En dan kan je dus de aardappeltjes of je patatjes, weet ik veel. En je kan je stukje vlees aan de andere kant doen. Dat gaat ook allemaal. Dus allemaal weer moderner geworden. Maar ik heb nog een oude met één bak.
0: Ja, maar ik meen toch af en toe wel wat aan ruiken. Het is niet echt dat je
1: zegt... Ja, maar je moet hem ook schoonmaken af en toe, hè?
0: Oh, is dat het?
1: Ja, natuurlijk. Ah.
0: Ik
1: doe hem gewoon in de vaatwasser.
0: De bak neem ik aan, toch niet het hele apparaat?
1: Nee, de buitenkant maak ik dus met een sopje schoon.
0: Ja.
1: En de bak waar dus het spul in gaat, dat gaat in de vaatwasser.
0: Nou, dan gaan we nu naar een verzoekje van de schilders in Ermelo.
1: Ja, die zijn laat, of niet?
0: Die, die haken.
1: Die zijn wel eens vaker laat.
0: Ja.
1: Ja. Ze zijn over tijd.
0: Nou ja, hun liever dan ik.
1: Ja, wat mij betreft ook.
0: Ja. Yeah.

0: Veluwe FM.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
2: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
3: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
4: Maak kennis met Isa. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/Isa.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De KNVB heeft 24 supporters van NAC een landelijk stadionverbod opgelegd. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor ongeregeldheden bij de thuiswedstrijd van hun club tegen Heerenveen op 10 mei. Die wedstrijd werd vlak voor tijd definitief gestaakt nadat voor de tweede keer brandende fakkels op het veld waren gegooid. Eerder werd bekend dat de KNVB de club uit Breda een boete oplegt van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen aanhang. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen omgekomen en bijna 250 gewond geraakt. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang

0: omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Vorig jaar voerde de VS meermaals bombardementen uit op de Jemenitische militie nadat de Houthis tientallen commerciële schepen in de Rode Zee onder vuur hadden genomen. Dat deed de groep uit solidariteit met de Gazanen. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Memphis Depay vertrekt bij het Braziliaanse Corinthians. Contractverlenging zit er niet in omdat de club kampt met financiële problemen. Twee dagen geleden zei de trainer van Corinthians nog dat Depay op het punt stond een nieuw contract te tekenen. Daar werd al weken moeizaam over onderhandeld. Depay kan nu transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Het weer dan nog. Volop zon vandaag en de temperatuur loopt snel op. Het wordt 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan nog een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: We begonnen dit vijfde uur met een nummer van de lijst van 10 van Therese. En daarmee hebben we er nog eentje te gaan, hè?
1: Ja, nog eentje. Ja.
0: Maar Gerbert heeft inmiddels ook een plaatje aangevraagd.
1: Ja, ook al.
0: En hij wist niet precies van wie het was, maar de titel is eigenlijk vrij duidelijk. Dus die jas wordt er dan ook meteen maar even door.
1: Ja, dat kan niet. Want dat kan niet.

0: Ja, en dat was hem, She Goes Nana. En daar komt al een duimpje van Gerben, dus het was de goede versie.
1: Nou, helemaal
0: Bart
1: leuk.
0: Peters en de radio's. Dat is het voor de administratie, Gerben.
1: Ja, als hij het volgende keer wil horen, weet hij wie het doen.
0: Ja, precies. Ja. Nou, dan de vervuiling aan de waterkant van de strandeiland. Structureel een probleem in Harderwijk. Gemeente Harderwijk voert daarom een groot onderhoud uit. De vervuiling aan de waterkant bij de waterkant. Het strandeiland is een structureel probleem. Om dit aan te pakken wordt door het college van burgemeester en wethouders jaarlijks in de winterperiode opdracht gegeven met een kraan de verontreiniging op te ruimen en het zand weer terug te halen. Dat stelt men in antwoord op vragen van gemeentebelang.
1: Maar wie maakt die vervuiling?
0: Ja,
1: mensen.
0: De mensen. Ja. Ja, precies.
1: Denk er nou eens aan dat je het ook meeneemt. Je hebt het, als je een fles cola meeneemt, kan je hem ook weer mee terugnemen. Als
0: ja, ja. Dus zou het wel zo, maar zo ik vind die zin wel. Ook zo apart, om het zand weer terug te halen.
1: Ja.
0: Zou het dan zo vol bedekt met rotzooi liggen dat je het zand niet eens meer ziet?
1: Ja, dat zou kunnen. Ik weet het ook niet hoor. Maar.
0: Nou.
1: En ik weet ook niet of dat inderdaad de vervuiling is die mensen achterlaten.
0: Ja.
1: Kan ook iets anders zijn.
0: Voorafgaand hieraan wordt jaarlijks het voorseizoen structureel grote onderhoud uitgevoerd. Gaat dan ook om het terughalen van het zand en het verwijderen van puin en afval.
1: Ja, puin.
0: Afval.
1: En
0: ja.
1: Afval.
0: Wat
1: afvalkant. Maar puin op
0: ja,
1: strand.
0: Ja, wordt dat dan gedumpt dan daar?
1: Ja.
0: Gedurende het seizoen wordt ervoor gezorgd dat het strandeiland een fijne plek is om te vertoeven. Dit door het strand 3 keer per jaar machinaal te reinigen met een beach cleaner en het wekelijks verwijderen van zwerfafval en het legen van prullenbakken.
1: Nou ja, het legen van prullenbakken, daar kan ik me iets bij voorstellen.
0: Maar wat een zwijnenpan is dat daar, vaak schoongemaakt moet worden.
1: Nou ja, een grote troep is het daar.
0: Ja, een grote bende.
1: Nou zeg, ik zou niet eens naar dat eiland willen.
0: Binnen de huidige begroting wordt geen ruimte gezien om de frequentie van het puinruimen op te voeren. Ja, wie dondert dat puin er dan in?
1: Ja, dat snap ik ook niet.
0: Of is het gewoon omdat ze daar aan het bouwen zijn, dat daar van alles... Wie kort na een reinigingsronde nieuw afval niet ziet, kan via de snelherstel of de buitenbeter app melden. Meldingen over strandeiland krijgen prioriteit.
1: Oh.
0: Ja.
1: Nou ja, ik begrijp er niet zo heel veel van.
0: Nee.
1: Maar ik denk dat mensen die daar komen vertoeven, dat die toch niet zo'n bende maken.
0: Ja, schijnbaar wel. Want als je de foto ziet, dan denk ik, nou, er is geen bouwafval.
1: Nee, het is alleen maar mensen. Mensen en nou ja, die spelen daar.
0: Nou ja, het zal allemaal wel.
1: Maar ik begrijp er niks van.
0: Nee.
1: Ook niet dat daar puin en andere dingen liggen.
0: Nee.
1: Nou.

0: Waar het echt om gaat, dat zie jij later wel.
1: Henny vrienden, ja, ik kan het al niet eens meer na vertellen. Ja, dat, was jij een fan van Henny?
2: Ja, ik vind, het, ik vind dit ook een mooi nummer.
1: Oké, okay, ja, dit is, ja, dit is ook wel textueel wel, zit wel mooi in elkaar.
2: Ja, vind ik wel, ja.
1: Ja, inderdaad. Eens even kijken, dan gaan wij weer naar Francesca Ayosa. Wie kent haar niet?
2: Dan moet je niet Agosa zeggen.
1: Agosa?
2: Ja,
1: Agosa.
2: Ze komt uit Italië.
1: Oké,
2: okay, ja, ik weet het niet. Maar...
1: Ja, maar dan, ja, maar dan de Spaans, dan zou het de Agosa moeten zijn.
2: Ja, dan wel, maar het is Italiaans volgens
1: mij. Maar ja, dat, de, ja, Italiaans weet ik niet precies.
2: Dat weet ik ook
1: of
2: niet.
1: Dat ook dan geven.
2: Nou, maar we wonen in Nederland, dus we doen Ayosa.
1: Hoe dan ook, Francesca die geeft een orgelconcert in de Grote Kerk in Harderwijk.
2: Volgende week donderdag.
1: Volgende week, morgen?
2: Nee,
1: morgen al.
2: Morgen is het al, ja.
1: Het zesde concert in de zomerserie in de Grote Kerk van Harderwijk. De van oorsprong Italiaanse muzikus woont en werkt in Nederland en geldt als een opkomend talent binnen de orgelwereld. Zo.
2: Dat is even wat, hè?
1: Ja, dan ben je goed bezig. Ze studeerde orgel in Cagliari. En dat is op Sicilië, dus dat is bij de mafioso.
2: Okay.
1: En vervolgde haar opleiding bij Ben van Oosten in Rotterdam. Waar zij cum laude haar master behaalde. Daarna studeerde ze muziekpsychologie in het Engelse York. En verdiepte zij zich in Duitsland. Onder meer in clavecimbal en basso continua. Bassa continua.
2: Nou,
1: ja.
2: Continu die bas.
1: Hè? Ja. Nee. Af en toe wel rustig hoor.
2: Ja, dat is zo.
1: Ze is in ieder geval organist in het Woud bij Delft en artist in residence in Leuven. Ze geeft regelmatig concerten in binnen- en buitenland. Vorig jaar verzorgde zij eveneens een concert in Harderwijk.
2: Dat is wel een mevrouw die een globetrotter.
1: Ja, die heeft een heleboel de wereld. En dan zie ik de foto en dan denk ik, nou, zo oud kan ze nog.
2: Dat kan
1: helemaal nog niet.
2: Nee, joh.
1: Nee, zo veel te
2: hier,
1: jong voor.
2: Een paar dagjes hier en een paar dagjes daar.
1: Ja.
2: Ze ziet er heel jong uit.
1: Ja, en dan ben ik wel benieuwd, hè. Je hebt witte en zwarte toetsen. Of ze zich nou wit of zwart laat betalen.
2: Ja, het zal wel... Nou, weet ik niet. Ik kan me er niet over uitlaten.
1: Nee.
2: Maar als je in haar plaats was?
1: Ja, kijk, muzikanten, ja. Meestal moet dat zwart, hè.
2: Ja.
1: Want,
2: Dus je kan ze dansen niet, hè. Dus ze nemen dan zwart.
1: Ja. Nou, laten we het daar maar op houden. Maar ja, tegenwoorig, zwart is niet meer in, hè. Dat
2: nee,
1: mag
2: daarom,
1: je niet meer
2: nee,
1: zo noemen.
2: Dat
1: dus,
2: kan ook niet meer.
1: Dat kan dan niet meer, hè. Nee, dat moet gewoon wit geld zijn. Ja, maar dat is ook weer niet. Dan heb je weer wit geld voorrang.
2: Ja,
1: nou, hou je dus zwart weer buiten. Dus dan moet het wel zwart worden.
2: Het moet zwart zijn. Kan niet anders.
1: Ja.
2: Black is black, hè.
1: En dan, black is black. Dat sowieso. Dan, nou ja, als je het over black is black hebt... Jouw laatste nummer van de lijst.
2: Oh, dat waren ook Black Ladies.
1: Black Ladies, drie stuks zelfs.
2: Ja.

0: Ja, dat was de laatste van de team van Trace. Ja. Dus die lijst hebben we in ieder geval afgewerkt. Dan gaan we naar de berichten. Harderwijk is weer gesteggel over de verdeling van de
1: verdeling van de portefeuille van de wethouders. Ja.
0: Dat was het, portefeuilleverdeling van de wethouders. Om te voorkomen dat er een zweem van belangenverstrengeling zou ontstaan. Er zijn er voorstellen voor gedaan, maar Wilco Bos van Pro Harderwijk ziet daar nog geen...
1: Die heeft daar vragen over.
0: Ja, die heeft daar vragen bij. Zo van, is het nou voorkomen of wat? Want daar lijkt het niet op. Maar wat er dan wel speelt, ik heb geen idee. Maar ze zijn er nog wel even bezig. Want,
1: ja, nog wel even, ja.
0: Het gaat niet vanzelf naar de wijk.
1: Nee, en dat is maar goed ook dat er als er frictie is,
0: ja,
1: dan moeten ze dus zorgen dat ze de vragen stellen. Want van vragen word je wijzer.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: En er is er natuurlijk een aardverschuiving heeft er plaats gehad.
1: Want ja, tuurlijk.
0: Eigenlijk de hele coalitie is compleet op zijn kop gezet daar. Dus dat zal ook een kwestie van winnen zijn.
1: En zie je het dan maar weer eens recht te krijgen allemaal.
0: Ja, precies. Ja. Nou, we wachten het wel af. Ja. We gaan er ongetwijfeld nog wat van horen.
1: Oh, zeker wel.
0: En dan, we gaan het zo straks overkomen uit de bedsteen, mijn liefste. Ja. Maar dit is het tegenovergestelde.

0: Nou, die hadden dus helemaal geen zin om op te staan. Ja. Af en toe weer ga ik ook best rustig blijven liggen.
1: Blijf maar liggen dan.
0: Ja, precies. Ben jij dit jaar al naar het Bosbad Putten geweest?
1: Nee,
0: ik ook niet hoor.
1: Nee, ik ga er nooit aan toe.
0: Mijn partner gaat er bijna 3-4 keer per week naartoe om te zwemmen. Wel, morgens. Ja. Maar de 200.000ste bezoeker is deze week een feit geworden.
1: 2 weken eerder als vorig jaar.
0: Precies, dus er zit schot in de zaak.
1: Zeker. Maar dat komt doordat ze veel aanpassingen gedaan hebben schijnbaar.
0: Dat weet ik niet.
1: Ja, dus ze hadden, weet ik veel wat ze allemaal in 2025 gedaan hebben. En dat zal nu zijn vruchten afwerpen dan.
0: Ja, ik heb wel begrepen dat je net zoveel mag drinken als je zelf wil.
1: Oké. Okay, nou.
0: Maar ja.
1: Moet je ook zelf weten.
0: Ja, precies. Dus wat dat betreft is dat wel goed geregeld. Nou, dat dan. En dan, ja, ik las net even een stuk. Trump die geeft dus toe dat hij van een vliegtuig gewisseld is. Ja, en dat hij bang was voor
1: een aanslag, hè?
0: Ja.
1: Ja, van het ene van zijn prinselijke, of hoe heet dat? Nee, prinselijk niet natuurlijk. Regeringsvliegtuig naar een klein vliegtuigje. En toen naar de hand weer overgestapt op de officiële.
0: Maar wat ik wel heel vervelend vind, is er was een dreiging natuurlijk. Iran heeft prijzen uitgeloofd voor mensen die Trump om zeep helpen.
1: Ja.
0: Dus hier geven we iedereen min of meer een ruggensteuntje om dat te kunnen doen.
1: Carte blanche heet dat.
0: Maar dan stampen ze dat regeringsvliegtuig. Daar was een raketwerper bij gezien. Dus daar hadden ze ook nog het idee van, Trump eruit en een ander vliegtuig. Maar dan zeggen ze, zijn personeel en journalisten, zetten ze gewoon in dat vliegtuig.
1: Ja, die moesten wel mee.
0: Die moeten wel mee. En dan dus je weet dat er mogelijk een aanslag komt. Ja. En dan haal je de een uit en de rest kan doodvallen.
1: Ja.
0: Letterlijk en figuurlijk.
1: Het is een grote schande, of niet dan?
0: Eigenlijk, ja, ik vind dat wel een hele grote schande eigenlijk. Kijk, het ruimt lekker op. We hebben te veel mensen op de aardbol. Maar,
1: ja, natuurlijk, dat is ook zo. Maar van de andere kant, dat kring, ja, sorry voor het woord, maar ik bedoel, dat wordt aan alle kanten beschermd en gedaan. Ja. Maar van de andere kant, je zou haast hopen dat ze me een keer te pakken nemen.
0: Het is, ja, ik vind gewoon,
1: het is toch een idioot, die vent?
0: Ja, dat sowieso, los daarvan. Maar ik bedoel, die mensen die dus onschuldig daar zitten, die niet Trump zijn.
1: En die moeten dus de werk doen.
0: Die weten nergens van.
1: Nee, dat ook nog.
0: En die weten nergens van. En ze weten ook niet dat Trump naar een ander vliegtuig is.
1: Nou, het is.
0: Want dan zeggen ze natuurlijk, als we de hele, alle passagiers overzetten, dan valt het op. Ja, dus je bent eigenlijk gewoon kanonnenvoer.
1: Ja, zo kan je het stellen.
0: Jongen. Ik vind het schandalig.
1: Ja, ik ook. Daar heb ik gewoon geen woorden voor. Nee. En ik heb heel vaak wel woorden, maar in dit geval niet.
0: Nou.

0: Zo, dat was hem, Herman Brood met Sleeping Bird. En daar komt wel een reactie op het Trump gebeuren. Het lastie zegt, het was niet 100% veilig in de Air Force One. Maar wel veilig genoeg om te vliegen. Ja. Maar niet voor Trump schijnbaar. Nou, had Trump ook gewoon mee kunnen vliegen.
1: Ja, daarom.
0: In plaats van de nieuwe Air Force One hebben ze voor de terugvlucht de oude Air Force One gebruikt. En daar zit namelijk wel een antiraketsysteem op.
1: Hadden die journalisten daar toch ook mee kunnen gaan?
0: Dan, precies. Ja. En dan had Trump daar ook gewoon aan boord kunnen zijn.
1: En dan was er niks aan de hand geweest.
0: Ja, precies. Ja. Dus het gaat niet om of het wel of niet veilig was. Het gaat erom dat alleen Trump beschermd werd en dat de rest gewoon afgeknald mocht worden. Daar gaat het wat mij betreft om.
1: Ja.
0: Dus, maar goed.
1: Wie zijn wij?
0: En dan zegt René, ik mag het niet zeggen eigenlijk, maar toch jammer dat Trump een ander vliegtuig had genomen. Waardoor ze niet in geslaagd zijn aanslag te bespreken. Omdat het weer ons heleboel had geschild. Was er verder allemaal gespaard gebleven, die actie van Trump verder in de toekomst.
1: Zo, ze is ook geen fan van hem. Zo
0: nee,
1: te horen.
0: Maar er zit weer een ander dingetje aan. Hè? Kijk, Trump die wil niks meer te maken hebben met de NAVO. Maar als hij neergeknald wordt, dan zullen we wedden dat dan Amerika als eerste roept, een aanval op één is een aanval op alle. Ja. En dat dan alle NAVO-landen alsnog Iran moeten platbombarderen.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Dus dan krijg je dat geouwe weer.
1: Dus misschien moeten ze hem nog maar even zijn gang laten gaan. Voor alle rust en veiligheid.
0: Dat bemanning van dat vliegtuig nooit in gevaar is geweest, is onmogelijk. Ja, dat.
1: Natuurlijk zijn ze wel. Als ze niet zeker weten dat het veilig is, dan is die bemanning toch ook niet veilig?
0: Nee, precies.
1: Er is niks gebeurd, maar ik bedoel, voor hetzelfde geld wel.
0: Als er wel wat was gebeurd,
1: dan was die bemanning de sjaak.
0: En de journalisten en alle anderen
1: die in het vliegtuig zaten.
0: Precies. Ja. En dan ben ik benieuwd wat ze dan achteraf hadden gezegd. Ja. Van, goh, had je dan, als je Trump hebt gewaarschuwd, niet de rest ook kunnen waarschuwen?
1: Ja, dan
0: had je niet heel wat anders kunnen bedenken?
1: Ja.
0: Maar ik weet ook niet wat Leo nou bedoelt. Of, dat, of hij het maar flauwekul vindt. Of dat hij vindt dat het oneerlijk is. Of het wordt niet helemaal duidelijk. Want dat de manning van dat vliegtuig...
1: Dat weet je toch niet?
0: Is nooit in gevaar geweest. Dit is onmogelijk.
1: Ja, hallo?
0: Wat bedoelt hij precies? Ja. Eigenlijk onduidelijk.
1: Beetje onduidelijk. Maar als de president niet mee mag, omdat het niet veilig is, dan is het voor andere mensen ook niet veilig.
0: Ik kan me voorstellen dat de grenzen iets anders liggen bij hoe belangrijk ik ben. Maar het gaat mij er in dit geval om dat er een serieuze dreiging is. En dat ik ben van mening dat...
1: Dan is die dreiging dat toch ook voor de bemanning en voor die journalisten?
0: Ja, precies. Daarom, je moet het omdraaien. Je moet zeggen, stel nou dat het vliegtuig wel neer was gejakkerd en neer was geschoten. Dan had iedereen gezegd, wat erg.
1: Ja.
0: Oh, maar Trump was niet aan boord. Oh, die wist ervan. Oh, die heeft dus de rest gewoon af laten knallen.
1: Ja, zo is het wel.
0: Zo is het dan. Maar, maar goed,
1: Oké.
0: We moeten maar even aan onze mama's vragen.

0: Ja, ik hoor ze reageert nog even op. Leuk hoor, die 200.000 bezoeken van het bosbad. Maar volgend jaar moet er weer 500.000 euro bij. Ja.
1: Ja, dat is... Het is niet anders.
0: Ja, en dan misschien moet het even andersom draaien. Dat hele, want die discussie die loopt een beetje langs elkaar heen. En het is niet helemaal duidelijk hoe het bedoeld wordt. Maar Leo en Lars, al die mensen die gereageerd hebben. Stel je prille gezinnetje, omdat je fan bent van Trump, mag meevliegen. En achteraf hoor je dat het vliegtuig mogelijk een aanslag opgepleegd zou kunnen worden. Mm. En dat Trump dat wist en niet eens aan boord was. En jullie wel gewoon even laten fladderen.
1: Ja.
0: Of erger nog...
1: Wat zou je dan zeggen?
0: Ja, precies. Ja. Of erger nog, de aanslag wordt gepleegd. En achteraf hoort jullie familie dat Trump op de hoogte was.
1: Ja.
0: Dat is even de vraag. Hè?
1: Oh, ja. Daar
0: hoe
1: gaat
0: zou
1: het
0: je
1: om.
0: Dat vinden?
1: Ja, daar gaat het om. Ja.
0: Nou... Goed.
1: En ik denk dat mensen dan wel anders piepen.
0: Ja, dat denk ik ook. Maar als je fan bent van Trump is dat natuurlijk wel moeilijk.
1: Ja, dat is ook zo. Maar goed, oké. Dat moeten ze ook zelf weten. Maar van de andere kant, er gebeuren heel veel vreemde dingen. En dat hij alleen maar beschermd wordt.
0: Ja.
1: Ja.

0: Zo, dat waren de Hollies nog even met Sorry Suzanne. En we zetten het ene laatste nummer klaar en dan, ja, dan is het
1: dan
0: wel
1: Dan is
0: zover.
1: Het weer zover, hè?
0: Ja, ja, dan gaan we, weer het programma weer afsluiten.
1: Afsluiten en dan gaan we weer bedenken wat we de volgende keer moeten doen.
0: Ja, nou, dat gaat vanzelf.
1: Dat gaat vanzelf. Dat is ervaring, hè?
0: Ja, precies.

0: I don't feel like dancing als we het dan toch over dansles hebben en zo. En we gaan afsluiten, Trace.
1: We gaan afsluiten. Nou, ik vond weer een gezellige ochtend. En nou ja, bedankt voor het luisteren en alle reacties. En heb het goed. Hou het goed. Dag.
0: Ja, en als je Philo hem aan laat staan, dan komen we elkaar vanzelf weer tegen. En Trace is zaterdagmorgen weer. Heb je dan nog gasten?
1: Nee, deze keer niet.
0: Deze keer niet, oké. Okay. Zaterdag vanaf 10 tot 12, dus... En ja, ik zeg maar zo, doe geen gekke dingen, wees lief voor elkaar, laat Velo FM aanstaan. Dan komen wij elkaar vanzelf ook weer tegen. En in mijn geval is dat morgen vroeg om 7 uur. En dan is het ook alweer donderdag, doe maar wat donderdag, dus alles mag dan. Dus niks.
1: Heb jij een gast?
0: Ja, ik heb morgen gasten van het Oogstfeest.
1: Oké.
0: Okay. Die komen vertellen wat er volgende week gaat gebeuren allemaal. Ja, in Ermelo, okay. Dus ja. Dat. Tussen 9 en 10 zijn die er morgen. Okay. Nou, voor de rest, doei die poei.
1: Doei.
0: Doei die poei, dat klinkt echt raar, zeg.

0: Veluwe FM.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het gebouw van de rechtbank in Rotterdam is beklad met rode verf. Zowel de hoofdingang als de ingang waar gedetineerden naar binnen worden gebracht is bespoten met de teksten pedofielen en 282 SR. Die laatste tekst verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat het verboden is om iemand tegen zijn wil vast te houden. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen. Er is nog niemand aangehouden voor de bekladding in Rotterdam. In de Rode Zee zijn bij een aanval van de Houthis op een vrachtschip 6 doden gevallen. Dat meldt het transportministerie van Jemen. Het schip zou in de zeestraat Bab el-Mandeb tussen Jemen en Djibouti zijn getroffen door 3 ballistische raketten. Het vrachtschip voer onder de vlag van Tanzania en is van een Egyptische eigenaar. Onder de doden zijn ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen. De anderen waren opvarenden van het schip, 3 Pakistanen en een Indonesiër. Pakistan is furieus over de aanval van de Houthis. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Ze worden zo gestraft voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de club uit Breda was al gestraft met een boete van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van €781 miljoen.

0: Dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank profiteerde van meer inkomsten uit Duitsland, waar de bank HAL werd overgenomen. Ook daalden de kosten bij de bank. ABN AMRO is momenteel bezig met een grote reorganisatie. Het weer dan nog. Het is vrijwel onbewolkt en er is veel zon vandaag. Ook in het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
2: De Lange en Kortland netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
3: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
5: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
7: Dit is Lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

0: Mountains, mountains, mountains, mountains.
1: Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry. Bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog?

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer Cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. De prijzen van bestaande koopwoningen zijn in het tweede kwartaal in onze regio gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Putten kende met een stijging van 12,1% de sterkste prijsontwikkeling, gevolgd door Harderwijk met 8,2%. Dat blijkt uit recente cijfers van het CBS en het kadaster. In Zeewolde stegen de prijzen van bestaande koopwoningen met 7,8%. Ermelo kende met 5,1% de kleinste stijging van de vier gemeenten. Ook daar lagen de woningprijzen echter duidelijk hoger dan in het tweede kwartaal een jaar eerder. In het centrum van Zeewolde wordt zaterdag 5 september de 36e editie van Zeewolde bij de Pinken gehouden. Op het Oosterplein staan de hele dag veekeuringen van kalveren, pinken en koeien centraal. Het evenement begint in de ochtend met het aanvoeren van het vee. Bezoekers kunnen gedurende de dag de diverse keuringen volgen. Daarnaast is er een braderie en vindt dit festival met dweilorkesten plaats. Het gemeentehuis van Zeewolde opent tijdens Zeewolde bij de Pinken eveneens de deuren voor bezoekers. En tot slot, Bosbad Putten heeft deze week de 200.000ste bezoeker van het jaar ontvangen. De 70-jarige Els Dijkstra uit Putten werd bij binnenkomst bij het pand aan de Zuiderveldweg verrast. Ze bezoekt het zwembad al enkele jaren 2 keer per week om banen te zwemmen en komt daarvoor vanuit Putten op de fiets. Bij de mijlpaal kreeg ze een 25-banenkaart. De 200.000ste bezoeker werd dit jaar ruim 2 weken eerder bereikt dan verleden jaar. De groei wordt mede toegeschreven aan de vernieuwingen die het zwembad verleden jaar uitvoerde. Door het hoge bezoekersaantal en de sterke zomerperiode houdt het Bosbad rekening met een mogelijk recordjaar. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, het UWV en de reclassering besmeurd met teksten als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Voor het eerst sinds juli zijn er doden gevallen bij een aanval van de Houthis op een schip in de Rode Zee. 4 opvarenden van het vrachtschip kwamen om toen de jemenitische militie 3 ballistische raketten afvuurde. 3 van de 4 waren Pakistanen. Bij de aanval werden ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen gedood. Een man van 29 uit Best is veroordeeld tot 240 uur taakstraf voor het illegaal verkopen van zieke dwerghondjes op Marktplaats. De man haalde de pups uit Bulgarije. Hij gebruikte vervalste papieren waarin stond dat de dieren gezond waren. Maar kort na aankoop werden veel hondjes ziek. Een aantal overleed. Sommige kopers moesten hoge dierenartsenkosten maken. De man uit Best moest daarom ook een schadevergoeding van 19.000 euro betalen. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Dat is voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de wedstrijd werd gestaakt. De club uit Breda was al gestraft met een boete van 10.000 euro vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van 781 miljoen euro. En dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank had meer inkomsten uit Duitsland, waar een bank werd overgenomen. En de kosten daalden vanwege een grote reorganisatie. Het weer, vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen weer zon en dan wordt het warmer dan vandaag 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Goedemiddag mensen, hier is Mark Tukker van Tukkers Tips.

luister toch ook weer naar Afslag 11? Elke woensdag van 1 tot 3 uur in de middag. Voor lokale nieuwtjes, verjaardagsnieuws, lekkere muziek uit de jaren 80 en 90. En een hoop onnozel gezwam van onze presentatoren Prins Albert Poortega en Dirty Harry Kransen. Lekker Veluws, herreuze gezellig.

0: Welkom bij aflevering 337 van afslag 11 op woensdag 12 augustus 2026. Met afslag 11 begin je goed aan de tweede helft van de week. De verjaardagskalender 2 van 2 met René. De tukkerstip, maar ook leuke plaatjes die perfect passen bij de weekthema's. De weekthema's zijn deze week onder andere Mega, naar aanleiding van de Mega-kazerne in Zeewolde. Rottevis, naar aanleiding van het eindelijk verwijderen van de rotte vissaus in Canada en België. Naar aanleiding van de pisquiz en de challenge die vanaf nu in de Belgische tweede klasse wordt gebruikt. Waar de jaren 80 ons muzikale DNA hebben bepaald, slaan we anders leuke platen natuurlijk ook niet af. Afslag 11, Middle of the Week Radio.
1: Kijk eens, goedemiddag. EJ de V, voorheen de kindervriend. Daar zit hij weer.
0: Goedemiddag.
2: Roos gekleed.
1: En ja. U hoorde ook al René Dijkhuis, want Albert is op vakantie. René, ook van harte welkom. Ja, en Jan, van harte welkom.
2: Dankjewel. Zeker. Ik kon ook net binnenvallen, hoor. Ja, het was weer een race tegen de klok.
1: Het is hard werken ook op woensdagmiddag.
0: Ik wist het al 3 weken, hoor. Ja.
2: Drie minuten voor één. Maar toen jij dat voorlas, die thema's, leek het net of jij vorige week de uitzending niet gemaakt hebt.
0: Ja. Ik was op vakantie vorige week.
1: Ja. Ja, nee, dat is ook waar. Dan kan je daar helemaal niks aan.
0: Helemaal niks.
1: Hey, we hebben geopend met Weekend van Earth and Fire natuurlijk. Vanwege het overlijden van Journey Kaagman vorige week. Dus die moesten we er even tussen proppen. Volgens mij is de man die we zo meteen gaan draaien nog wel in leven. Maar mocht het niet zo zijn, dan kunt u altijd even bellen.
2: Geen idee.
1: Laten we maar eens even gaan luisteren naar Edwin Starr.

0: Yeah, Hole & Oates. Hey, Daryl Hall en John Oates. En die was volgens mij door Wita erin gezet, als ik mij niet vergis.
1: Ja, Wita mij nog een laatste keuze of zo, hè? Als ik die bril op heb om te lezen, is het goed. Maar als ik jou aankijk, is het net of dat ik een doorloopavond op DVS heb gehad.
2: Dat ligt niet aan je bril.
0: Oh, nee, zo zie ik er altijd uit, René.
1: Wow.
0: Bedankt, hè?
1: Maar dat was inderdaad Wita de keuze nog een beetje.
0: Ja. Leuk. Nou, die hoor je niet zo vaak meer, hè, deze.
1: Wita.
0: Wita, ja, jij wel. Jij hoort Wita sowieso vaak.
1: Regelmatig aanwezig en duidelijk, hoor.
0: Wij horen Wita natuurlijk ook niet zo vaak, hè, op zich. Dus,
1: nee, dat is ook
0: niet. Nee, dat is zeker.
1: Er wordt steeds minder, hè. Ja.
0: Ja.
1: Hey, zal ik verjaardagen voorlezen?
0: Doe maar alleen even de woensdag.
1: Alleen de woensdag? Van de 12e?
0: Ja, maar eerst even wachten, want ik hoorde een belletje.
1: Oh.
2: Ja, dat is gebeld.
0: Ja, want Edwin Starr,
1: ja,
0: die is niet meer onder ons.
1: Ik hoorde het. Ik was heel eventjes uit de studio weggelopen. Want ik heb telefoon van Benny Wijnstekers.
0: Ja, Benny W. Maar ben je van Egbert?
1: Benny Egbert. Nee, voor de Egbert. Ja, ja, ja. Maar die Egbert weer geen zingen. Maken,
2: ja.
1: Hij krijgt nu ook Benny Wijnstekers een sokken.
0: Ja, geboden. Dus, nee, maar Edwin Starr is inderdaad overleden. Ah, 2003 is hij van ons heen gegaan.
1: Gemist voor de muziekeur.
0: Zeker
1: wel. Woensdag 12 augustus. Ramon Kramer, 53 jaar. Henkie Steenbergen in het hele mooie zonnige, wat is het? Curaçao, Aruba. 58 jaartjes. Willem Beijdevier wordt 67. Klaas-Jan Huntelaar wordt 43. Oh, daarom heb je dat lijstje aan mij gegeven.
2: Zeker. Ja. Sommige dingen mag je niet voorlezen.
1: Piet Sempers wordt 55. Ik dacht dat hij echt ouder zou zijn. Tenita Tikram, daar gaan we een liedje voor draaien. Die wordt 57. Regilio Tuur wordt 59.
2: Heb jij nou Regilio Tuur?
1: Ja.
2: Oh, ja, dat is wel jammer.
1: Kijk, je wil hebben, ja?
2: Nee, dat niet, maar.
1: En dan maken we gewoon donderdag. Ja, dat is geen enkel probleem.
0: En donderdag.
1: Even kijken, waar waren we gebleven? Dit is geboortedag van Laurent Fignon. Die is overleden in 2010.
2: Ja, doet ook niet meer.
1: Mark Knopfler is 77 geworden. Daar gaan we ook een heel mooi nummer voor draaien.
0: Ja.
1: 1928, bij een vliegdemonstratie in Heerlen, komt het toestel in het publiek terecht.
0: Dat is niet handig.
1: 4 doden.
2: Toestel?
1: Een toestel. Een vliegtoestel, denk ik.
0: Okay. Een toestel. Ja.
1: 1928, vliegtuig. Nog geen drone. Dat is echt een vliegtuig geweest, denk ik.
2: Okay.
1: 1981, IBM lanceert een nieuw kantoor- en consumentenproduct. De PC.
0: De Personal Computer.
1: 81, jongens. Ja. Ze hadden zijn eind terug.
0: Dat is, inderdaad, toen leefde Edwin Starr nog, hè?
1: Ja, ik weet niet wanneer hij over... was hij al geboren toen? 2003.
0: Dat was hij al wel geboren, ja. Zeker.
1: 2022, Salman Rushdie is in Qatar...
2: Midden-Oosten.
1: Ja, Midden-Oosten. Hij is niet gestoken in ieder geval, voordat hij met een lezing zou beginnen.
0: Rushdie.
1: Ja.
0: Ja.
2: Van de duivelsvers.
0: Van de Fatwa.
1: Ja, ja, ja, ja. 2023 op het Internationaal Filmfestival Locarno ontvangt René Zoutendijk de prijs voor de beste acteerprestatie voor haar rol in de film.
2: Schatje, Sweet Dreams.
0: Hey,
1: ik hoor hem op de achtergrond. Ik heb nog 3 regels, maar die laten we dan gewoon gaan, denk ik.
0: Laten we gaan.
1: Oké.
0: Ja?
1: Ja, laten we gaan.
0: 1, 2... 3.

0: Schitterende plaat, hè? Uitgekozen door een van jouw telgen, ja, René.
1: Ja, ja. Ik weet niet voor wie ze die muzikale wijsheid allemaal hebben, hoor. Nee. Maar deze van Joran.
0: Ja, dat is geweldig. Hè?
1: Ja, dat verwacht je niet dat hij met zoiets zou komen.
0: Nee, zeker niet. Dus de jeugd laat mij toch weer af en toe
2: versteld staan.
1: Af en toe, hè?
2: Jeugd?
0: Af en toe.
1: Je hebt ook de keuze voor Arabië. Voor ons is
0: dat jeugd, hè? 20 plus, hè?
3: Formerly known as jeugd, hè?
0: Nee, dat is, voor ons is, blijft dat jeugd.
1: Tuurlijk. 2023.
0: Ja, 23. Dat vind ik nog jeugd.
1: Ja, hartstikke jeugd.
3: Absoluut. Ja. Zijn wij ook nog jeugd?
0: Jonge mannen.
1: Wat zijn wij?
3: Niet meer van tegenwoordig.
0: Nee, zeker niet.
1: Ook niet van geest.
0: Nou, van geest wel. De donderdag.
3: Ja, ik mag, ja. Kijk eens aan. De verjaardagen en andere weetjes van donderdag 13 augustus. Jean-Paul Widerhoff wordt 54 jaar.
0: Echt waar?
3: Jazeker.
0: Morgen, hè?
3: Morgen.
0: Leuk, man.
3: Ja, jazeker. Hij is een goed gezelschap van James Morrison.
0: Oh, James.
3: 42.
0: Straks een liedje van.
3: Ja, volgens mij ook inderdaad. Ja, maar hij is een blokje. Reserve. Reserve.
0: Ja?
3: Ja.
0: Maar hij staat er wel in. Staat hij als reserve?
3: Jawel, we doen nog even shuffle.
1: Nee, Jean-Paul staat als reserve.
0: Jean-Paul.
1: En dat is goed.
3: Hij staat altijd reserve. Oh, okay. Dat is prima. Dat komt goed. Alan Shearer.
0: Ja.
3: 56.
0: Die zat weinig reserve, hè?
3: Ja, die stond altijd wel basis. In.
0: Behalve Ruud Gullit. Die zette hem wel een keer reserve.
3: Ja, player manager, hè.
0: Had hij meteen, was meteen klaar.
3: Ja.
0: Ja.
3: De geboortedag van René Karst. Die ons vorig jaar is ontvallen. Jurgen Rijman. Jurgen Rijman. Nee. Ja.
1: Jurgen Rijman.
3: Jurgen. Ja, Rijman.
0: Heel goed.
3: Rijman van Rijman & Co.
1: En laat.
3: Ja, ook. Maxime Hartman.
0: Ja.
3: Dat is een broertje van Kees Hartman. Van de tuinmeubelen.
0: Maxime ken je ook niet?
3: Nee, niet.
0: Oh, jongen,
3: nee.
0: Je moet eens de tv's aanzetten.
1: De tuin, van de tuinmeubelen. Nee, goed verzonnen. Absoluut.
0: Ja. Nee, dat is een broer van Kees Smit. Ja, natuurlijk. Ga verder.
3: En daar familie van. Bettine Vriesekoop, die ken ik ook wel. Van de pingpong. Van de pingpong.
1: Sport, hè?
3: Ja, veel tijder. Ook van de pingpong.
0: Ja.
3: Ja, 66, hè?
0: Ja, ik had eigenlijk willen openen met The Power van Snap.
3: Ja, ja.
0: Want dat was zijn liedje, maar Johnny Kaagman die kwam er tussendoor.
3: En terecht.
0: Zeker.
1: Ja, volgende week doen we
0: Powersnapje.
3: Ja. Ja.
0: Dat
3: of je even rademakers. 77 alweer.
0: Van de Pin-Up Club.
3: Ja.
0: Had ook gekund, hè? Ook leuk.
3: Hey.
0: Ja. Cheer you up.
3: Nou.
1: wij zijn nog jong. Zo jongens, de Pin-Up Club.
0: Ja, zeker.
3: Komt weer helemaal terug.
1: Ja.
3: Pin-Up Club Revival.
1: Nou, dat is niet.
3: Ja, geboortedag van Alfred Hitchcock.
1: De reunion.
3: Als je het nou hebt over, zeg maar, overleden in 1880, lees ik hier.
0: Ja,
3: dan wordt het wel echt heel oud. Dan, en in 1972 was nekspeler Chris Kronshorst de eerste Nederlandse voetballer die een gele kaart kreeg.
0: Ja, en vlak daarna...
3: Memoraam van feitje.
0: Was Willem van Aanigem, hè?
3: Vlak daarna.
0: Ja, een paar minuten daarna.
3: Beter andersom kunnen zijn, hè? Ja. Maar voor Kronshorst is het wel fijn, dat wordt eerder dus genoemd.
0: Hij staat in de annalen.
3: Ja. Zeker. 2005, Talpa, de tv-zender van John de Mol, begint met uitzenden.
0: Zo.
3: Nooit meer opgehouden.
1: Nee. John, gaan we door?
3: Ja, Johnny wel.
0: Zullen we wel gaan.
3: En in 2023, Almere City debuteert in de eredivisie met een nederlaag tegen FC Twente.
0: Ja, hoeveel werd het?
3: 0-0.
0: Nee.
3: In de verlenging, hè?
0: Dus, oké.
3: Ja.
0: Nou,
3: tot zover.
0: De Dutchie dan maar even dan, hè?
3: Ja, Musical Youth.
0: Lekker hoor. Hey. Ja, is ook wel ethisch, denk ik, hè?
3: Youth, hè?
0: Ja, zeker wel. Ja, dat zijn wij niet meer, maar zij nog wel.
3: Zo.
0: Hoor je niks
3: Forever
0: van?
3: Young.
0: Ja, ook leuk.

0: Hij pikte hem er toch nog even gewoon tussendoor, hè? Hij wilde er toch wel zijn. Weten we het al? Hè? Hebben jullie hem al?
1: Nee, nog steeds niet. Nee?
0: Nee?
2: En
1: is dat Alpuro, maar dat is kalvervoer.
0: Nee, Alpuro is het zeker niet.
3: Dat wordt hem niet.
1: Dus, oh, wat
0: stom. En de fobie is het ook niet.
1: Nee.
3: We gaan zo'n hulplijn inschakelen.
2: Ja, maar wie gaan we? Want dan
3: publiek.
2: Moeten we Diana Vleugels bellen.
3: Nee, publiek.
0: Ja. Diana luistert altijd wel. Dus als je luistert, Diana, kan je ons even bellen.
2: Ja, als je wil.
0: Op 06 René enzovoort.
3: Ja.
0: Dus de vrijdag.
2: 06:11. Gaan we meteen er doorheen gaan?
0: Vrijdag 14 augustus. Oh, niet zomaar een dag, hè?
2: Nee, want ik zie daar op 1 staan de kanjer van de week, hè?
0: Nou, eindig daar maar mee dan. Dan start ik het plaatje in. Begin mee eens met de vrouw van aard.
2: De vrouw van aard wordt 52. Ja, maar ik zal er ook dat het Brigitte is natuurlijk, hè? Want anders weten mensen dat misschien niet.
0: Van aardbos, hè?
2: Van aardbos.
0: Zeker.
2: Nicolette van Dam wordt 42. Erwin Magic Johnson, Erwin, zeg ik Erwin, nu gewoon Nederlands, 67 jaar. Pieter Jan Hagens wordt 68 jaar. Het is de geboortedag van Alexander Curly, overleden in 2012.
3: Het waren mooi die Hollanders.
2: Maar er staat geen liedje bij, dat is wel weer jammer dat we die niet gaan
3: doen. Dan doen we die reserve in de shuffle.
0: Oké. Okay. Ja, zou zomaar kunnen.
2: Steve Martin, 81. Het is de geboortedag van David Crosby, die is overleden in 2023. 1942, Abel Tasman vertrekt op expeditie naar het onbekende Zuidland.
3: Dat was Zuidland. De Hermelo.
2: Daar gaan we wel een liedje van krijgen.
0: Ja, van Abel Tasman.
2: Ja, van Abeltje.
3: Abel.
2: 1954, de eerste wedstrijd van het betaald voetbal in Nederland gaat tussen Alkmaar 54 en Sportclub
0: Venlo.
2: Venlo, oh, Venlo 54. Ja, dat toevallig.
0: Ja.
2: Uitslag, niet bekend?
3: Is het uit of thuis?
0: Nee, niet
2: gaan
0: bekend.
2: Gaan we doen?
0: Ja, zeker. Allemaal, gaan we het eerst maar ook.
3: Nee. Oh,
2: dat heb je ermee gedaan.
0: Ja.
3: Zo, ja. Leid, jongen.
0: Ik hoor
2: 2023, in het Duitse Europa-park raken 2 bezoekers en 5 acrobaten gewond doordat bij een duikshow Retorno de Piratos het waterbezin scheurt en vervolgens het decor instort.
0: Ja, dat kan gebeuren. Maar de show ging gewoon door.
2: Ja, dat ging gewoon door.
3: Show must go on.
0: Nou, zeg, verwacht je niet.
2: Heb je ook een briefje?
3: Nee.
2: Hij staat er even bij.
3: Ja, Ria. Ria brief.
0: Daar gaat hij meer.
3: Staat hij erbij, ja?
2: Ja. 2023, dit was mijn... Oh, we vergeten bijna het beste peert van stal. Esther Kransen. 52 jaar.
0: Zeker. Nou, bij deze.
2: Van harte gefeliciteerd.
0: En het favoriete liedje van haarzelf ook, hè.

0: Altijd heb ik
1: je. Ja, Clouseau, wil je iets zeggen, René? Dat mag,
2: ja,
1: hoor.
2: Ik wil even zeggen gebeld, dat de 1954, de eerste wedstrijd, Alkmaar-Venlo 3-0 voor Alkmaar.
1: 3-0. Dus, nou, dat is niet verkeerd.
2: Helemaal niks voor Venlo.
3: En toen moesten ze terug.
2: Ja, ja, hele
1: met
2: terugreis.
1: Met de trein, denk ik, gingen ze toen.
2: De bussen waren er nog niet, denk ik. Nee.
1: Nee.
2: Dus nee, dat is niet leuk. Nee, maar
1: die oude Giezen, die had ATV toen. Dus die kon de bus niet rijden.
2: Ja, hoor, Pieter.
3: Hoeveel strippen zou dat zijn, joh?
2: Stripjes.
1: Zeker twee.
2: Ja, dat is wel een beetje.
1: Dat kan bijna niet.
2: Strippenkaarten. Jeetje, jongens.
3: Ja.
1: Hé, heren.
2: Hi, Kransen.
1: Ik weet niet, hebben jullie, dat is een van de thema's van volgende week, is zuinig recept.
3: Oké. Okay.
1: Er was namelijk in het nieuws, ik weet niet, komen jullie wel eens bij de McDonald's?
3: Ja, heel vaak.
2: Kijk eens.
3: Frequent visitor.
2: Kijk eens om jij. Ja. Natuurlijk niet.
1: Het is radio. Ja. Dus mensen zien niet wat ik zie.
2: Maar meestal weten mensen wel een beetje wie er zit in de studio.
1: De drie luisteraars die hebben, denk ik, wel.
2: Die jongens zijn niet groot geworden van komkommers.
1: De McDonald's.
2: Ik kom dus wat nort.
1: Nou, dat is nou precies het probleem ook. Want de McDonald's heeft toch wel een beetje geklaagd.
2: Dat ik niet
1: kwam. De winst is wel toegenomen, maar de aantal verkopen is gedaald.
2: Toch knap.
1: Super knap. Ja, dat is gewoon een kwestie van je producten duurder maken natuurlijk. Maar er worden te weinig hamburgers gegeten. Omdat mensen keuzes gaan maken. Omdat het allemaal zo duur is.
2: Ja,
3: wie maakt het zo duur dan? McDonald's?
1: Dus, niet alleen de McDonald's. Want dan hebben we ook nog Coca-Cola. Coca-Cola. Ik maak even reclame. Ja. Je hebt natuurlijk ook PepsiCola.
3: Ja. Maar dat kan allemaal.
2: Cici, Pepsi, Cici. Cici, Cici,
1: Cici, Cici, Cici, Cici, Cici, Cici, Cici, Cici, Cici, Cici, Cici, weet ik veel. Als dat er nog wel is.
2: Riedel, dat bestaat niet meer. Die heeft alleen maar fruitsap voor.
1: Dat bestaat niet meer.
3: Alleen fruitsap?
2: Ja, fruitsap.
1: Maar in een klooster in Florence, daar is een recept gevonden uit, weet ik veel, 1600 zoveel.
3: Van McDonald's.
2: Van cola.
1: En dat recept is exact gelijk aan de recepten van het eerste Coca-Cola.
2: Oh. Dan hebben die mensen wel geld in de vingers.
1: Dus eigenlijk komt Coca-Cola gewoon uit Italië. Ja. Kunnen we dus concluderen.
3: Ja. Maar goed, is dat is een van de.
1: Nou, dat weten jullie wel, hè? Jullie zijn wel echt.
3: En veel, hè?
1: Jullie zijn ook wel veel. Dat is, dat is ook waar, ja. En dan hadden we natuurlijk Abel Tasman.
2: Oh ja, die hadden we net al een poosje genoemd. Ja.
1: Dus die moeten we ook even draaien.
3: Gaan we doen, hè?
1: En dan gaan we na Abel gaan we even lekker swingen. Hè? Ja, dus de voetjes van de vloer.
3: Oh, leuk, man.

0: es el Lifestyles, menos los ahorro, porque el Lifestyle propulsa el acero y el verde, a su alcance.
1: Ja, mensen, dat was Pascal Veldhuizen, die hoorde u.
2: En onze Poolse Pascal.
1: Die zit inderdaad, ik denk dat hij nu al wel in Wenen zit eigenlijk.
2: Zou hij dat weer terug gehaald hebben dan?
3: Hij zat in een tank.
2: Ja,
1: dat zag hij.
2: Het is echt,
1: hij
2: wilde weer paintballen.
3: Paintballen met hele grote paintballen.
1: Nou, ja, nou ja, goed. Kijk, als die grote mega kazerne in Zeewolde komt, dan moeten er ook soldaten naartoe natuurlijk. Ja. Dus op zich,
2: en tanks.
1: Dat weet ik
2: maar
1: niet.
2: Of die uit Polen komen, weet ik niet. Dan,
1: dat lijkt mij sterk.
3: Dat denk ik ook.
2: Nee. Poolse tanks.
3: Slotties.
1: De tank staat een slotties. Ja. heeft er nog iemand verjaardagen?
3: Ja, Ennis is er gelukkig.
2: Want ik heb een partij verjaardagen.
1: Ik denk de zomer.
2: Ja? Van de 15e?
1: Ja. Ja. Denk ik wel, hè?
2: Dan starten we met Boudewijn Zende. Je ziet Abraham op die dag.
1: Gefeliciteerd.
2: En hij is niet de enige. Ik kan je melden dat Koert-Jan de Bruin en Sipke-Jan Bousema Abraham zien op die dag.
1: Nou, die ken je allemaal wel, denk ik.
2: Zeker niet. Ja, dat is een illustre rijtje.
1: Dat is zeker waar. Ja. Ja.
2: Dus dat, als dat geen feest wordt, dan weet ik het niet.
3: Nee, de hele feestweek. En dan krijg je een feestdag.
2: Eén grote Abraham, zaterdag 15 augustus. Okay. Ik weet niet of er nog kaarten zijn.
3: Nee, dan zijn wij er niet. Wij zijn dan nog geen de Muiden, denk ik.
2: Ja, Vloerbedekkingdorp. Ja, zeker.
4: Oh, jee.
3: Vloerbedekkingdorp.
2: Ja.
3: Ja, dat is waar.
1: De Paardstad. Ja. Vloerbedekkingdorp.
2: Vloerbedekkingdorp.nl. Ben Affleck wordt 54. Die zal even Abraham, hè. Dan Jeroen Pauw, 66. Karel Kraaienhof wordt 68.
3: Die bandelion, meneer.
2: Bandelion.
3: Oh, hoor je ook niet bandelion. Veel meer van, hè?
2: Nee.
3: En dat is prima, trouwens.
2: Ja. Is was die van Herbalife?
3: Ja. Herbalife, man.
2: Lekker, ja. En Jimmy Webb wordt 80.
1: Zo, Jimmy zelf.
3: Van de World Wide Web.
2: Webb. Ja. Webster.
3: Spider-Man.
1: Webster.
2: Paul Jambers, 81.
1: Over de dag.
2: Allee, vrijdagavond. Ja. Doe ze haar jarre telt aan. Ja.
3: En het is woensdagmiddag kwart over één ongeveer.
2: En wordt Henk Geertje.
1: Wordt Henk Geertje. Ja.
3: Wordt Geertje.
1: Ja.
2: Maar daar heeft niemand het over.
1: Wie nog meer?
3: Ja, we worden weggedraaid zo meteen.
2: Ja?
3: Kom.
2: Oh, ik wel heel lang zo, hè? Ja. Even kijken, het is geboortedag van Napoleon.
1: Napoleon.
2: Die zal even dood trouwens, hoor.
1: Mm-hmm.
2: Dan gaan we nog even verder terug in de tijd. In 1483 wordt de Sixtijnse kapel officieel ingewijd.
1: Oh, dat is mooi. Met Coca-Cola recept?
2: Ja, sowieso.
3: Van die flessen thee dan.
1: Ja.
2: In 1961 in de DDR begint men met de bouw van de betonnen Berlijnse muur, hè? Dus niet de houten Berlijnse muur, maar de betonnen.
1: Niet van karton, maar van beton.
2: Juist, die. Ja, die bleef langer staan.
1: Ja?
2: In 1969 was de eerste dag van het Woodstock Music and Art Festival.
1: Straks een plaatje van, denk ik.
3: 69, hè? Geweldig.
1: Staat een plaatje achter, hè?
2: Niet? Die zit
1: reserve?
2: Reserve in de shuffle zit hij.
1: Reserve.
2: Ik denk dat we daar wel tijd voor hebben.
1: Ik wel, volgende uur wel.
2: Jawel. Ja. En in 2017 is het faillissement aangevraagd van Air Berlin.
1: Take my breath away.
2: Nooit meer Air Berlin.
1: Nee.
3: Jammer. Ja.
1: Dat was hem.
2: Daar is geen plaatje van trouwens.
1: Nee, zeker niet.
2: Tot zover zaterdag. Fijn.
1: Wat zeg je?
2: Dat je zo lekker ligt dansen.
3: Doe de shuffle.
1: Gerard de Vries, daar is hij.
3: Alsjeblieft.
5: Het was in de Tweede Wereldoorlog. Een groep soldaten kwam terug van een patrouille en arriveerde in een klein dorp. De volgende morgen, zondag, ging een aantal van hen onder leiding van een sergeant naar de kerk. Nadat de geestelijke een gebed had gelezen, begon hij te preken. De jongens die een kerkboek hadden, haalden het tevoorschijn. Maar een van hen had alleen maar een spel kaarten bij zich dat hij voor zich uitspreidde. De sergeant zag wat hij deed en zei dat hij de kaarten weg moest doen. Na afloop van de dienst werd de soldaat gestraft en bij de officier militaire politie gebracht. Waarom heeft u hem hier gebracht, sergeant? Vroeg de officier. Hij zat de kaarten in de kerk, was het antwoord. Wat heb je daarop te zeggen, knaap? Zei de luitenant. Heel veel, was het antwoord van de bewuste soldaat. Dat zullen we hopen, want als je geen deugdelijke reden hebt, dan zal ik je strenger straffen dan wie ook. De soldaat zei: luitenant, ik ben 6 dagen op patrouille geweest. Ik had geen Bijbel of kerkboek, maar ik hoop u te kunnen overtuigen van de oprechtheid van mijn bedoelingen. Nadat hij dit had gezegd, begon hij zijn verhaal. Kijk, luitenant, Als ik naar de aas van het spel kijk, dan weet ik dat er maar één God is. En de twee vertelt me dat de Bijbel in twee delen verdeeld is. Het Oude en het Nieuwe Testament. Als ik de drie zie, dan denk ik aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De vier herinnert me aan de vier evangelisten die het woord predikten. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. De vijf doet me denken aan de vijf wijze maagden die hun lamp brandend hielden en gespaard bleven. Vijf van de tien waren dwaas en werden verstoten. De overige vijf bleven gespaard. Zes, dat zijn de zes dagen waarin God de hemel en de aarde heeft gemaakt. Zeven herinnert me aan de zevende dag, de rustdag. De acht doet me denken aan de acht mensen die gered werden toen de aarde vernietigd werd. Het waren Noach, zijn vrouw, zijn zonen en hun vrouwen. Bij de negen denk ik aan de Melaatsen die onze redder reinigde van de zonde. En negen van de tien bedankten hem zelfs niet. Bij tien denk ik aan de tien geboden die Mozes op de stenen tafelen ontving. Zie ik de koning, dan weet ik dat er slechts één grote koning is. De vrouw herinnert me aan moeder Maria, koningin van de hemel. De boer van het spel is de duivel. Als ik de tekens op de kaarten tel, dan kom ik tot 365.
1: Nou, dat was Gerard de Vries met spelkaarten. Het is natuurlijk gewoon een fantastische, legendarische plaat uit 1900, heel lang geleden.
3: Zijn de meningen over verdeeld, hè?
1: Ik hoor net dat de meningen daarover verdeeld
3: althans,
1: zijn.
3: Althans, mijn mening is daarover verdeeld.
1: Oh, dus helemaal niet erg.
2: Maar sommige meningen.
3: Hij telt ook niet. Oh.
1: Dat is ook nog eens zo. Je mening telt eigenlijk ook helemaal niet.
3: Zeker
1: dus
3: niet.
1: Eigenlijk is het hier exact hetzelfde als thuis, denk ik. Hè?
3: Ja, zoiets. Ja.
1: En op je werk.
3: Ja.
2: In de studio.
3: Ik mag hier wat zeggen als het rode lampje aangaat. Ja. En voor de rest niks.
2: Rode
3: dat is het enige wat ik thuis niet heb, het rode lampje.
2: Nee, oh, dat kunnen we wel verzorgen.
1: Dat moeten we niet doen, want dat geeft allerlei verwarringen.
2: Ben je gek?
3: Moeten we niet druk aan de uitkamp?
1: Dat moeten we zeker niet doen. We hebben nog twee plaatjes en dan is het weer
3: welke
1: tijd
3: twee
1: voor,
3: plaatjes komen nog, Hardy?
1: Het nieuws.
2: En de Shuffle?
1: Soldier On van
3: dat
1: Direct.
3: Vreselijk mooi nummer.
1: En zeker.
2: Dat
1: heeft,
3: ja, dat vind ik echt geweldig nummer.
1: Hij heeft je vrouw uitgekozen. Dus ik snap wel.
2: Dan ging dat de Vries nog maar een keer.
1: Dus ik hoor dat ook daar de meningen over verdeeld zijn.
2: Waarom niet dan ook niet?
3: Er zit toch één lijn hier.
1: Geeft helemaal niks.
2: Vreselijk.
1: Aan de andere kant van tweeën zijn we er weer. Ook EJ de V.
2: Nou.
1: Tot zo.
2: Doei.

0: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De olie die uit de gestrande tanken bij Oman lekt, nadert de noordoostkust van het land. De VN meldt dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. De tanker heeft waarschijnlijk zo'n 800.000 vaten ruwe olie aan boord en maakt volgens Europese landen deel uit van de Russische schaduwvloot. Het zijn schepen waarmee Rusland westerse sancties probeert te omzeilen. Het schip strandde al in juni nadat er aan boord explosies waren geweest. Het ligt bij een natuurreservaat dat nu ernstig wordt bedreigd. De olievlek beslaat nu bijna 400 vierkante kilometer. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbeststruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbeststruiken. En daar zijn nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbeststrueel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. Een man van 29 uit Best heeft een taakstraf van 240 uur gekregen voor het verkopen van zieke dwergkeeshondjes via Marktplaats. Hij haalde de hondjes uit Bulgarije. Veel pups werden ziek of gingen dood. Kopers draaiden op voor hoge dierenartskosten. De man moest daarom ook €19.000 schadevergoeding betalen. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, een pand van het UWV en van de reclassering besmeurd. Er staan teksten op als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Het weer zonnig en in het zuiden temperaturen rond de 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27 graden. Op de Wadden waait het hard. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan wordt het 32 tot lokaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
4: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
5: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor domotica.

0: De slimme huisautomatisering.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
3: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Mijn naam is René Dijkhuis.
7: Goeiedag allemaal, hier Egbert Dijkhuis uit Ermelo. Ik luister natuurlijk Afslag 11 elke woensdag van 1 tot 3 uur op Veluwe FM met niemand minder dan...
8: Geitenbeek!

0: Welkom bij aflevering 337 van Afslag 11 op woensdag 12 augustus 2026. Afslag 11 begin je goed aan de tweede helft van de week. De verjaardagskalender, de twee van met René, tuggers tip, maar ook leuke plaatjes die perfect passen bij de weekthema's. De weekthema's zijn, Ernst, weet je dat?
1: Iets met rotte vis.
0: Ja, de megakazerne in Zeewolde.
1: Oh, daar heb ik geen verstand van.
0: Rotte vis, na het eindelijk verwijderen van de rotte viszaal uit Canada, die anderhalf jaar in een fabriek hebben gelegen. En België.
1: Stond aanleiding... dat niet heel erg dan?
0: Ja, dat was dan ook het probleem, hè, wat die mensen hadden daar. Okay. Je hebt je niet echt helemaal ingelijst, zie ik.
1: Nee.
0: Of hoor ik.
1: Nee.
0: België naar aanleiding van de pisquiz en de challenge die vanaf nu bij de tweede klasse in België wordt gebruikt.
1: Ja. Oh, dat is apart.
2: Pisquiz.
1: Ik dacht dat het één thema
2: challenge
1: was.
2: De pisquiz is ook wel een challenge.
1: Ik vond het al echt een challenge om dat allemaal bij elkaar te...
0: In de één wedstrijd van de tweede klasse, natuurlijk.
1: Ja.
0: En waar de jaren 80 ons die muzikale... Ik moet muzikale DNA hebben bepaald. Slaan wij andere leuke platen zeker niet af. Afslag 11, middle of the week, radio of radio.
2: Radio.
0: Ik doe het gewoon internationaal, middle of the week, radio.
2: Heel goed. Nou, goed. Ik vind het bewonderingswaardig dat jullie allebei nog zitten. Na het eerste uur.
0: Ja.
2: En dat jullie ook nog zo lief zijn voor elkaar. Want dat is ook wel eens
1: anders
2: geweest.
1: Nee, dat doen we niet.
2: Oh, wat zijn we het weer met elkaar eens?
0: Even.
2: Doen jullie de bril eens even af?
0: Ja.
1: De roze bril.
2: De roze bril. Hey, maar eerst gaan we hem eens even naar voren.
0: Ja, hoor.
2: Schop de bal. Nou.
0: Naar voren.

0: een potje de heikneuter, als u mag zeggen. Het gaat erom dat je naar die bal kijkt. En dat je rekening houdt met je teamgenoten. Het is voor jou heel simpel. Je bent een spits. En je schopt hem gewoon in de nest. Ga je gewoon zo weer terug in de Fortuna, zegt Reddy aan.
1: Een paas langs de lijn.

0: Ja, mensen, dat was Status Quo. Aangevraagd door Ravi Dijkhuis. Naar aanleiding van de megakazerne die wij natuurlijk in, aan de overkant van de plas gaan krijgen.
1: Dat denken wij, hè?
0: Ik heb begrepen van Intimi, en hij zit ook hier toevallig erbij, dat er ook nog natuurlijk Charles 4000 Intimi. Aanhangers bij komen. Ja, en daar heb je geen trekhaak nodig, ja. Maar mensen die... zeg maar partner zijn of kind zijn van
1: de militairen.
2: Dat ook.
0: Dus ja. Dan komt Zeewolde, ja. Dan had het vorige keer over natuurlijk.
1: Dan wordt Zeewolde wat groter
0: dan Almere. En veel groter ja. Dan Almere, weet ik niet. Maar...
2: Waar ze mee gaan beginnen is de vlegel inruilen voor de Herald of Free Enterprise.
0: Oké.
2: Okay. Want dat schijnt logistiek ja? Al...
0: Die ligt nog op zijn kant, toch?
2: Ja. Die hebben ze weer recht.
1: Die vlegel.
0: Oh, okay. Ja, ja. Nee, de vlegel niet, nee.
2: Kunnen nee. Al die leopards kunnen er ook op.
0: Oké. Okay.
2: En die kunnen ze zo in één keer... Want anders dan krijg je file op de A28.
0: In Zeebrugge zijn ze er blij mee, denk ik.
2: Jazeker.
1: Ja. Ik vind het een goed idee.
0: Dus, zijn er nog
1: verjaardagen? Mag jij dit wel vertellen? Want dit is natuurlijk allemaal een beetje...
2: Top secret, jongen.
1: We hebben niks gehoord. We hebben niks gehoord.
0: Even de luisteraar ook even zijn oor dicht.
2: I'm not in the army now, hè?
0: Nee, dat is waar.
1: Nee,
0: je bent natuurlijk woensdagmiddag ben je gewoon vrij, hè?
2: Woensdagmiddag ben je gewoon vrij.
1: Altijd.
2: Nou...
0: Deze week wel, hè?
2: Deze week.
0: En vorige week.
2: Volgende week.
0: Ja. Waarschijnlijk de komende maanden.
1: Lekker man.
2: Nou, hè, wie zal het zeggen?
0: De zondag.
2: Oh, zondag.
1: Ja, Ernst gaat het doen.
2: Oh, ik ben de hele weekend van de verjaardag.
1: Ja, Ernst gaat het doen. Ja,
0: verjaardagweekend.
2: Nou, dan doen we de zondag gewoon naadloos achter de zaterdag aan.
0: Ja,
2: dan beginnen wij met Ilona Woestenburg.
0: Ach, Ilona.
2: 58 jaar.
1: Zo,
2: jong.
0: Ja.
2: Zeker. Vanessa Carlton, 46.
1: Ik heb geen snoepje rond, hoor.
2: Nee,
1: vorige week kreeg ik van Harry net voordat we live gingen een snoepje, een smintje. Nou, dan moet je die eens proberen weg. Dat gaat niet.
2: Nee, dat is een hele rare bijgeluiden.
1: Dit zit hier nog op de tafel. Ik vond die tafel geplakt.
2: Ja. Oké, maar dat is het dus.
1: Heb je nog meer verjaardag?
2: Smintje. Jazeker. Ja, ik heb Vanessa wel gehad, hè?
1: Ja.
2: Vanessa. Ja. Madonna. Ja. 68. Echt. En Barry Kay, niet Barry Hay, maar Barry Kay.
1: Ja, dat is
0: Barry Kay.
2: En van Blue Bio.
0: Oh, Barry Hay hoor gewoon.
2: Nee, niet Barry Kay.
0: Nee, Barry Kay niet.
2: Barry Kay.
0: Barry Hay.
2: 78, hè?
0: Hij is 78.
2: Oude rocker.
0: Ja.
2: Jongen.
0: Die kan het ook nog, hè?
2: Ja, oude Rocco Granata.
0: Geweldig liedje
1: trouwens. Ja, Rocco Granata.
2: Rocco Granata. Ja. 88. Echt. Ja, ik zie je kijken, René.
1: Ja, ik zit even naar de playlist te kijken.
2: Oh, je zit de playlist.
0: Nee, ik kijk schoon van boven naar beneden.
2: Oh, ik dacht dat je wegdruk van Rocco Granata.
1: Nee, dat wat jij daar hebt, dat kan ik niet zien.
2: Nee, daarom.
1: En dat is maar goed ook.
2: Dus, 1962, de Britse popgroep The Beatles vervangt drummer Pete Best voor Ringo Starr.
0: Snap je? Ja, dat is de broer van Edwin, hè?
2: Ja, daarna is dat ook nooit meer goed gekomen.
0: Nee.
2: Dat is echt, als je mensen gaat vervangen in zo'n band, dan kan je beter helemaal over
0: nemen. Nee, het schijnt ook dat die Marcel van Veenendaal, die gaat ook naar de Beatles, hè? Had ik begrepen.
2: Zeker.
1: Gaat hij weer terug?
0: Zeker, ja. Zeker. Gaat hij
2: 1982 in Utrecht wordt het nieuwe stadion Galgenwaard geopend. Met de wedstrijd tegen?
0: Feyenoord.
2: Southampton.
0: Oh, Southampton.
1: Southampton.
2: Is dat weer dat smintje van vorige week?
1: Nee, dat smintje. Bij een tand zit los.
2: Oh, is dat Southampton. Oké, Southampton. En in 2008, de Amerikaanse atleet Usain Bolt verbetert het wereldrecord op de 100 meter. Sprint voor mannen.
0: Zoon van dokter is hij, hè?
2: Ja. Dr. Bolt.
0: Ja.
2: En dat is weer een broer van Dr. No.
0: Dr. No. Maar dat record staat nog steeds.
1: Centimeter, hoeveel seconden?
2: 30 centimeter.
1: 30 centimeter? Nee.
2: Nee?
1: Hoeveel seconden?
2: Oh, ja, zover was ik nog niet.
1: Sorry.
2: Het is voor mannen.
0: Ja.
1: Oh, dat is wel leuk dat hij voor mannen is.
2: 9,69 seconden op de Olympische Spelen van Beijing. Het staat nu op 9,58 door dezelfde Usain Bolt.
0: Ja, zeker. Die staat nog. Ja.
2: Ben Affleck heb hem er ooit uit gelopen. Hè?
0: Ja? Maar wat heeft die...
2: Dat is 1988 in Calgary.
0: Ja?
2: Maar die was op de schaats.
0: Ben Johnson.
2: Ja.
1: Ben Affleck was 81. Die hebben we net een keer gehad.
2: Dat klopt. Die is ook jarig.
0: Ja, zijn dit alle feiten die jij wilde
2: benoemen? Volgens mij kunnen we het
0: weekend
2: gewoon afronden, hoor.
0: Ja?
2: Ja, zeker. Ja.
0: Nou,
2: ik zeg, start hem in, hoor.
1: Wat dan ook.
0: Gaan we even Waterloo, hè. Napoleon. Ja, je kent hem wel, hè. Bonaparte zelf.

0: raar, hè?
1: Madonna.
0: In de zak zitten.
1: Hè, wat zegt u? Is er iets kapot gegaan, jongens? Of,
2: Tijdens deze uitzending is mijn schoen gesneuveld.
1: Oh, echt waar?
2: Kan ik dat ergens declareren?
1: Ja, hoor. Je kan sowieso. Een bonnetje gewoon opsturen.
2: Ja, maar daar krijg ik niks van. Nee.
1: Nee, waarschijnlijk niet.
2: Nee. Wisse, ik kom morgen even bij je langs, hoor.
1: Wisse. Wist je niks van?
0: Wisse
1: is woensdagmiddag natuurlijk gesloten. Ja. Ouderwetse schoenmaker, of niet?
2: Ik kom morgen bij je langs, zeg ik.
1: Ja, nee, maar woensdagmiddag, dat kan je nu niet.
2: Geen idee.
1: Nee?
2: Ik denk ook niet dat hij luistert. Ik bel hem morgen wel.
0: Zou Wisse niet luisteren?
1: Wisse, nee, dat denk ik
0: niet. Dat weet ik niet, hoor.
1: Nee. Wisse niet.
2: Aan. Wisse. Hey, zal ik de maandag gaan voorlezen, of niet?
1: Ja, hoor, ga je gang.
2: Dat kan ergens namelijk de dinsdag doen.
1: Ja, oké. Oh, wat leuk.
2: Maandag 17 augustus, Inge Michelsen, 57 wordt zij.
1: Gefeliciteerd.
2: Jan Kromkamp wordt 46.
0: Jantje.
1: Het is trainer van Apeldoorn, hè?
0: CSV?
1: Ja, volgens mij wel, ja.
0: Oh, ja. Jan Kromkamp?
1: Ja, volgens mij al 5, 6 jaar.
0: Is dat niet die oude Elfstedenrijder?
1: Nee, Jan Kromkamp is de oude rechtsback van PSV en AZ.
0: Dat
1: is een andere Kromkamp. Die. Villarreal, weet ik veel waar die bij gezeten heeft. Die kant op.
2: Ja, dat was Jan IJzer Kromkamp.
0: Jan IJzer.
2: Ja, dat was een ander.
1: Gaan we over van IJzer, hè?
2: Thierry Henry.
0: Thierry?
2: 49. Jim Courier, 56.
0: Ook een tennisser.
2: Jean Pen, die is van de ballen, 66.
1: Ja. Zouden we Madonna voor, hè?
2: Belinda? Oh, nee, daar ben ik voor.
1: Jean Pen,
0: maar Madonna. Madonna.
2: Jawel, maar daar ben ik een liedje voor Madonna.
0: Nee, dat hoeft ook niet.
1: Nee.
2: Belinda Carlisle, 68.
0: 68,
2: daar gaan we wel een liedje van draaien.
1: Zeker wel.
2: Dat is leuk.
0: Kan maar één liedje zijn.
2: Guillermo Vilas, 74.
1: Oude record nog, hè?
2: Ja. Bart Braatpan, 76.
0: Bart de Braatpan?
2: Bart de Braatpan. Ja. Bart de Braat, je kent hem niet waarschijnlijk.
0: Ja, wel van goede tijd slecht.
1: Hey, kijk eens.
0: Jeff? Jeff
1: Alves? Ja.
2: Kun je wel.
0: Eerste uur, hè?
1: Hey. Ja.
2: Robert De Niro, 83. Het is de geboortedag van Koos Postuma en die is overleden in 2026.
1: Ja.
2: Dit jaar nog zelf. Het is de geboortedag van Willem Duis, die is overleden in 2000.
0: Niet dit jaar.
2: 11.
1: Oh, 11. Ook goed.
0: Ging net voor zich uitvis.
2: 19. Ja. Van Willem Duis. Ja. 1983. In Blankenbergen in België wordt een zesling geboren. Bruno, Tom, Jelle, Arne, Veerle en Lode.
0: Lode?
2: En ze zijn alle kerngezond.
0: Lode.
2: Lode. 2008. Zwemmer Michael Phelps wint 8 keer goud op de Olympische Spelen.
1: Dat is best veel, hè? 8. 8 keer.
0: Heel veel.
2: Ik vind het heel veel.
0: Ik vond zes ook al veel.
1: Bij
0: Blankenberg vond ik 6 ook veel.
1: Ja, dat klopt. Zeker waar.
2: Het is net zo'n prestatie, voor die mevrouw Blankenberg.
1: Nou,
0: jongen.
2: In 2017, een busje rijdt in op de menigte op de Ramblas in Barcelona. Bij de aanslag komen 14 mensen om en raken zeker 100 mensen gewond.
0: Dat is niet zo leuk.
1: Dat is niet best, hè?
0: Nee.
2: En dit was mijn... Dit was
1: jouw bijdrage.
0: Ja, een bijdrage
2: voor
0: waarom
1: heb je een kort volgens mij zaten we in het vorige uur hadden we het over Woodstock, hè?
0: Woodstock.
1: Ja. En dit beentje was daar ook gewoon bij, hè? Bij de eerste versie.
2: Sissio. Ja.

0: Ik heb zo'n zin om naar het Repair Café te gaan.
1: Ja, oh.
0: Hebben jullie dat?
1: Ja, dus in die oude telco van Richard Lammers van Buur.
0: Ja, ja. Ja, zeker. Daar kan je sigaren roken ook, hè?
1: Ja.
0: Ja. Ja, want dat deed ze daar vroeger natuurlijk ook.
2: Alleen maar.
1: Dat kan nog steeds daar zijn.
2: Ja.
0: Dat kan zeker.
1: Maar jij bedoelt bij Elementa, wil je?
2: Elementa.
1: Alsjeblieft, ik help jou, jongen.
0: Elementa.
1: Dat is ook weer reclame, hè?
2: Ja, wel duurzaam. Ja.
0: Daar ben ik al een paar weken niet meer geweest.
2: En dat is prima.
0: Hey, hebben jullie wel eens iets geboekt via booking.com?
1: Nee.
0: Nee,
1: een reis? Nee.
0: Oké.
2: Niet een reis, maar wel een accommodatie.
0: Maar ik maak daar eigenlijk bij elke vakantie, als we in ieder geval met de auto gaan, maak ik daar gebruik van.
1: En dat is best wel veel, want jij gaat best wel veel met vakantie.
0: Ik ga alleen maar met de auto, zeker. Dit keer niet, Rui. We gaan nu met het vliegtuig in half september.
1: Heb je al geboekt?
2: Niet bij
0: Portland. We gaan weer naar Ibiza.
1: Ibiza. Ja.
0: Oh. Dat was ons goed bevallen 3 jaar geleden, dus daar gaan we nog een keer doen.
1: Dat is echt een leuke eigenlijk.
0: Jazeker.
2: Maar wat vindt Booking ervan dan?
0: Nou, daar heb ik niet bij Booking gedaan. Oh. Waar het om gaat is dat er een Belgisch gezin, niet uit Waalbrugge, waar was het?
2: Blankenberg. Ze waren niet met z'n zessen.
0: Ze waren zeker niet met z'n zessen, maar die hadden dus een... In Italië hadden zij een huis geboekt via Booking.com.
2: Uh-huh.
0: En toen kwamen ze daar aan en toen bleek het een kantoorpand te zijn. Waar ze dus gewoon niet konden slapen.
1: Tussen de computertjes zaten.
0: Ja, wel betaald al, hè?
2: Uiteraard.
0: Dus, en toen hebben ze zelf een nieuwe booking gedaan.
2: Huis gebouwd? Oh. Ja.
0: Nee, een nieuwe booking gedaan. Oh. Een aantal dorpjes verder.
1: Ja.
0: Wat denk je?
1: Weer een kantoor.
0: Helemaal niks. Ah. Nee, dat was helemaal niks.
1: Oh, dat is ook, dus, via ook via Booking.
0: Zeker weten.
2: Booking.b
1: is
2: zeker
1: dan. Ja, dat is makkelijk.
0: Het is, maar die mensen voelden zich nogal bedrogen.
2: Nou,
0: dus vandaar dat volgende week gewoon een van de thema's bedrogen is.
1: Komen ze ook bij Omroep Max?
0: Wat zeg je nou?
1: Bij Omroep Max?
0: Nou, ik denk het wel. Bij de vakantieman.
1: Ja, ja, ja. Ja.
2: Oh, dat is Belgisch, hè?
0: Of je moet naar...
2: Booking.be.
1: België, denk ik. Ik denk naar België.
2: Niet naar België, jongen.
0: Echt wel. Komt-ie aan.

0: Net op tijd. Net op tijd.
1: Just in time.
0: Rock With You. Ja, zeker. Ja, Michael Jackson. Okay, leuk. Voor Herman. Hè. Herman die wilde hem graag horen. Dus, Herman? Neef Herman. Herman is broer van neef Johnny. Oh ja. Nee, neef Johnny is iets anders.
1: Van de Kriemelberg.
0: Ja. Ja. Nee, dit is Herman.
1: Herman.
0: Herman Wessels.
2: Van het terras
1: in de zon. Ja, zeker. Ja, precies. Ja. En hier de straat 10.
0: Hoppakee, ook nog eens. Ja. Nee, jij kan met dit soort uitspraken weet je wel dat je vrij jeugdig bent ook.
1: Ja, zeker. Ja. Ja. Ik voel me ook heel erg jong.
2: Dus, zeker. Je ziet er ook goed uit.
1: Ja. Forever young.
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ik doe even de bril af.
2: Forever de bril af. Forever vingergroot worden.
0: Dan gaan we doen.
1: Nou, ja.
2: Een hele poos jong.
1: Zo is dat.
0: Zo, dokter Jan van der Wouden. Ja. Gaat u maar even liggen.
1: Ja.
0: Heb je nog verjaardagen?
1: Ja, wij doen even de verjaardag van dinsdag 18 augustus.
0: Nou, dat is de laatste dag in onze afslag 11 week.
1: Dus dat komt goed uit. En dan beginnen we met Claudia Lau. Ja. 54 lentes jong.
0: 54 lentes.
2: Van harte gefeliciteerd.
1: Van harte gefeliciteerd. Gaan we door met Edward Huisman, 64.
0: Ja.
1: Herfsten oud.
0: Ja.
1: Michael Holbrook Pennyman.
0: Ja.
1: Formerly known as Mika.
0: Ja.
2: Oh, Mika. Ja? De zanger.
1: Ja, blijkbaar.
2: De zanger Mika.
0: Ja, ik ken wel.
1: Nooit van gehoord.
0: Jawel, de natuurlijk ken je wel. Maakt niet uit.
1: Ja, maar
2: gaan we niet draaien?
1: Nee, gaan we niet draaien. Gelukkig niet.
2: Nee,
1: het is al niet heel veel te playlist in de tweede uur. Ja, weet je. Wat er nog aankomt, ook. Die kan beter, ja, die kan beter wat anders gaan
0: luisteren. Je kunt de radio nu beter uit gaan zetten.
1: Dat is echt toe. Maar ja, moet toch opgevuld worden. Ah, ja. Ja, ja, je moet
0: het
1: wel.
0: Is ook zo.
1: De geboortedag van Patrick Swayze, overleden in 2009. Daar gaan we ook geen liedje van dragen.
0: Geen liedje. Had ik wel erin staan, maar hij heeft ook
1: niet gehaald.
0: Nee. Zeker niet.
1: Ja. Gelukkig niet. Patrick Hans van Wilgenburg,
0: ja.
1: 84 jongens.
0: Ja,
1: zo, die
0: strong,
1: is nog wel, hè? Ja, zeker. Geboortedag van Robert Redford, overleden in 2025. De geboortedag van Hans van Mierlo, overleden in 2010. We sluiten wel lekker positief af allemaal, hè?
0: Wel hoor.
1: Ja, ja, ja. Ja. 1960, de eerste anticonceptiepil komt op de markt.
0: Ja, dat is jammer, want als onze moeders dat hadden geweten, dan waren wij hier niet geweest.
1: Nou ja, zo jammer vind ik dat niet eigenlijk.
0: Nee, dat had een hoop ellende gescheeld, hoor.
1: Ja, ja, dat sommigen
0: denk ik
1: wel.
0: Ja, ja,
1: dat is niet wat zeker is.
0: Dus.
1: Dat, 1996, over ellende gesproken, Sport 7. Ja. Eerste betaalzender van Endemol en KNVB.
0: Wat is dat nieuws weer?
1: Jos Staatsen. Ja, dat was hem, hè?
0: En Wilfred Gené.
1: Oh ja? Deed hij ook mee toen al?
0: Zeker, ja.
1: Oké, die zat in de ballenbak toen.
0: Ja, nee, dat, echt niet. Nee.
1: Oké. Het project zal 4 maanden duren en mislukt door te weinig belangstelling. Ja. Je vraagt je af hoe het kan, hè?
0: Ja, nou ja, ja. Nu kan het dus wel.
1: Nu wel,
0: ja.
1: Dus. Ja, maar nu kan Wilfred ook veel meer dan dat hij toen kon.
0: Ja, maar dat lag niet aan Wilfred.
1: Het ligt nooit aan Wilfred.
0: Nee,
2: dat zeg ik ook.
0: Nee, dat klopt.
1: Ze hadden veel eerder Johan Derksen moeten vragen, toen al.
0: Ja, zeker.
1: Had wel goed gegaan.
0: Was het enorm succes.
1: Maar weet je, daarentegen werd in 2007 wel de televisiezender RTL 8 gelanceerd.
0: Kijk,
1: dat is wel een enorm doorslaand succes geworden.
2: Zeker. Bestaat nog steeds?
1: Nee.
2: Nee, hè?
1: Dat niet.
2: Nee.
1: 2011, de 26e editie van Pukkelpop in Hasselt-Kiewit.
0: Ging niet zo best, hè, met
1: vallen Pukkelpop. Tijdens een kortstondig noodweer 5 doden, 10 zwaar gewonden en 140 licht gewonden.
0: Ja.
1: Dat was niet zo heel mooi.
0: Nee, zeker niet.
1: En het is ook dinsdag de Geef Nooit Op dag. En dat vind ik wel een hele mooie om daarmee af te sluiten.
2: Ja, dat vind ik een hele goeie.
1: Ja.
2: Absoluut.
0: Nou.
2: Hebben we daar geen liedje voor?
0: Zeker wel, zometeen.
1: Oh, ja, leuk. Die heb ik ook niet gehaald.
0: Uit die ethisch. Maar eerst even de favoriet van Joran Dijkhuis, volgens mij. Hè? Over België gesproken. Hè? Geweldige plaat dit, hè? Vind je ook niks ernst, denk ik, hè?
1: Ga het meemaken.
0: Ken ik niet. Barbaar.
1: Ik ben jong, hè? Ik ken het niet.
2: Nee.

0: Yo, Willy!
1: Oh, yeah.
2: Het is mooi toch, hè?
3: Dit is net als
2: die deur in het
3: laatje. Net mooi.
2: Bij het Valhalla of zo.
3: Ja,
2: dan kan je zo zitten aan het strand, voetjes. Heerlijk,
4: lekker
2: mensen.
4: Lekker wakker worden,
2: cocktailtje erbij. Ja.
3: En die visjes aan je voeten zitten knabbelen.
4: Oh, die vis weer, rotte vis.
2: Lekker.
4: Heb ik het hele thema mee te pakken.
2: Rotte vis, ja.
4: Gewoon door.
2: Ja, zeker.
4: Lekker door.
2: Hé, heren, jullie kennen Tupac nog wel, denk ik, hè?
0: Tupac op de first floor.
2: Tupac, ja. Tupac, die is, wat is het dan, bijna 30 jaar geleden, is hij in zijn auto... Het was niet zijn auto, denk ik, want hij zat als bijrijder zat hij ernaast.
3: Ja, hij zat gewoon in een taxi.
4: De Tupac,
2: de Tupac-taxi.
4: Bij Jan Bakker.
2: Ja. Nou, die zat toen nog wel op de taxi, denk ik. Maar die werd inderdaad doodgeschoten.
3: Ja.
2: Nou is er een meneer, die heet, dat moet ik even goed zeggen hoor, Duane Davis.
4: Ja, die heeft een boek geschreven.
2: En, precies, mooi, die heeft een boek geschreven en die heeft ook een podcast gemaakt.
4: Ja, goed,
2: en daar is hij nogal een beetje stoer gaan noemen. En die wordt nu gewoon... Die wordt berecht.
4: Ja.
2: Die gaat...
3: Als zijn de moordenaar van.
2: Precies, als hij pech heeft, gaat hij gewoon levenslang de bak in. De man is inmiddels 63.
4: Goed, hè?
2: Dus nou, levenslang.
3: Niet zo heel lang meer, maar...
2: Nee, dat klopt. Maar dat is dus ook een van de thema's. Van volgende week is... Hoe was jouw alibi?
3: Hoe was jouw alibi, jongen?
4: Hoe is jouw alibi?
2: Dat kan dus ook.
4: Oh,
2: dat kan je ook in doen.
3: Ja, hoe is het met alibi?
2: Van harte uitgenodigd om een plaatje...
4: Alibi is alibi geworden.
3: Dan mag je weer naar Nederland.
4: Ja, natuurlijk.
2: Om een plaatje erin te gooien voor volgende week.
4: Nou, er een plaatje in.
2: Voor deze week lukt het niet meer, had ik begrepen.
4: Wie was jouw alibi?
2: Dat mag ook. Wie was jouw alibi?
4: Wie was jouw alibi?
2: Wat was jouw alibi? Hoe was jouw alibi? Het maakt mij helemaal niks uit.
4: Waar was jij met alibi?
3: Bent u een vos?
2: Ja, bijvoorbeeld. Ook dat kan. Dat kan allemaal, hè. Dat is allemaal geen probleem.
3: Ik voorzie al leuke nummers, hoor.
4: Ja, als dat geen...
2: Maar dit is leuk.
4: Gezellig.
2: Dit is leuk. Is dit ethisch of is dit niet ethisch?
4: Nou,
3: zeker.
2: Hè?
3: Echt zwingen in de
2: zwingkill. Vind je het ook mooi ergens, of niet?
4: Ik vind het echt geweldig.
2: Nou, daar ben ik blij mee.
4: Ja.
2: Daar komt hij speciaal voor jou, de 12-inch uitvoering.
4: Oh, dat is lekker.
2: I'm never gonna give you up. Hij duurt 15 minuten.

Thuis, op je werk en in de auto. 24 uur per dag het groene hart van je radio. Dit is Veluwe FM.

0: toch nog een beetje Belinda, hè?
1: Gelukkig maar.
0: Nou, hè. Zo, jongens.
2: Zo, dat doet Rick Astley even een beetje vergeten, dit. Dat is wel lekker, hè?
0: Ja, zo zijn we ook.
2: Dat is ook wel fijn.
0: Moeten we nog even één themaatje snel bespreken? Dat is de zoon van Phil Collins. Die heeft een professioneel voetbalcontract afgesloten bij 1860 München.
3: Oh.
0: Jazeker.
4: Hij gaat gewoon naar Duitsland.
0: 21 jaar, die jongen.
2: Stephen Collins.
0: Phil is volgens mij al best op leeftijd. Dat is denk ik derde leg of zo. Maar in ieder geval, een van de thema's is dan ook de zoon / dochter.
2: Weet je ook hoe die heet?
0: Ja, weten we. Volgende week komen we erop terecht.
2: Kees Collins.
0: Dan hebben we...
2: Als maar geen Joan is.
4: Dat is de dochter van een.
0: We hebben dan bedrogen, zuinig recept. En dus de zoon, dochter van. En hoe, wat, wie was jouw alibi?
4: Alibi.
2: Alibi.
0: Daar zijn we er ongeveer wel, denk ik. Dan rest mij niets anders dan jullie heel hartelijk te bedanken, heren, voor jullie aanwezigheid.
2: Bijzonder graag gedaan.
4: Het genoegen was geheel mijnerzijds.
0: Ja.
4: En ik denk ook wel ernstenzijds.
2: Jazeker, ja.
0: Ik zie dat hij enorm aan het glimmen is. Hij heeft ervan genoten, denk
2: absoluut.
0: Ik.
4: Bij zijn oren glimt hij ook heel erg. Maar dat is meer dat die dingen zo warm zitten.
2: Ja. Genoegen was in ieder geval niet bij de luisteraars.
0: Niet?
4: Dat is wekelijks.
0: Nou, dat is dan mooi, hè?
2: Lekker stabiel.
0: Die ene
2: zo,
0: luisteraar, die is ook naar huis.
4: Ah, wel een mooi nummertje nog even, hè?
2: Ja.
0: Volgende week is Albert er weer. Godzijdank.
4: Mensen, gelukkig.
0: Groeten! Hoi, hoi! Hoi.

0: Deze is natuurlijk voor de eclipse van vanavond, hè? Dus de zon...
1: Dat vergeten we nog even. Wel kijken, jongens,
0: hè? De zon, 17 over 7.
2: Eclipse.
1: Countdown.
2: Het is de digitale eclipse.
0: Eclipse.
2: Eclipse.
0: Eagles.
1: Dag.
0: Tot volgende week.
2: Dag, hoor.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. 5 jaar na de machtsovername van de Taliban in Afghanistan worden bijna 2,5 miljoen meisjes uitgesloten van het voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dat de komende jaren nog op kan lopen naar 4 miljoen. De VN-organisatie zegt dat fundamentele rechten worden geschonden. UNESCO eist dat de Taliban een einde maken aan de beperkingen voor vrouwen en meisjes in Afghanistan. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is opgelopen naar 44, schrijft de Zimbabweanse krant The Herald. De boot met een kleine 120 mensen aan boord kapseisde op het Karibameer. Duikers hebben verschillende mensen uit het water gehaald. Volgens de autoriteiten wisten 77 opvarenden zwemmend een klein eilandje in het meer te bereiken. Waardoor de boot kapseisde is nog niet duidelijk, mogelijk kwam het door de hoge golven. 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf morgen nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap wil zo voorkomen dat er te veel zout water het gebied instroomt. Het gaat om sluizen bij onder meer Amsterdam-Noord, Den Helder en Zaandam. Voor de beroepsvaart blijven ze wel gewoon open. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbesstruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbesstruiken. En daar zijn er nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbesstruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. De brand is daarom een bittere pil, zegt de stichting die was opgericht om de jeneverbessen te beschermen. Het weer nog tot besluit. Het is zonnig en het is warm. In het zuiden is het 30 graden ongeveer. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen is het dan opnieuw zonnig. En dan wordt het nog warmer met maxima van 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Groene, groene, groene hart. Het groene hart van je radio.
4: Veluwe.
5: De beste nederpop van 1960 tot nu. Dit is Nederjam met Jacques van Strien.

beste nederpop van 1960 tot nu. Dit is Nederjam met Jacques van Strien. Nederjam.

Een hele goede middag. Welkom luisteraars. Dit is weer Nederjam bij de klok van 4 uur. Normaal de Het Nederpop Feuilleton. Wat zich iedere week plaatsvindt van de jaren 60 tot en met nu doen we alleen maar Nederpop hits.

0: Maar in de maand augustus doen we altijd wel anders. Dan vieren we dat het zomer is met de zomerhit top 50. En die zomerhit top 50, die hoor je vandaag al voor de derde aflevering. En dat betekent dat we vorige week gestopt zijn op nummer 31. Hadden we Lucas en Steve en Up Till Dawn. On the move. En vandaag beginnen we bij nummer 30. En die krijgen we van mij zo te horen. En we tellen hem af tot nummer 20. En dan volgende week de vierde aflevering. En dan die week daarna de vijfde aflevering. En dan zijn we vanzelf bij nummer 1. Nou, nu de komende 2 uur heel veel Nederpop. Eerst bij ons met de Nederrit op 50. En dadelijk Carmen tussen 4 en 5. Blijf dus luisteren. We gaan eerst door met nummer 30.
1: Zomerhit top 50. Nummer 30. 1999.
0: Ja, dat is een band en die komen we nog hoog in de lijst ook tegen. Het is Teaspoon. En zo heet hij.

0: deze danssensatie uit Nederland, de Teaspoon. Wat kunnen we er nog iets over zeggen? Vast wel. Even kijken of we nog wat informatie erover hebben. Het was een Nederlandse pom dance formatie uit 1991, opgericht door de voormalige US Air Force soldaten rapper Salomon Baskin.
1: Nummer 1 tot 50.
2: Mega Jam. Bubbling under from the bottom.
1: 2019.
0: Nou, dan weet je dat ook weer, hè?

0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: hebben jullie het ook elke keer als je wat hoort van Suzanne en Freek, dan komt er toch iets anders binnen. Die teksten die betrekken je toch een beetje op het leed wat ze doormaken. We wensen ze natuurlijk heel veel sterkte. Suzanne en Freek met Blauwe Dag en Bubbling Under. Stond vorig jaar volgens mij nog in de lijst en dit jaar eruit gekukeld. Ik heb nog een heerlijke Bubbling Under voor je. Als een plaat in één maat gewoon zomer behelst, dan is het de volgende wel. Het is de uit Spanje afkomstige Belgische zangeres Maria Isabel Perez, oftewel Bella Perez.
1: Hit top 50!
2: Mega Jam!
3: Bubbling under from the bottom up.
0: Nou, heb ik wat te veel gezegd? Wat een lekkere plaat, hè?
4: El mundo está bailando.
0: En zo heet hij, El Mundo's Bailando. Hier is Bella Perez.

0: vorig jaar stond ze nog op nummer 27, geloof ik, in de lijst. Dus die is er flink uitgekukeld. Bella Perez met El Mundo Bailando. Ik weet niet waarom eigenlijk, want het is zo'n lekker plaatje. Maar vooruit. Wij gaan weer snel terug naar de lijst van dit jaar. We zijn aangekomen op de nummer 29ste. En dat is een nieuw binnenkomer.
1: Nummer 50.
2: Megajam.
1: Nieuw. Nummer 29.
0: Ja, deze plaats is natuurlijk niet al te oud. Nieuw binnen, volledig terecht waarschijnlijk in de zomerhit top 50. De meezinger van 2022.

Nou, dat was dan hoor, de amazing hit van 2022. Natuurlijk het origineel van Pierre Carter en Mieke, je weet er alles van. De Engelbewaarder opnieuw gedaan. Drie van Marco Schuitenmaker en nu nieuw binnen de zomer in de top 50 aller tijden van Nederpop op nummer 29. Op 28 hoor je wilde klanken op de achtergrond. De band dus die pas in Madison Square Garden is geweest en daar op mocht treden. En dit was even een groot hit. Ze staan een paar keer in de lijst. Ze zijn er ook een paar keer uitgevallen. En dat heb ik je vorige week allemaal verteld. Ik weet niet wat je aan het doen bent. Het is zomer. Misschien zit je wel lekker op het strand te luisteren naar Veluwe FM. Misschien wel in het buitenland via de stream. Ja, het zou ik ontzettend leuk vinden als je lekker zit te luisteren naar ons. Wij doen het vanuit de studio hier in Putten. Het is een Nederjam met een zomerhit op 50 op nummer 28. Vijf plaatsen gezakt van 23, de Venga Boys. Deze track heet, je hoort het al, To Brazil.

0: Je luistert naar de Zomerrit op 50 hier bij Nether Jam. Bij je tot eind van augustus zelfs. En dan tellen we hem af naar nummer 1. Dit was nummer 28, de Venga Boys en To Brazil. En hierna natuurlijk nummer 27.
1: Zomerrit tot 50.
2: Nether Jam.
1: Nummer 27. 20-3.
0: Ja, 20-3 was dit een hele grote hit. Hey Mama, die is uit de lijst gekugeld, maar deze staat er nog in. Hier is Oyarele K3.

Ja, dat was uit 2003 hoor. De Mark 1, zoals dat heet, van K3. De originele drie meiden hadden een hele grote hit met Oya Lele. En zo groot dat hij op 27 staat. Wel gezakt van 8, moet ik zeggen. Dus 19 plaatsen naar beneden in de zomerhit op 50. Hele volgende is weer een hele mooie nieuwe.

Het lijkt wel of dit een running gag wordt, langzaam maar zeker. Hè? We hebben vorige week ook al dit probleem gehad. Dan hebben we de niet-instrumentale versie van mee moeten pakken. Ja, wat is dat nou voor onzin? Want we willen hier gewoon natuurlijk de echte doen. En ik denk dat ik hem hier wel heb. Eens even kijken hoor, of dat gaat lukken. Zullen we proberen? Er is toch zo gezegd van een ezel, een stoot aan een steen. Nou ja, dat doen we dan maar weer voor de tweede keer. Zo gaat het maar door. Je hoorde net DJ Paul Roger Elstak. We kennen hem gewoon als Paul Elstak. Hij komt uit Den Haag. Man is ook alweer 59 jaar oud. En scoort natuurlijk een waanzinnig hit in de tijd van het... ja, wat is het ook weer? Van de hakken? Rainbow in the Sky uit 1995. Dat brengt ons volledig op de helft van de lijst. En de bovenste 25 staan nog voor ons. En de onderste 25, die hebben we net achter ons gelaten. De volgende plaat is weer een mooi verhaal. Het is een plaat uit 1978. Jaap Egmond hebben we het heel vaak over gehad in dit programma. Hij heeft in de Golden Earring gezeten, heeft heel veel geproduceerd. De Stars of 45 was van hem. Maar in eind jaren 70 was hij ook betrokken bij de band Catapult. Maar af en toe hadden ze wat nummers die pasten wat minder in dat genre. Zo op een gegeven moment was er een heel apart Leids dialectplaatje. Dat heeft hij maar onder de groep Rubberen Robbie uitgebracht, die daarna nog heel veel hits had. En dat was een leuk plaatje over op dat moment de grote rage. Wij waren wereldspeler op het gebied van het windsurf. Sporten en zeker ook op de Olympische Spelen haalde Steven van den Berg volgens mij in de tijd... ja, gouden medailles voor Nederland. En dus moest er iets geschreven worden over windsurfing. En het werd een heerlijke zomerplaat van de surfers. Windsurfing heette het nummer. Volledig geproduceerd door Jaap Egmond. En uitgebracht onder de naam The Surfers. Het grappige is, ze moesten op tv natuurlijk ook, want het was gewoon een studioproductie. Moesten ze ook een bepaalde bekendheid hadden. Hebben ze de man van Spooky and Sue op tv neergezet. Samen met een aantal danseressen en zangeressen erbij. En eentje ervan was Esther Oosterbeek, die later in de Dolly Dots terecht zou komen. Ik neem je mee terug naar eind jaren 70. Hier zijn The Surfers en windsurfing. Voor mij.

0: was getekend meneer Jaap Egmond himself. Was nog in een documentaire te zien voor de Golden Earring. Die ook reflecteerde op de band. Tot en met het eind in 2019. Hij stond ermee op nummer 25. En was nieuw binnengekomen. De Servers en Windsurfing.
1: Tommer heeft top 50.
2: Mega Jam.
1: Nieuw. Nummer 24. 1993.
0: En in 1993 was dit een heerlijke eendagsvlieg eigenlijk. De band heette Roots Syndicate. Ze namen een nummer op voor een verzekeringsmaatschappij. Iets met Apeldoorn. We zeggen er verder niks over. Mockingbird Hill heette die. En hij is nieuw op nummer 4.

Ja, dat was hem alweer. Hè. Nummer 24, The Roots Syndicate en Mockingbird Hill. Wij gaan naar nummer 23, weer een nieuw binnenkomer. Trouwens, 22 ook en 21 dan weer niet. Dus blijf bij ons tot de klok van 4 uur. We gaan naar een groep uit het Hoge Noorden, uit Groningen. Daarna vormden ze Jazzpolitie, maar hier heten ze nog Splitsing. Je hoort Wind en Zeilen.

0: Ja, is leuk om die ook weer een keer te horen. Hè? Splitsing uit het Hoge Noorden, uit Groningen. GB Wind en Zeilen. In de tijd enorm geplucht, dat weet ik nog wel, door Frits Spits in de avondspits. Laat is trouwens niet verder gekomen dan de tipperale positie. Dat is dan weer vreemd, want we kennen hem denk ik allemaal die in die tijd ook eens jong was en opgegroeid is. In 1999 praten we over een nieuw op nummer 23. Nog één nieuwe.
1: Top 50!
2: Mega Jam!
1: Zomer hit, top 50!
2: Mega Jam!
1: Nieuw!
2: Nummer 22! 24!
0: 22 nieuw binnengekomen, de hoogste voor deze week. Volgende week nog een paar nieuw binnenkomers op. We hebben er 25 totaal. Ik heb het over Robert van Emer en Zoet Zout Zuur. Hier is hij dan.

Net als vorige week gaat die tweede keer weer wel goed. Gelukkig. Maar volgende week herkansing proberen we ze allebei de keren dat we deze achtergrondmuziek draaien goed te doen. En zonder stemmen erin van weet je ook weer, Doetje en Karen. Oftewel de zusjes van Maywood. Of dat Maywood verder nog in de lijst komt, dat weet ik niet. Dat gaan we meemaken. Blijf dus gewoon luisteren tot eind augustus. Maar doe het gewoon altijd. Altijd gewoon lekker naar Veluwe FM luisteren, want het blijft altijd feest. Voor mij afslag 11. In de ochtend natuurlijk, De Wereld Wordt Wakker. Fantastisch programma. Dan afslag 11 natuurlijk tussen 1 en 3. Die woensdag is echt fantastisch. Dan tussen 3 en 4 zijn wij er natuurlijk. En tussen 4 en 5 is Carmen met een fantastische collectie van Nederlandstalige platen. En zo gaat het maar door, iedere dag van de week. Wij zijn dus bezig met die Nederhit Top 50. Hoe maken we nou eigenlijk zo'n Nederhit Top 50? Nou, we pakken alle lijstjes van de 538, de Q Music, noem het maar op. Iedereen die wel iets met een zomerlijst doet, die leggen we op een stapel. We kijken waar de Nederpopplaten staan in die lijsten. En we pakken de bovenste 50 Nederpopplaten uit elke lijst. En we geven ze punten. De nummer 50 krijgt 1 punt. De nummer 1 krijgt 50 punten. 50 punten. En dan tellen we dat bij elkaar op en is een hele grote Excel-sheet. En uiteindelijk sorteren we die even. En dan hebben we de nummer 1 tot en met 50. Een zomerhit top 50. Die we draaien in Nederjam. De enige die die lijst heeft. Zijn we ook aan het eind van het jaar. Zijn we de enige die die lijst heeft. De Nederhit top 50. Dat zijn de Nederhit-platen die niks met de, kunnen we iets met de zomer te maken hebben. Maar het hoeft niet. De allerbeste Nederpopplaten aller tijden. Pakken we ook al die lijsten bij elkaar en doen we hetzelfde. Nou, als je denkt boring, dan heb je waarschijnlijk hartstikke gelijk. Dus laten we gewoon lekker verder gaan met de Nederhits draaien. En dat met name met het zomertintje. Ik heb er twee voor je staan. Daar krijg je Broederliefde met Jungle. Stond vorig jaar nog op 37 in de lijst en is er helaas uit. Dus we noemen dat dan een Bubbling Under. En ik heb er daarvoor eentje van de formatie Kafka. En die had een hele leuke plaat met Springen. Zanger Kafka en Springen, zo heet het officieel. Vorig jaar nog op nummer 35 in de lijst en deze keer er ook uit. We noemen dat Bowling Anders. Het is tijd voor allebei deze platen. Zijn we dadelijk bij je terug met nummer 21. En dat is een heerlijke ouwe. Misschien wel de oudste uit de lijst. Dus je hoort het straks.

0: jungle, we leven duur in de Benelux.
1: Je hoorde twee Bubbling Unders achter elkaar. Eerste zanger Kafke. Springen. En dit was Jungle van Broederliefde featuring Jacques Chiraca.
2: Tommerits op AA. Tommerits top 50.
3: Nederjam.

0: Ja, de eindtune is alweer ingestart. Dus betekent dat ik nog eventjes bij ben. En dan het laatste nummer draaien. En dan weer wachten tot volgende week. En dan gaan we lekker verder. En dan draaien we nummer 20 tot nummer 11. We komen in de bovenste regionen van die zomerhit. Top 50. En weet je wat? Ik laat het gewoon nog één keer horen.
1: Zomerhit top 50.
0: Ja, je kent hem wel. Goed zo. We hadden vandaag nummer 30, Teaspoon, Summer Love. We hadden op nummer 29, Nieuw, Marco Schuitmaker, Engelbewaren. De Venga Boys, To Brazil op nummer 28, op 27, gezakt van 8. Flinke duikeling van K3, Oye Lele, Rainbow in the Sky, DJ Playlstak, Nieuw op 26, Nieuw op 25. The Servers en Windsurfing, Mockingbird Hill van Root Syndicate, Nieuw op 24. Nieuw op 23 hoorde je Splitsingen, Wind en Zeilen en Zoet Zout Zuur van Robert van Hemert. Hoorde je zojuist Nieuw op nummer 22.
1: Mega Jam. Zomerhit top 50. Mega Jam. Nummer 21. 1975.
0: Het is daarmee gelijk de oudste plaat uit de hitparade. 1975. De George Baker Selection natuurlijk. Jawel. Stijgt 4 plaatsen van 25 naar 21. Misschien door die nieuwe populariteit via TikTok, wie zal het zeggen. Hoena Paloma Blanca, zo heet hij natuurlijk. Hans Bouwens, zo heette die meneer zelf. Hij kwam uit Hoorn met de George Baker Selection. Ga ervan genieten. En ik spreek je volgende week weer bij Nederjam. Tot dan. En heb een hele fijne tweede helft van de week.

0: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Door de lage waterstand van de Rijn is in Duitsland een deel van de binnenvaart stil komen te liggen. Tussen Mainz en Koblenz staat het water van de rivier zo laag dat de meeste schepen er niet meer doorheen kunnen, ook al zijn ze maar voor 20% beladen. Veel schepen zijn gestrand bij het knelpunt Kaup. De waterstand is daar nu 134 centimeter. Nooit eerder was het zo laag. Betekent dat de Rijn nu in twee is gedeeld en dat heeft grote gevolgen voor de internationale binnenvaart. De Europese Unie stelt 2,1 miljoen euro beschikbaar voor noodhulp aan Colombia. Het land werd maandag getroffen door een zware aardbeving. Er zijn zeker 250 doden en duizenden mensen worden nog vermist. Velen liggen vermoedelijk nog onder het puin van ingestorte gebouwen. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor de basisbehoeften van de meest kwetsbaren. In Spanje worden maatregelen genomen om te voorkomen dat het grote aantal mensen dat de zonsverduistering wil zien vanavond tot gevaarlijke situaties leidt. De autoriteiten noemen specifiek het veroorzaken van bosbranden. De Spaanse verkeersdienst controleert extra op de wegen ten noorden van Madrid. In het zuiden van Catalonië en op de Balearen zijn meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. In Baskenland roepen de autoriteiten mensen op om niet op de vluchtstrook te stoppen. In Spanje is op een aantal plekken de volledige zonsverduistering te zien vanavond. En er is een nieuw snelheidsrecord gevestigd met een auto op waterstof. Op een zoutvlakte in de Amerikaanse staat Utah werd een snelheid van ruim 650 km per uur gehaald. De auto werd bestuurd door de 64-jarige Andy Green. De Brit is de enige mens op aarde die op land de geluidsbarrière heeft doorbroken. In 1997 reed hij in een auto met straalmotoren bijna twee keer zo hard als met een waterstofauto, ruim 1200 km per uur. Het weer. Zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder. Morgen opnieuw zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen Soest en Amersfoort-West 5 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. Het komt door een eerder ongeluk. Er zijn er twee rijstroken dicht. En op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen een kwartier vertraging. Dat heeft te maken met de afgesloten A1. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
5: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
6: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
5: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
7: Dit is het nieuws uit de regio.
8: Goedemiddag, dit is het regionieuws. Een grote brand aan de binnenhavenweg in Lelystad heeft dinsdag voor een omvangrijke zwarte rookpluim gezorgd die zichtbaar is vanaf grote delen van de Veluwe. De brand woedt op een terrein waar pellets zijn opgeslagen. Door het brandende materiaal komt veel rook vrij. De brandweer is uitgerukt om het vuur te bestrijden en verdere uitbreiding te voorkomen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De brand woedt bij een vestiging van pellethandelaar Foresco. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De vervuiling van de

0: De waterkant bij het strandeiland in Harderwijk wordt jaarlijks aangepakt. De gemeente laat in de winter met een kraan puin en afval verwijderen en brengt daarbij ook zand terug naar het strand. De Harderwijker Courant meldt dat het college dat heeft laten weten in antwoord op vragen van gemeentebelang. Volgens de gemeente is sprake van een structureel probleem dat met de huidige aanpak binnen de bestaande begroting wordt aangepakt. Het strand wordt 3 keer per jaar machinaal gereinigd met een beachcleaner. Daarnaast wordt wekelijks zwerfafval verwijderd en worden de afvalbakken geleegd, zo meldt de gemeente. Die ziet binnen de huidige begroting geen ruimte om het verwijderen van puin vaker uit te voeren. En tot slot, in het centrum van Zeewolde wordt zaterdag 5 september de 36e editie van Zeewolde bij de Pinken gehouden. Op het Horsterplein staan de hele dag veekeuringen van kalveren, pinken en koeien centraal. Het evenement begint in de ochtend met het aanvoeren van het vee. Bezoekers kunnen gedurende de dag de diverse keuringen volgen. Daarnaast is er een braderie en vindt dit festival met dweilorkesten plaats. Het gemeentehuis van Zeewolde opent tijdens Zeewolde bij de Pinken eveneens de deuren voor bezoekers. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest Veluwe.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest Veluwe.
3: Je staat op het punt om te gaan luisteren naar Nederlandstalige muziek. Nederpop. Machtig mooie mega meezingers en smartlapperij. En dat een heel uur lang.

worden, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

0: grote gevolgen hebben voor de internationale binnenvaart. In Duitsland ontstaan al grote problemen nu de rivier bij het knelpunt Gaup moeilijk of eigenlijk niet meer begaanbaar is. Sinds het begin van de metingen was de waterstand daar niet zo laag. De Europese Unie geeft 2,1 miljoen euro aan Colombia vanwege de aardbeving die het land maandag trof. Daarbij vielen honderden doden en mogelijk liggen er nog duizenden mensen onder het puin. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor noodhulp aan de mensen die het hebben overleefd. Het dodental van een bootongeluk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen naar 44. Een duikersteam heeft vanmiddag nog lichamen van tientallen volwassenen en kinderen uit het water gehaald. Er zaten mogelijk tientallen mensen te veel aan boord van de veerboot. Waardoor die kapseisde, is nog niet bekend. Oost- en Zuidoost-Aziatische landen worden geteisterd door orkanen en hevige moessonregens. Er zijn 3 orkanen tegelijk actief. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers vielen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In het zuiden van Japan moesten uit voorzorg 260.000 mensen tijdelijk hun huis uit. Op verschillende plekken viel de stroom uit en raakten wegen onbegaanbaar. In de Chinese hoofdstad Peking staan straten blank en zijn auto's gestrand door de vele regen. De Spaanse autoriteiten zijn bang dat door de grote toestroom van mensen vanwege de zonsverduistering vanavond bosbranden kunnen ontstaan. Daarom wordt er extra gecontroleerd op de wegen ten noorden van Madrid en zijn in het zuiden van Catalonië en op de Balearen meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. Het weer zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen opnieuw dan zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A27 Utrecht-Almere. Bij Huizen is de vertraging 20 minuten door een aanrijding. Alle rijstroken zijn vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. De maan schuift woensdagavond gedeeltelijk voor de zon. Daardoor is vanaf de Veluwe een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Het astronomische verschijnsel is bijzonder, maar rechtstreeks naar de zon kijken kan ernstige oogschade veroorzaken. Tijdens een zonsverduistering beweegt de maan tussen de aarde en de zon. In ons land wordt de zon niet volledig afgedekt. Daardoor zal het verschijnsel vooral zichtbaar zijn als een lichte afname van de helderheid. Een volledige zonsverduistering die vanuit Nederland zichtbaar is, laat lange tijd op zich wachten. Het verschijnsel van woensdag is daarmee relatief zeldzaam. En meer over dat onderwerp is te vinden op veluwfm.nl, in de Veluwfm-app en op de Veluwfm Facebookpagina. Het afvalbrengstation van de gemeente Putten heeft vrijdag aangepaste openingstijden vanwege de verwachte hitte. Inwoners kunnen die dag terecht van 11 uur 's ochtends tot 2 uur 's middags. Met aangepaste tijden wil de gemeente werkzaamheden tijdens de warmste uren beperken. Inwoners van Putten kunnen bij het afvalbrengstation aan de Hoge Engwest 5 onder meer grof huishoudelijk afval, tuinafval, elektrische apparaten, chemisch afval en ander bijzonder afval aanbieden. Ook is er een inzamelpunt voor gereedschap voor Stichting Gered Gereedschap Nijkerk. En tot slot, Bosbad Putten heeft deze week de 200.000ste bezoeker van het jaar ontvangen. De 70-jarige Els Dijkstra uit Putten werd bij binnenkomst bij het pand aan de Zuiderveldweg verrast. Ze bezoekt het zwembad al enkele jaren 2 keer per week om banen te zwemmen en komt daarvoor vanuit Putten op de fiets. Bij de mijlpaal kreeg ze een 25-banenkaart. De 200.000ste bezoeker werd dit jaar ruim 2 weken eerder bereikt dan verleden jaar. De groei wordt mede toegeschreven aan de vernieuwingen die het zwembad verleden jaar uitvoerde. Door het hoge bezoekersaantal en de sterke zomerperiode houdt het Bosbad rekening met een mogelijk recordjaar. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: حلوة أفهم.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een man van 32 is opgepakt voor het bekladden. 32 is opgepakt voor het bekladden van overheidsgebouwen in Rotterdam en Utrecht. Op onder meer gerechtsgebouwen werd vannacht met

0: en overlast door het noodweer. De brandweerman die gewond raakte bij een duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De wallaby, die een half jaar geleden ontsnapte uit een dierentuin in Veldhoven, is terug. Een bezoeker van de Brabantse dierentuin zag de kleine kangoeroe vandaag in het kamelenverblijf. Daar is hij gevangen. De wallaby leefde het afgelopen jaar in de bossen rond de dierentuin. Volgens Zoo Veldhoven gaat het goed met hem. De wallaby is nagekeken door een dierenarts en teruggebracht naar zijn eigen hok. Het weer, zon en wat lichte bewolking in het noorden. Daar is het zo'n 23 graden. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af naar 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A6 Muiden-Lelystad. Tussen Almere Stad en Lelystad is de vertraging 3 kwartier. En op de A27 Utrecht-Almere bij Eemnes 10 minuten vertraging door een aanrijding. Alle rijstroken zijn daar weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brandweerman die gewond raakte bij de duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps van Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De Ierse investeringsmaatschappij Kanta Capital wil mogelijk Accel overnemen. Het Nederlandse bedrijf achter de Batavus en Sparta fietsen ging gisteren failliet en Kanta Capital overweegt nu het hele bedrijf over te nemen. Voor welk bedrag is niet bekendgemaakt. De investeringsmaatschappij zegt in het vroege stadium te zitten van het beoordelen van de mogelijkheden. De politie waarschuwt automobilisten.

0: De regels gelden ook voor landen in conflict of waar sprake is van een gespannen geopolitieke situatie. Wat dat precies inhoudt is onduidelijk. Het Songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Het weer. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af tot 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag. Dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat nog file op de A6 Muiden-Lelystad. Tussen knooppunt Almere en Lelystad is de vertraging 20 minuten door een aanrijding. Daar is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Bosbad Putten heeft deze week de 200.000ste bezoeker van het jaar ontvangen. De 70-jarige Els Dijkstra uit Putten werd bij binnenkomst bij het pand aan de Zuiderveldweg verrast. Ze bezoekt het zwembad al enkele jaren 2 keer per week om banen te zwemmen en komt daarvoor vanuit Putten op de fiets. Bij de mijlpaal kreeg ze een 25-banenkaart. De 200.000ste bezoeker werd dit jaar ruim 2 weken eerder bereikt dan verleden jaar. De groei wordt mede toegeschreven aan de vernieuwingen die het zwembad verleden jaar uitvoerde. Door het hoge bezoekersaantal en de sterke zomerperiode houdt het bosbad rekening met een mogelijk recordjaar. Het afvalbrengstation van de gemeente Putten heeft vrijdag aangepaste openingstijden vanwege de verwachte hitte. Inwoners kunnen die dag terecht van 11 uur 's ochtends tot 2 uur 's middags. Met de aangepaste tijden wil de gemeente werkzaamheden tijdens de warmste uren beperken. Inwoners van Putten kunnen bij het afvalbrengstation aan de Hoge Engwest 5 onder meer grof huishoudelijk afval, tuinafval, elektrische apparaten, chemisch afval en ander bijzonder afval aanbieden. Ook is er een inzamelpunt voor gereedschap voor Stichting Gered Gereedschap Nijkerk. En tot slot, in het centrum van Zeewolde wordt zaterdag 5 september de 36e editie van Zeewolde bij de Pinken gehouden. Op het Horsterplein staan de hele dag veekeuringen van kalveren, pinken en koeien centraal. Het evenement begint in de ochtend met het aanvoeren van het vee. Bezoekers kunnen gedurende de dag de diverse keuringen volgen. Daarnaast is er een braderie en vindt dit festival met dweilorkesten plaats. Het gemeentehuis van Zeewolde opent tijdens Zeewolde bij de Pinken eveneens de deuren voor bezoekers. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen. Maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland, dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in Europa. Landen die in oorlog zijn, mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar daarna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. Het Songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Over een kwartier begint in Nederland de zonsverduistering. De maan schuift dan langzaam voor de zon met rond 7:50 het hoogtepunt. Op verschillende plekken in Nederland zijn vrijwilligers van de Sterrenwachter druk mee. Bijvoorbeeld op het strand in Petten.
2: Ik wil het gevoel hebben van dat het avond wordt op een moment dat het geen avond is. Dus dat de zon weer dat het wat donkerder wordt. Dat heb ik in 1999 ook meegemaakt. Toen werd het echt helemaal schaduwrijk en de vogels gingen in de bomen op zijn rust. Dat bijzondere gevoel, dat wil ik wel graag nog een keer meemaken.
1: In Nederland wordt zo'n 90% van de zon verduisterd. In Europa kun je de zonsverduistering het beste in Spanje of IJsland zien. Het Nederlandse dressuurteam heeft zich

0: Goedenavond, dit is het Regio Nieuws. De hulpdiensten zijn dinsdagmiddag uitgerukt voor een ongeval met letsel aan de Krommekamp in Harderwijk. De melding kwam kort na de middag binnen bij de alarmcentrale. Volgens actuele 112 meldingen werden hulpdiensten naar de locatie gestuurd vanwege een ongeval waarbij letsel werd gemeld. Over de aard van dat ongeval, het aantal betrokkenen en de ernst van het letsel is volgens nog geen verdere informatie beschikbaar. Ook is niet duidelijk waardoor het incident is ontstaan. Een grote brand aan de binnenhavenweg in Lelystad heeft dinsdag voor een omvangrijke zwarte rookpluim gezorgd die zichtbaar is vanaf grote delen van de Veluwe. De brand woedt op een terrein waar pellets zijn opgeslagen. Door het brandende materiaal komt veel rook vrij. De brandweer is uitgerukt om het vuur te bestrijden en verdere uitbreiding te voorkomen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De brand woedt bij een vestiging van pellethandelaar Foresco. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. En tot slot, de maan schuift woensdagavond gedeeltelijk voor de zon. Daardoor is vanaf de Veluwe een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Het astronomische verschijnsel is bijzonder, maar rechtstreeks naar de zon kijken kan ernstige oogschade veroorzaken. Tijdens een zonsverduistering beweegt de maan tussen de aarde en de zon. In ons land wordt de zon niet volledig afgedekt. Daardoor zal het verschijnsel vooral zichtbaar zijn als een lichte afname van de helderheid. Een volledige zonsverduistering die vanuit Nederland zichtbaar is, laat lange tijd op zich wachten. Het verschijnsel van woensdag is daarmee relatief zeldzaam. En meer over dat onderwerp is te vinden op veluwfm.nl, in de veluwfm-app en op de veluwfm Facebookpagina. En tot zover het veluwfm Regio Nieuws.
1: Dit is veluwfm.
2: De omroep van de Noordwest Veluwe.
3: 24 uur per dag. Het groene hart van je raad.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Ook op een aantal eilanden is olie aangespoeld. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen. Maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in andere landen in Europa. Het parlement moet er nog mee instemmen. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is het hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld binnen de Jeugdzorg is beschadigd. De bovenkant ligt eraf en er zitten krassen op het kleurrijke glaskunstwerk. Het monument in Apeldoorn werd pas 2 maanden geleden onthuld. Naomi van Achelen zet zich al jarenlang in voor de toekomst van het voor de komst van het monument en is ook verbijsterd.
2: Het beeld om naar te kijken, om het kind te symboliseren. En dat is gewoon kapot. En waarom? Ik weet het niet.
1: Het is het eerste landelijke monument voor mensen die tijdens hun verblijf in de jeugdzorg te maken kregen met mishandeling, misbruik of andere vormen van geweld. Het weer vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Wethouder Erik van der Pol van de... Wethouder Erik van der Pol van de gemeente Putten heeft zondag namens het gemeentebestuur van Putten een krans gelegd tijdens de herdenking van

0: In Zeewolde stegen de prijzen van bestaande koopwoningen met 7,8%. Ermelo kende met 5,1% de kleinste stijging van de vier gemeenten. Ook daar lagen de woningprijzen echter duidelijk hoger dan in het tweede kwartaal een jaar eerder. En tot slot, de vervuiling van de waterkant bij het strandeiland in Harderwijk wordt jaarlijks aangepakt. De gemeente laat in de winter met een kraan puin en afval verwijderen en brengt daarbij ook zand terug naar het strand. De Harderwijker Courant meldt dat het college dat heeft laten weten in antwoord op vragen van gemeentebelang. Volgens de gemeente is sprake van een structureel probleem dat met de huidige aanpak binnen de bestaande begroting wordt aangepakt. Het strand wordt 3 keer per jaar machinaal gereinigd met een beachcleaner. Daarnaast wordt wekelijks zwerfafval verwijderd en worden de afvalbakken geleegd, zo meldt de gemeente. Die ziet binnen de huidige begroting geen ruimte om het verwijderen van puin vaker uit te voeren. En
1: 24 uur per dag. Het groene hart van je radio.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De zonsverduistering is voorbij. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Miljoenen Europeanen hebben het verschijnsel bekeken bij sterrenwachten of via eclipsbrillen. Deze vrouw keek vanuit het Noord-Hollandse kustdorp Petten en was onder de indruk.
2: Ja, zeker. Ook omdat het natuurlijk niet zo vaak voorkomt. Het duurt natuurlijk weer een aantal jaar voordat het volgende komt, dus het is wel leuk om mee te maken.
1: De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999, de volgende pas in 2081. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is een hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. In de buurt van het Belgische pretpark Plopsaland is een oude oorlogsbom ontploft. Volgens Belgische media zijn daarbij 3 mensen licht gewond geraakt. Het gaat om 2 bezoekers en een medewerker van het pretpark in de Ardennen. De bom komt vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog en lag aan de andere kant van een rivier die langs het park stroomt. De explosieve opruimingsdienst gaat de resten van de bom weghalen. De omgeving is afgezet. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als 5e door bij de laatste wissel, maar daarna maakte Marit Steenbergen het af. Het team met Steenbergen, Milou van Wijk, Imani de Jong en Yara van Kalmthout kwam in 3.31 en 89 honderdste over de streep. Het is het 2e estafettegoud voor Nederland op deze EK, na de winst op de 4x100 meter wisselslag voor gemengde teams gisteren. Het weer, vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Op Sportpark De Adelaar in Ermelo wordt dinsdag 18 en zaterdag 22 augustus de 11e editie van de Gerrit van Dam Bokaal gehouden. Het voorbereidingstoernooi van FC Horst staat in het teken van de start van het nieuwe voetbalseizoen en is tegelijkertijd een eerbetoon aan Gerrit van Dam, die veel voor de vereniging heeft betekend. FC Horst, VVOP, EFC 58 en Zwart-Wit 63 nemen deel aan het toernooi. De eerste wedstrijden worden dinsdagavond om 19:30 gespeeld. Op zaterdag 22 augustus staan vanaf 2:00 's middags de tweede wedstrijden op het programma. De prijsuitreiking volgt om 16:30. De hulpdiensten zijn woensdag uitgerukt voor een ongeval met letsel. Dat gebeurde op de Kruisweg in Hierde. De melding kwam kort na 9:00 binnen bij de alarmcentrale. Daarop werden meerdere hulpdiensten naar de locatie gestuurd om hulp te verlenen. De Kruisweg ligt in het buitengebeene. De Kruisweg ligt in het buitengebied van Hierden, ten noorden van Harderwijk. Over de toedracht en ernst van het letsel is nog niets bekend.

0: Dit is Veluwe FM.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
3: Leuk dat je luistert.
4: Het is weer tijd voor een uurtje genieten. Bij Bob's Golden Oldies. Met oldies uit vervlogen tijden.
5: Samenstelling en techniek, Bob Voren.

0: luistert. De omroep van de Noordwest Veluwe.
1: Dit is Veluwe FM.
2: Voor de beste muziek, je luistert naar deze station.
3: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Bob's Golden Oldies. We hebben weer een hele leuke lijst oude muziek klaarstaan voor jullie. Dus ik zou zeggen, geniet ervan.

Gino Fanelli. It hurts to be in love. We gaan naar een ander level. Level 42. Love Games.

Earth, Wind and Fire. After the love is gone. Nou, volgens mij is dat nog lang niet weg. Althans, dat zeggen de heren van Raccoon. Love you more.

Tanita Tikaram met Twist in My Sobriety. We gaan naar een band die heel bekend werd in de 70e jaren, maar nog meer in de 80e jaren. 10cc, I'm Not in Love.

0: Afgelopen maand overleed George Kooijman, de gitarist en zanger van Golden Earrings. En later de Golden Earring. En daarom hebben we gedacht het 3-in-1 hiervan te laten horen. Hier komt ie.
1: Thuis, op je werk en in de auto. 24 uur per dag, het groene hart van je radio. Dit is Veluwe FM.
2: Drie in één.

0: En we zijn weer aan het einde van ons mooie lijstje. Maar ja, ik zou zeggen, kom volgende week weer eens even luisteren. We gaan eruit met The Beatles. Hey Jude.
1: We komen aan het eind van het eerste uur. Maar blijf tuned in, want er komt nog meer na het nieuws.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi staat bekend als een van de beste middenvelders. Hij won met FC Barcelona 4 keer de Champions League. Commentator Armand Afsaroglu.
2: Ik denk dat de KNVB heel blij is dat ze nu in elk geval iemand hebben gevonden. Een grote naam, een toptrainer is het misschien niet. Kan het nog worden, maar hij heeft Barcelona getraind. Hij heeft ervaring in de absolute top. Is hij ook de juiste man op de juiste plek? Dat zal de tijd moeten uitwijzen.
1: Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Miljoenen Europeanen hebben vanavond bij sterrenwachten of via eclipsbrillen naar de zonsverduistering gekeken. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Deze Nederlandse broers waren naar Spanje gereden om de volledige zonsverduistering te zien. Daar hebben ze geen spijt van.
3: Het was echt fantastisch. Ja, onbeschrijfelijk.
4: Hoe vond jij het?
5: Ja, het is niet te beschrijven. Het was 1 minuut, maar 20 uur rijden was het echt waard. Dus het is echt mooi om te zien. De opbouw ernaartoe, iedereen wachtend. Het was heerlijk om te zien.
1: Twee bezoekers en een medewerker van het pretpark Plopsaland in België zijn licht gewond geraakt door een oud explosief. De bom is vlak bij het pretpark ontploft. Volgens Belgische media kregen 1 persoon iets in het been en hebben 2 anderen pijn aan hun trommelvliezen. De resten van het explosief zijn weggehaald. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Putten op FM 106.1. In Ermelo op FM 105.0. 93.1 FM op de kabel. Dit is het groene hart van je radio.

In Putten op 106.1. In Ermelo op 105.0. En op de kabel op 93.1. Dit is het Groene Hart van je radio. Veluwe FM.

thuis, op je werk en in de auto. 24 uur per dag, het groene hart van je radio. Dit is Veluwe FM.

0: And that's all, folks.
1: Dat was genieten. Tot de volgende keer.
2: Samenstelling en techniek, Bob Vorm.
3: De morgen stond, de avond staat.
4: Helaas, dit is alweer het eind van zo'n dag vol muziek.
5: Scheiden nou, hè? Weet jammer nou.
6: Is het nu al afgelopen?

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Miljoenen Europeanen hebben vanavond naar de zonsverduistering gekeken. In Nederland verdween de zon voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon in zijn geheel. De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999. De volgende is pas in 2081. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en twee keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Yesugus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Ze zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en soms mogen loopgraven niet worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis, dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump had Leavitt onder meer een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie haar opvolger wordt als perschef van het Witte Huis is niet bekend. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon met 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

maken? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regionieuws. De parkeerplaats van de Albert Heijn in Putten stond zondagochtend vol met winkelwagens. Tientallen karretjes waren verspreid over de parkeervakken gezet. En nu blijkt ging het om een ludieke actie van de jongens van FC Drakentemmers. Ze plaatsten beelden van de actie op TikTok. Op de beelden is te zien hoe de winkelwagens één voor één in de parkeervakken worden gezet. Van schade of vernielingen lijkt geen sprake. Voor het personeel van de supermarkt betekende de actie wel extra werk om de winkelwagentjes weer terug te brengen. De gemeente Harderwijk sluit een nieuwe exploitatieovereenkomst voor de kiosk in zwembad De Siepel. De overeenkomst loopt tot en met eind 2029. Het vorige contract met de uitbater is in 2025 van rechtswege geëindigd. Om te onderzoeken of andere partijen interesse hadden in de exploitatie van de horecavoorziening, heeft de gemeente vervolgens een marktconsultatie uitgevoerd. Daaruit zijn geen andere geschikte exploitanten naar voren gekomen. Het college kiest daarom voor voortzetting met de huidige beheerder. En tot slot, de hulpdiensten zijn woensdag uitgerukt voor een ongeval met letsel. Dat gebeurde op de Kruisweg in Hierde. De melding kwam kort na 9 uur binnen bij de alarmcentrale. Daarop werden meerdere hulpdiensten naar de locatie gestuurd om hulp te verlenen. De Kruisweg ligt in het buitengebied van Hierden, ten noorden van Harderwijk. Over de toedracht en ernst van het letsel is nog niets bekend. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en twee keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona vier keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. De grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben een positief resultaat behaald op de beurs. De pensioenuitkeringen kunnen daardoor volgend jaar naar verwachting iets omhoog. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. Vooral dankzij aandelen in kunstmatige intelligentie behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jesselgus zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. En op de EK Atletiek in Engeland heeft Jonas Vijvers verrassend brons gewonnen op de 400 meter. Hij liep een Nederlands record, 44 seconden en 41 honderdste. Het zilver ging naar Fransman Mohamed Kunta. Matthew Hudson-Smith uit Groot-Brittannië won zijn derde EK-goud. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden en tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde via Rotterdam en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump